gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker één AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De Tiguan Goal Edition.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: M&M Live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiaanse marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. OpenAI, het bedrijf achter de artificiële intelligentie-app ChatGPT, wil naar de beurs gaan. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De aanvraag om een beursgenoteerd bedrijf te worden is ingediend. Een week geleden diende Anthropic, een van de belangrijkste concurrenten van OpenAI, ook al een aanvraag tot een beursnotering in. In Noorwegen moet Marius Borghoijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, voorlopig toch in de cel blijven. Hoijby had eerder een verzoek voor een voorwaardelijke vrijlating ingediend om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had geoordeeld dat Hoijby voorwaardelijk vrij kon komen, maar het Noorse Openbaar Ministerie, zo is het, is daar nu tegen in beroep gegaan. En dus mag hij voorlopig de gevangenis niet verlaten. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij staat onder meer terecht wegens verkrachting. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om ruilschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld. 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal en we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag en dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

Make Life Sing.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: M&M Live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gisteren al zeker 14 doden geteld na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. Er werden ook zeker 18 gewonden geteld. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteren nog dat Israël en Iran elkaar voorlopig niet meer zouden bestoken met raketten na de escalatie van de voorbije dagen. Maar de aanvallen in Libanon gaan dus wel nog onverminderd door. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. Karim Khan, de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, is geschorst. Hij wordt door een medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De klachten dateren al van 2024. Na een intern onderzoek is nu beslist om de man te schorsen. Later wordt beslist over een mogelijk ontslag. Khan zelf ontkent de beschuldigingen. De hoofdaanklager vaardigde de voorbije jaren onder meer aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel gisteren na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt en ook bij eerdere protesten was er al geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageert op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel de voorbije dagen. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Ken Tij wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar. Hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu wil de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet stopzetten. En door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land het Belgisch consulaat-generaal in Jeruzalem tijdelijk gesloten voor publiek. Het is niet duidelijk hoe lang de sluiting zal duren. Dat hangt af van de ontwikkelingen de komende uren en dagen, meldt Buitenlandse Zaken. Zij raden ook nog altijd niet essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. In Oud-Turnhout hebben heel wat mensen gisteravond een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Ook gisteravond bleek dat ze nog altijd erg geliefd was.
2: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
3: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is zelfs dan precies of mijn moeder is gestorven.
4: Dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart.
0: Woensdag vindt de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans plaats in de Landloperskapel van Merksplas. De Amerikaanse president Trump is uitgejouwd door duizenden basketbalsupporters in Madison Square Garden in New York. Daar is de NBA-finale tussen de Knicks van New York en de Spurs van San Antonio aan de gang. Door de komst van Trump waren er extra strenge veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion en daar waren de supporters niet van gediend. Voor de Knicks is het van 1973 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Het weer. De dag begint droog, maar later komen er buien en misschien zelfs onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Dat zijn wij.
2: Sander en Maan. En we komen er straks opnieuw aan.
1: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
2: Zo snel als een banaan.
1: In de app van M&M.
3: M&M.
1: Make

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Jannie Kaart.
3: De relschoppers van de betogingen zullen gestraft worden. Gisteren was het opnieuw rustig in Brussel tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs in ons land. Er zijn opnieuw dingen vernield en agenten werden bekogeld. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt dat het gerecht zijn werk zal doen, want dit kan niet, zegt ze.
4: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale school. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
3: Ja, de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, wil ook dat de relschoppers betalen voor de schade die ze hebben aangericht. In Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen hebben heel wat mensen gisteravond een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. De zangeres stierf vorige week. Ze wist pas enkele weken geleden dat ze kanker had. Ze is 72 jaar geworden en veel mensen hebben haar graag.
5: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach, wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend, enorm gaan missen.
6: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat is hetzelfde precies of mijn moeder is gestorven.
7: Dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart.
3: Ja, morgen is er de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans in de landloperskapel van Merksplas. Onze rode duivels zijn gisteravond rond 11:30 geland in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Het begint nog droog en zonnig. Later vandaag wel meer wolken en buien met ook veel wind en temperaturen tot 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Het weekend wordt wel droger, warmer en ook zomers rond 25 graden.
8: De M&M. Op deze dinsdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
9: Sander.
10: Hey, hallo.
9: En Imaan.
10: Missiek.
11: Doen van je opstaan en gaan.
10: Ja, de hoeveelste waren wij hier nu weer? In het Duits, alstublieft.
12: Nee, nee.

Welke song laat jou jawohl tegen het leven zeggen? Ah, welke song laat jou opstaan en gaan, met andere woorden? Mag die gerust al even doorsturen in de app van M&M. Wij kunnen dat fixen. We hebben daar een werk voor.

0: Queen en Tattoo. Vijf over zes, goedemorgen.
1: Opstaan en gaan.
0: Het is een dinsdag, dinsdag 9 juni om precies te zijn. Het zijn de laatste loodjes van het schooljaar. Succes met alle examens, mocht je er middenin zitten. Als ik trouwens een song kan draaien die je wat geluk brengt vanmorgen, stuur gerust wat het mag zijn voor jou in de app van M&M. We fixen dat. Ook als niet-student mag je doorgeven welk lied jou vandaag laat opstaan en gaan. Zo wat peper in de poep, een beetje vlam in de pijp. Iets wat Imaan misschien ook kan gebruiken deze ochtend, want ja, het gaat even een beetje minder.
2: Yo guys, Imaan hier. Ik voel me niet te bonita. Ik ben een beetje blij. Dus normaal gezien zou ik zoiets hebben van... Goh, het is maar jullie dat ik besmet. Maar Samson en Marie komen straks.
0: Ja.
2: En dat zou ik niet over mijn hart kunnen krijgen... moest ik hen met iets besmetten. Dus ik blijf vandaag even thuis, als dat oké is. Tot snel.
0: Oh. Imaan, mocht je dit horen... heel veel beterschap gewenst al van ons natuurlijk. Even rustig aan dan maar. Maxime en Babette, hoe dan ook. Het is 6 over 6, je mag een wens doen.

0: Xander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Opstaan en gaan.
0: Ik hoorde dat je zo de speaker even had uitgezet. En dan nu weer aan.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Zie je, wat een goede gast. Bijna naamgenoot, hè. Het ligt daaraan. Xander, je bent onderweg naar de haven. Jij moet daar gaan werken?
1: Dat klopt, dat klopt. Ik ben nu onderweg naar de haven van Genk.
0: En wat doe je precies dan?
1: Ja, vooral de handlanger spelen van de chauffeurs daar, hè. Van de grote machines.
0: Handlanger en haven zijn zo twee woorden die het allemaal zo wat louche kunnen laten klinken.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Maar hoe moet ik dat zien? De handlanger van de chauffeurs? Jij plant ze in of zo?
1: Nee, vooral helpen dat die mannen niet te veel uit die machine moeten stappen. Hè?
0: Ah, op die manier. Oké, goeie gast. Ja. Ik hoor het aan alles. Xander, wat kunnen we gebruiken vanmorgen? Wat kan jou laten opstaan en gaan?
1: Wat je dit is zomer, het liedje.
0: Ja, Shawn Mendes, altijd goed. Beetje zomerzorg. Ja. Het wordt tot 25 graden ook binnenkort, dus kijk ik ook naar uit. Xander, doe hem even, jong.
2: Opstaan.
1: En gaan.
0: Ja, man. Joe.

0: Je dit lijst Summer van Shawn Mendes. Nog een berichtje ook in de app van M&M van Chiara en haar zoontje Jente. Die zeggen, hoi Sander, goedemorgen. We hoorden net je berichtje dat Imaan ziek is. Mijn zoontje vond het zo triest dat je daar alleen zit. En Jente, doet je dan ook vele groetjes? En wel, vele groetjes terug en merci jongens. Maar geloof mij, straks is hier nog bakske vol in de M&M ochtendshow. Samson en Marie, die komen dus nog langs. Maar ook nog een andere speciale gast, waar ik je zo meteen graag alles over vertel.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Oké, jongens, ik heb snel even berekend. Nog exact 100 dagen. Nog exact 100 dagen en ze staan in de AFAS Dome. De Pussycat Dolls hoor je met Don't Cha. M&M. Ik zag nu vooral dat in de AFAS-dome de afbraakwerken nog steeds bezig zijn van het K3-decor. Ik moet daar trouwens nog een kleine rechtzetting over geven. Gisteren zei ik dat mijn vriendin Cato 7 à 8 keren is gaan kijken. Het waren er blijkbaar 11. Dus ik zat er even een beetje naast. Bon, terug naar vandaag. Het belooft een drukke M&M-ochtendshow te worden. Geen imaan, die is ziek, maar wel onder andere Isaac. Ja, Isaac is iemand die ons een video heeft gestuurd een tijdje terug, waarin zowel zijn liefde voor deze M&M-ochtendshow als zijn zangkunsten naar boven kwamen. Luister even mee.
1: Opstaan en gaan met Sander, Maureen en Imaan.
0: Prachtig. Ja, Isaac is 8 jaar, droomt ervan om de M&M-ochtendshow mee te presenteren. Dus vanmorgen gaan we die droom voor hem laten uitkomen. Straks na 7 uur komt hij er al even bij. En extra leuk voor hem en voor ons, we krijgen bezoek van Samson en Marie ook deze ochtend. Ze komen straks hun WK-song Wij willen voetballen live brengen. Dat is voor iets voor 8 uur straks. Ik heb ook nog 2 kijktips voor jou vanmorgen. Vanavond kan je op VRT Canvas kijken naar de finale van de Campus Cup. Het is wijsbegeerte van de UGent die het opneemt tegen de VUB, de richting journalistiek. En natuurlijk, qua kijktips kan ik ook dit nog meegeven. Het is de laatste rechte lijn, jongens, naar de seizoensfinale van Thuis. Dus dat is sowieso ook een goeie om op te zetten vanavond. Al is het maar omdat Femke uit Thuis zometeen een lied aanvraagt waarmee zij kan opstaan en gaan. Welke dat is, hoor je na deze, DJ Licious. Samen met Milo, dit is Forever Young. Goedemorgen.

Goedemorgen, Vanja Wellens hier of Pemke uit thuis. Als ik vroeg moet opstaan, dan luister ik al eens graag naar Cheap Thrills. Ik word er altijd zoveel opgewekter van en dat heb ik nu wel nodig, want het wordt nog spannend in thuis. Doei!

0: Het is haar verjaardag ook vandaag trouwens. Straks nog meerjarige rond 7:15, waarbij er ook een kakalender kan gewonnen worden. Maar ik loop op de zaken vooruit.
1: Opstaan en gaan.
0: Vanessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sandertje.
0: Hi. Tje.
2: Ja, Dutske. Helemaal alleen daar. Hè?
0: Ja, ik weet het. Ja, je maan is een beetje ziek. Maar jij bent er, hè? Jij bent er om mijn gezelschap te houden ook, hè?
2: Ah, ja.
0: Wat brengt de dag, de dinsdag?
2: Een beetje werken voor de verandering, hè.
0: Ja, moet ook gebeuren. Hé, hey, maar sorry, ik word zelf behoorlijk wild van de 25 graden die er zitten aan te komen op het einde van de week.
2: Ah, mij, jij niet alleen.
0: Ja,
2: we zijn al aan het aftellen, hoor.
0: Heb je al een barbecue gepland in je hoofd?
2: Oh, ja, voilà. Ik ga wel hier zitten.
0: Idem. Hé, hey, wat mag het nu vanmorgen zijn, bij gebrek aan 25 graden?
2: Onze Pedro Casanova, hè.
0: Pedro.
2: Daar wordt helemaal warm.
0: Ja. Pedro Casanova, hier heb je hem.
2: Ja, voilà.
0: Selfish love, speciaal voor jou. En we doen hem, hè.
1: Opstaan.

0: Daarmee is het 6:30 geworden. Jan, ik heb de hoofdpunten.
1: Ja, de federale regering wil dat de railschoppers van gisteren gestraft worden en ook de schade gaan betalen. Want bij het protest in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs zijn er opnieuw dingen vernield op straat en werden ook agenten bekogeld. In het zuiden van Libanon zijn zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen gisteren na aanvallen van het Israëlische leger. De voorbije dagen waren er al verschillende aanvallen over en weer tussen Israël en Libanon, maar ook Iran. En onze rode duivels die zijn gisteravond rond 11:30 geland in Seattle, in het westen van de Verenigde Staten, voor het WK voetbal. Ze gingen meteen ook trainen na de vlucht en de eerste wedstrijd van onze duivels is volgende week maandag tegen Egypte. Meer over dit nieuws straks om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dat weer?
1: Wel, het begint vandaag nog wel best droog en zonnig. Later vandaag wel meer wolken en buien en veel wind bij 17 graden.
0: Nou, op het einde van de week 25, hè? Ja, de normale vertragingen, maar extra opletten in Brussel. Daar zijn door een ongeval op de kleine ring richting Zuid de Kruittuintunnel en de Rogiertunnel afgesloten voor het verkeer. Je verliest er 1 uur vanaf de Keizer Karellaan.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoop, man.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: M&M. Make life sing.
0: Harry Styles en American Girls. Maar ook Belgische girls of boys. Mogen nu doorsturen welke song hun laat opstaan en gaan. Ik kan dat fixen. I've got the power. Stuur maar in de app van M&M.

0: Vorige week hebben we nog iemand naar Harry Styles gestuurd in Londen. American Girls hoorde je. Leuk.
1: Opstaan en gaan.
0: Svekke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sander.
0: Mag ik Svekke zeggen eigenlijk? Sorry, ik had dat nog niet gecheckt.
2: Tuurlijk wel.
0: Ah, oh, zie. Dat is een Svekke, hè. Sven, ik weet, jij werkt in de bouw. Wat staat er vandaag op de planning?
2: Vandaag staat er een opstart van een nieuwe werf.
0: Oh, en wat moet het worden? Een woonhuis? Een warenhuis? Ik weet het niet, hè?
2: Het is een tuinhuis / carport die staat.
0: Oh, het kleinere werk. Of zie ik dat volledig verkeerd?
2: Ja, het is toch niet zo'n kleintje, hoor.
0: Nee. Oké. Okay. Hey, maar vooral, is het niet hopen dan op vrij goed weer? Om dat echt deftig te kunnen opstarten?
2: Ja, maar het ziet er toch redelijk goed uit,
0: dus... Oké.
2: Voor een paar druppeltjes bleven we niet thuis.
0: Oké. Ik ben een grotere doemdenker dan jij. Sven, wat mag ik voor je draaien?
2: Fear.
0: Kingdom of...
2: Van Cameron Whitcomb.
0: Fear, ja. Ex-big hit ook van hier op M&M. Topkeuze. Sven, je weet hoe het gaat.
1: Opstaan.
2: En gaan.
0: Svekke, merci, hè.
2: Yo,

0: hebben, Lasse. De dinsdag is gezegend. Met Calvin Harrison, Blessings. Trouwens, heel wat jarigen ook vandaag op deze dinsdag 9 juni.
1: Hip hip hoera!
0: Aan Herbert Vlak bijvoorbeeld wordt er 77 vandaag. Ken je als inspecteur van in. Maar ik toch vooral als Jean-Pierre de Antiquaire uit Thuis. En over Thuis gesproken, dus Vanja Welles, de actrice die Femke in Thuis speelt, is ook jarig vandaag, wordt er 47. Ook jarig Johnny Depp, wordt er 63, ken je natuurlijk als Captain Jack Sparrow. En nog een actrice, ook die jarig is, Natalie Portman, wordt er 45. Allemaal goed en wel, maar Jonathan uit Beernem is ook jarig vandaag. Een sympathieke luisteraar die hopelijk al wakker is en op de juiste manier opneemt.
2: Hip, hip, hip.
0: Hoera! Jonathan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hela. Hey, je bent jarig vandaag. Hoe ga je het vieren?
2: Vandaag door te werken. Ja. Maar dit weekend met allemaal vrienden en familie naar de karaoke bar.
0: Oh, wauw. Oh, prachtig. Wat is je go-to lied?
2: Oh, ik heb er veel hoor. ik heb er veel. Kan niet kiezen.
0: Ja, maar eentje, om zo een idee te geven van wat je range is of zo.
2: Oh, oef, moeilijk. Another girl, another planet. And the only ones.
0: Wacht, ja, je moet even een stukje zingen, want ik ken het niet meteen. Doe maar ze.
2: Oh, oei.

0: Want jij krijgt van ons een kakkalender. Het is een kalender die je op het toilet kan hangen, waar iedereen zijn verjaardag op kan invullen. Zo vergeet je er nooit meer een. Voilà, dat is toch het mooiste wat je al gekregen hebt ooit, hè?
1: Ja,
0: wel. Voilà, daar doen we het voor, ze. Jonathan, geniet van de werkdag en van de karaoke later.
1: Ja, wel bedankt, hè. Wel bedankt.

0: zeggen, heel veel grote bedragen in het nieuws vanmorgen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, ik neem je even mee, want de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft in hun cijfers voor het WK in Amerika laten kijken. Hou je vast, want de cijfers zijn duizelingwekkend. Als wij het WK winnen, krijgt iedere rode duivel €435.000. Alsjeblieft. Dat is dus maal 26 ook, hè, voor alle spelers. €435.000. Ja, ik vind dat behoorlijk veel. Maar het is eigenlijk klein geld voor onze spelers zelf. Als je weet dat Kevin De Bruyne bijvoorbeeld een jaarcontract heeft doordat hij 6 miljoen mee verdient. Exclusief bonussen. Ja, is misschien echt een beetje klein geld voor hem. Er staat ook nog te lezen hoeveel we krijgen als we brons of zilver zouden halen. Dat ligt ergens tussen de €370.000 en de €312.000. Ook niet slecht. En dit is trouwens ook al vastgelegd voor het EK in 2028 in Schotland, Engeland en Wales. Ze hebben daar dezelfde afspraken meteen voor gemaakt. Stel dat we eruit gaan in de poelenfase, ook interessant, krijgen ze €40.000. Tot zover de cijfers van de Voetbalbond. De cijfers van de FIFA zijn er ook nog vanmorgen. Want een deelnamepremie krijg je sowieso als je meedoet blijkbaar aan...

Aan het WK in Amerika. De deelnamepremie van de FIFA bedraagt 10 miljoen euro aan ieder land. En stel dat we winnen, wat geeft de FIFA dan eigenlijk aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond? Dat is een bedrag van 43 miljoen euro. Sorry, al deze bedragen. 43 miljoen euro. Alsjeblieft zeg. Let's go!

0: Elke, ik wens jou evenveel geld toe als de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dus maak maar even reclame. Bij welke broodjeszaak moeten we zijn vandaag?
1: Bij Evola in Capelle.
0: Hopla. Dat is gebeurd. Ik denk dat de budgetten nog niet helemaal hetzelfde zijn, maar het kan maar helpen. Je bent al broodjes aan het smeren.
1: Ja, ik ben deze morgen om 5 uur begonnen.
0: En loopt het gesmeerd?
1: Ja, het loopt zeker gesmeerd.
0: Dat is goed. We kunnen altijd helpen natuurlijk. Wat mag ik voor je draaien vanmorgen?
1: Baila, baila, alsjeblieft.
0: Oh, ja, tuurlijk. Ga je heel veel mensen gelukkig mee maken. En
1: ja,
0: jezelf in het allerminst.
1: Ja, we worden gelukkig van. Tuurlijk. Inderdaad.
0: Hey, laat maar even horen dan.
2: Opstaan.
1: En gaan.
0: Hopla, we zijn binnen.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
11: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Goedemorgen, het is 7 uur.
16: 14 nieuws.
15: Met Yannick Aert.
17: De relschoppers van de betogingen zullen gestraft worden. Gisteren was het opnieuw onrustig in Brussel tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs in ons land. Er zijn opnieuw dingen vernield en agenten werden bekogeld. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt dat het gerecht zijn werk zal doen, want dit kan niet, zegt ze.
18: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normaal schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
17: De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, wil dan weer dat de relschoppers betalen voor de schade die ze hebben aangericht. In Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen hebben heel wat mensen gisteravond de laatste groet gebracht aan Margriet Hemmans. De zangeres overleed vorige week. Ze was eigenlijk pas enkele weken te weten gekomen dat ze kanker had. Ze is 72 jaar geworden. Ook gisteravond bleek nog dat ze heel geliefd was.
19: Ze kon heel veel lachen, ze was altijd vriendelijk. En wij zijn ook regelmatig naar de optredens geweest. En je kon er ook altijd mee praten als het echt nodig was.
20: Margriet is een heel speciale vrouw altijd geweest. Een heel warm haar, uniek mens eigenlijk. En ondanks zo'n groot talent dat Margriet was, ja, dat was de eenvoud zelf.
17: Ja, morgen is er de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans in de landloperskapel van Merksplas. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en ook 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren even gestopt. Maar de Israëlische premier Netanyahu wil de aanvallen tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah in Libanon niet stopzetten. En onze Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 geland in Seattle, in het westen van de Verenigde Staten, voor het WK-voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. En in basketbal staat Oostende op voorsprong in de titelfinales. De titelverdediger versloeg de Antwerp Giants met 76-81. En daardoor leidt Oostende dus in de tussenstand nu met 2-1. En als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, dan is het de landskampioen. Het begint nog droog en zonnig, later meer wolken met buien en veel wind ook, waar de temperaturen tot zo'n 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met buien en soms onweer ook, maar het weekend wordt wel droger, warmer en ook zomerser rond 25 graden. Mm.
21: In Brussel zijn door een ongeval op de kleine ring richting Zuid de Kruitentunnel en de Rogiertunnel afgesloten voor het verkeer. Je verliest er 2 uur vanaf de Keizer Karellaan. En verder zijn het de gebruikelijke vertragingen.

0: Ja, wij maken ons vandaag schuldig aan kinderarbeid. Maar het is niet wat je denkt voor jullie de arbeidsinspectie op ons afsturen. En we krijgen ook nog bezoek, want straks komen Samson en Marie langs.
1: Ja, ook zij zijn heel klaar voor het WK. En dat komen ze hier straks live bewijzen.

0: Upsa, New Religion.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Van Faithless, maar vooral Bibi Rexha tegenwoordig. Hè. Aan allen die de maandag al overleefd hebben, proficiat. Nu samen de dinsdag knallen. En dat knallen dat gaat bij ons imaan een beetje moeizamer vandaag. Ze voelt daar niet zo heel goed. Is een beetje aan het bijslapen bij haar thuis vanmorgen. Maar we hebben eigenlijk meteen een soort van vervanging voorzien, hè, Noreen?
2: Het is alsof het zo moet zijn. Ja? Ik zei het al een beetje, kinderarbeid in de show. Maar het is niet onder lichte dwang. Integendeel, hij wou hier zelf heel graag zijn. Mag ik jullie allemaal voorstellen aan Isaac, de man van 8 jaar... die graag onze job ooit wil pikken. Goedemorgen, Isaac.
3: Hallo.
2: Isaac, waarom wil je hier zo graag zijn vandaag?
3: Ik hou heel veel van M&M en gewoon van de muziek, van alles wat er bij M&M is. Babbelen, drama.
0: Drama? Is er drama bij M&M?
3: Een beetje.
0: Een beetje, oké.
2: Okay. Nou, wie denk je dan vooral als je aan drama denkt? Is dat aan mijn collega Sander? Of?
3: Een beetje. Ja, het meest aan Sander.
2: Ja, zie, okay. Voilà, dat dacht ik wel. Okay. Vooral drama met Sander. Hè. Maar dus, je wil ooit graag radio-dj worden?
3: Ja.
2: En ben je al aan het werken aan dat plan van jou?
3: Een beetje.
2: Mm-hmm. Vertel.
3: Ik maak thuis een studio en daar frappeer ik al een beetje. En dan draai ik ook liedjes en zo.
2: Oh, cool. En hoe ziet die studio van jou eruit?
3: Dat is eigenlijk gewoon een tafel waar ik hele papieren op plak en dan een beetje logo's.
2: Ah,
3: en micro's.
2: Ja. En staat het logo van M&M daar toevallig tussen?
3: Ja, Make Life Sing.
0: Hepla.
3: Zo, 1000 keer Make Life Sing.
2: Nice.
0: Is er ook drama, Isaac, bij je studio thuis?
3: Een beetje.
0: Een beetje, dat is goed.
2: En wat vinden je ouders daarvan eigenlijk?
3: Soms vinden die het iets te veel muziek en iets te rommelig een beetje. Ah. Maar ik vind het zelf heel leuk.
2: Oké, dat is het allerbelangrijkste. Isaac, jij bent een echte kenner van de ochtendshow, hè?
3: Ja.
2: Soms, Sander, dan zingt Isaac zelfs het ochtendlied.
0: Ja, ik heb het ook al gehoord.
4: Opstaan en gaan met Sander, Maureen en Imaan.
0: Hopla.
2: Zeg, Isaac, wat gebeurt er als jouw ouders zo eens een andere zender durven opzetten dan M&M?
3: Dan zeg ik, mama, papa, zet eens de M&M ochtendshow op.
2: Dat horen wij graag, hè. Dat horen wij graag. Dan vallen er eigenlijk grote argumenten, Sander. Je moet maar eens luisteren.
4: Als mijn mama en papa dan Studio Brussel opzetten, of de tijd moeten, dan zeg ik, mama, papa, zet eens de M&M ochtendshow op, want ik vind de M&M de leukste zender ter wereld.
2: Yep. Yes.
0: Ja, we winnen.
2: We winnen. Drama. Love it. Ja, Isaac, belangrijk is dat je vandaag meedraait met ons team, dus we gaan je aan het werk zetten. We krijgen straks bezoek van Samson en Marie. Je mag die van mij ook een vraag stellen. Wat zou je graag willen weten van Samson en Marie?
3: Wat Samson en Marie, omdat die het liedje Wij willen voetballen hebben, welk land dat die willen met het WK dat ze winnen na België?
2: Dat is een hele goede vraag. Ja. Dat is een hele goede vraag. Dan kunnen ze daar al eens over nadenken. Die vraag die zit er al op. Maar straks mag je ook je eigen blokje presenteren hier op de radio. Dat is natuurlijk niet zomaar uit de losse pols. Je moet even in de kranten gaan piepen. En ja, dan schrijven wij zo'n beetje een tekstje uit. Dus ik stel voor dat jij dat nu ook gaat doen. En dan zien we jou straks terug. Dan word jij dus eventjes radiopresentator.
3: Ja, dat is goed.
2: Perfect. Tot straks, Isaac.
0: Hupsa. Ik dacht nog even duidelijk maken welke zender het is.
2: Ja, maar nee, maar ik hou er wel van jouw drama, Sander.

0: and Stargazers.
1: All this time I've wasted, you were right there all along.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Er zitten vanmorgen superveel interessante cijfers in het nieuws. Ik geef de belangrijkste even mee. 25 is het eerste cijfer.
3: Ja, 25 wat?
0: Vanaf dit weekend tot 25 graden.
3: Oh, ik ben er zo klaar voor.
0: Iedereen. 8 miljoen euro, ook een mooi getal. Zoveel brengt de populairste flitspaal in ons land op.
3: Daar ben ik minder klaar voor. Ja,
0: het is die ene op de Antwerpse ring bij Deurne, mocht je het willen weten. Iets minder, maar nog steeds aanzienlijk, is 435.000 euro.
3: Dat krijg ik van jou?
0: Nee, dat krijgen de Rode Duivels als ze het WK winnen.
3: Oh.
0: Elk. Dus, ja.
3: Ik heb toch echt de verkeerde job gekozen in het leven eigenlijk.
0: Hey, de allerleukste cijfers van vanmorgen, dat zijn toch wel die van voorwerpen die de Belgen al eens vergeten zijn in een Uber.
3: Oh nee, dat gaat echt alle kanten opgaan.
0: Ja, we zijn al een 8000-tal spullen op een jaar tijd verloren.
3: 8000?
0: Ja, en ja, het is een beetje wat je verwacht. Hè?
3: Ja, ik denk spontaan aan je rugzak.
0: Ah ja.
3: Of zo, je chacoche of je rugzak.
0: Oh, ja. Dus we hebben ongeveer een 600-tal smartphones dat wel verloren zijn.
3: Oh, ja.
0: In die rugzak.
3: Ja.
0: We hebben ook al 243 koffers. Ja, het valt ook onder...
3: Een hele koffer?
0: Ja, dat je niet weet dat je dat in de koffer hebt steken en dat je uitstapt. En, ja.
3: Wow.
0: Portemonnee is ook, 218 ongeveer. En dan de opvallendste, ook al ooit vergeten in een Uber, zo blijkt, een friteus. Een skimasker. Een beugel.
3: Oh nee.
0: En een verjaardagstaart met kaart en cadeau erbij.
3: Maar af, hè?
0: De meeste spullen vergeten we trouwens tussen middernacht en 3 uur 's nachts, met zo'n piek rond 1 uur.
3: Ah, dat verklaart wel veel.
0: En in het weekend laten we meer achter dan doorheen de week.
3: Ja, dat begrijp ik.
0: Nu, ik zeg dit niet zomaar natuurlijk. Je voelt ons al een beetje komen vanmorgen.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die al eens iets vergeten zijn in de taxi, de Uber of het openbaar vervoer. Zelf, houd vast houden, nog nooit iets verloren.
3: Ik krijg geen goeiemorgen.
0: Wat heb jij al kwijt?
3: Ja, ik kijk altijd achter mij en één keer zat ik op de trein en ik had...
0: Je kind?
3: Nee, ik kreeg mijn waarborg van mijn kot, maar niet terug, mijn huurwaarborg. En dan ben ik zo naar het Vredegerecht daarvoor gegaan. En dan had ik zo dus belangrijke papieren en die ben ik
0: de
3: trein vergeten. Ik vergeet nooit iets, net dat. Maar ik moet wel zeggen, dankjewel aan degene toen in de trein die dat dan voor mij in het station is gaan afgeven.
0: Oh.
3: De conducteur heeft dat gedaan. Forever grateful.
0: Ja, de dienst verloren voorwerpen op de trein, het marcheert wel. Ik heb al veel mensen gehoord die toch geholpen zijn. Maar bon, hoe zit het bij jou? Ooit al iets kwijtgeraakt of niet? Laat het weten in de app van M&M.

0: Ik wil naar Werchter Boutique in de M&M-app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
3: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus.

0: Ian Malgrab, Just The Way You Are. Eén friteus, één skimasker, één verjaardagstaart en één beugel. Dat kan niet door de beugel, want dat zijn allemaal voorwerpen die wel eens vergeten zijn in de Uber. Daarom
1: een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die alles iets vergeten zijn in de taxi, Uber of het openbaar vervoer.
2: Ja.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Kan zuur zijn hoor. Sarah laat weten, ik ben ooit mijn dure winterjas kwijtgeraakt in zo'n stom tussenseizoen. Bovenop de trein, maar ja, zo dat,
0: ja.
2: Ja, dat irritante dingetje waar je dan zo...
0: Ja, maar je moet er mee opletten. Soms heb ik ook al eens mijn jas gehangen aan zo die kapstokjes die ze voorzien naast het raam in de trein. Maar dat lijkt ook op een gordijn, als je niet goed oplet. En als je afstapt, dan heb je, voordat je het weet, je gordijn niet meegenomen.
2: Oh, het kan ook heel sad worden, want Bente heeft een beetje jeugdtrauma aan overgehouden toen ze 8 was en uit logeren ging bij oma en opa. Is daar knuffelbeer in de trein vergeten bij de overstap. Maar gelukkig is hij dan een week later terug binnengereden. En sindsdien heeft die beer haar zijde niet meer verlaten.
0: Vind ik mooi.
2: Dat is heel mooi.
0: Oh, Tatjana, ook heel herkenbaar. Geen goede morgen, want ik ben mijn oortjes alles kwijtgeraakt op de trein. Ja, ik heb er ook al veel zien liggen. Zo koptelefoon, 1 oor, 2 oor.
2: En dan zie je die waarschijnlijk zo op je gps zo heel het land doorkruisen. Zo. Ah, voilà, mijn oortjes zitten in Oostende. Ja, top.
0: En dan is er ook nog elke ook geen goede morgen voor jou, hè?
3: Nee, klopt. Geen goede morgen.
0: Nee, wat ben jij al kwijtgeraakt?
3: Ja, ik zelf niet, maar mijn man wel de gsm. En dat was jammer genoeg op vakantie in Florida. Dus al onze vakantiefoto's stonden erop, want wij stapten juist aan het hotel van de bus. En hij voelt aan zijn Bermuda van, oh, toeme, nog achter de bus gelopen. Ja, dat was er natuurlijk geen. Maar al bij al is dat goed gekomen, want het onthaal, dus de receptie van het hotel heeft alles in het werk gesteld om die busmaatschappij te pakken te krijgen.
0: Ja?
3: We hebben er wel een slapeloze nacht van overgehouden, maar tegen de ochtend mochten wij onze gsm terug gaan halen.
2: Oh, dat vond toch goed mee, want voor hetzelfde geld had hij die inderdaad nooit meer teruggezien. En de foto's zijn dan bewaard gebleven van de reis.
3: Absoluut. Er zijn mooie boeken van gemaakt.
0: Oh. Boeken? Wat voor reizen doen jullie?
2: Dat moet een topreis geweest zijn in Florida.
0: Damn.
3: Ja, tuurlijk. Nederland.
2: Er zijn ook mensen die het creatief opvatten. Dries laat weten, ja, ik vergeet ook altijd iets in een taxi. Mijn vocht, want ik begin te zweten omdat ik ziek word door hun reisstijl. Sorry, Dries.
0: Wegsfeer.

0: en Snoop D-O-double-G, California Girls. Het is 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, in 4 op de 10 gemeenten kan je trouwen op een bijzondere locatie los van het gemeentehuis, zoals in een park of een kasteel. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op zo'n bijzondere locatie gebeurt meer en meer, maar het kost wel ook vaak meer geld. De federale regering wil dat railschoppers van gisteren gestraft worden en de schade ook betalen. Bij het protest in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs zijn er vooral opnieuw dingen vernield, zoals steps ook, en werden agenten bekogeld. En dit nieuws is net binnen. Een verdacht pakket is gevonden aan de stations van Antwerpen Centraal. Daar zijn momenteel ook enkele ingangen afgesloten. Meer over dit nieuws straks om 8:00 of vind je ook op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan gaan we nog even naar Sabine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag starten we nog met veel zon, maar in de loop van de dag wordt het wisselvalliger met buien en kans op onweer. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren. Meer dan 18 graden zit er niet in. En er waait ook een redelijk strakke wind, dus het voelt allemaal erg fris aan. De rukwinden kunnen oplopen tot 60 km per uur.
0: Nou.
3: Je vertraagt op de gebruikelijke plekken, maar in Brussel zijn door een ongeval op de Kleine Ring richting Zuid de Kruidtuintunnel en de Rogiertunnel afgesloten voor het verkeer. Het gaat daar stapvoets vanaf de Keizer Karellaan.
4: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Nou ja, de geruchten zijn waar. In ruil voor 3 juiste antwoorden kan je zometeen €50 krijgen. Het is geen scam, het is geen phishing, het is wel gewoon de M&M Hitquiz. Wil jij daar glorieus winnen, moet je nu vooral één van deze vragenthema's uitkiezen voor jezelf. En dit zijn je opties.
5: Voetbal.
3: Interieur.

0: Antwerpen met de Look at My Life Tour. De singer-songwriter van het moment stelt haar nieuwe album live aan je voor. Op donderdag 15 en vrijdag 16 april. Tickets via livenation.be. Samen met M&M.
1: Leg het op, laat het op, daar heb je topstroom. Leg het op, laat het op, daar heb je topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: Straks krijgen we hier bezoek van Samson en Marie. Ze komen hun WK-lied live brengen hier. Wij willen voetballen.
1: Maar eerst willen we quizzen.
0: Wij willen 50 euro concertengoed uitdelen.
1: Ah.
0: Als het even kan, Maxime.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Maxime de Sauvage, 26 jaar, uit Mechelenmeer bepaald.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Goedemorgen.
1: Naar wie zou jij graag gaan als je de 50 euro wint?
3: Ja, ik zou graag naar Pitbull gaan.
1: Oh, dat zou ons die baantje zo graag gehoord hebben, maar ze is er vandaag niet. Ik zou je misschien beter eens langsturen. Ja, ze is ziek. Ja. En jij bent ook vrijwilliger bij het Rode Kruis, hè?
3: Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Wij gaan graag helpen bij allerlei evenementen, zowel sportevenementen als ook muziekevenementen.
1: Ja, pik je dan zo eigenlijk niet vaak ook een beetje gratis concertje mee?
3: Dat is inderdaad een van de voordelen die we soms ook wel eens hebben. Nu ja, het is hoofdzakelijk zijn we daar om de mensen te helpen, maar tussendoor hebben we altijd wel eens even pauze ook. Hè.
1: Ik zou gewoon denken, als die shift voorbij is, zo'n beetje blijven plakken, kan je kwaad. Hè.
3: Nee, dat klopt, dat klopt.
1: Voilà, voilà. Nu moet er vooral gequizd worden, maar we gaan beginnen met het beginnen.
0: Ja, een thema kiezen. De opties waren...
1: Voetbal. Interieur. De tiens.
0: Wat heb je gekozen?
3: Ik heb gekozen voor voetbal.
0: Nee, je moet het juist uitspreken.
3: Ik heb gekozen voor voetbal.
0: Oh. Heel goed. De eerste vraag van de drie heeft zo meteen iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
4: De M&M Hit

0: Jay stuurt in de app van M&M, dacht ik daar juist nu zelf ook al. Het is precies Meteor aan de telefoon.
1: Onze quizkandidaat.
0: Ja, Maxime de Sauvage uit Mechelen klinkt een beetje. Als Meteor, vond dat nu zelf ook al. Maxime, zeg nog eens iets.
2: Ja, ik moet jammer genoeg teleurstellen dat ik niet Meteor ben.
1: Stel je voor dat dit Meteor is die gewoon heel graag eens wil meedoen met de hitmis en die dan zo doet alsof hij Maxime is.
0: Ah.
1: Zou kunnen, hè.
0: Ah, sorry, als je hem nu hoorde.
1: Ja,
0: Ben
1: je al eens vaker verward met Meteor?
2: Nee, het is de eerste keer dat ik het hoor.
0: Maar echt, ik zweer u. Jij moet een business beginnen met boodschappen inspreken via de telefoon of zo. Het naam van Meteor.
1: Als hij deze 50 euro niet wint, kan dat wel een businessmodel zijn. Ja.
0: Want we zullen eraan beginnen. De M&M Hitquiz met als thema voetbal. Zoals je weet gaat de eerste vraag over het lied dat je hier net te horen kreeg. En het is prachtig. Kimberly stuurt in de app van M&M. Mijn zoon van 10 jaar denkt dat de vraag zal zijn welke voetbalspeler zat er verstopt in de song? Ah, wel ja, je hoorde Rihanna en Drake met What Is My Name, maar welke rode duivel hoorde je constant passeren in die song?
2: Onana. What My Name.
0: Dat is als gezongen. Dat is Meteor, hè.
1: Ik vind dat hij echt de mooiste dame in het voetbal heeft. Amadou Onana. Ja, sorry, ik wil ook zo heten.
0: Ja, prachtig. Ja. Goed bezig. Tweede vraag in het thema voetbal. Welke artieste is de queen van de WK-anthems en heeft zowel de song Waka Waka gemaakt als die laatste nieuwe Die Die?
2: Volgens mij, als ik dat goed herinner, is dat Shakira.
1: Dat herinner jij je zeker goed.
0: Shakira, er is toe. Laatste en beslissende vraag. Als je deze juist hebt, win je 50 euro concertgoed. Wat is er een fout in het voetbal en is hier weggeshot in het refrein van Gabriella van Cat's Eye? Ja, zeg het eens.
2: Denk
0: hands. Correct! Jawel, Maxime, het is binnen. Heb goed gedaan, man. Ja, leuk. Wat ging het nu weer worden van concert?
2: Pitbull.
0: Juist, tuurlijk.
1: Hela.
0: De king.
1: Dan zien wij jou daar misschien op de weide, hè? Want Sander en ik, wij gaan ook.
0: Juist, boutique.
2: Ja, super.
0: Ja.
1: Hela.
0: Tot dan, hè.
1: Dan komt die dag zeggen, hé.
2: Ja, kom het zeker doen.
0: Yo!
3: De M&M Ochtendshow.
1: Zometeen het meest fluffy bezoek in de studio. Samson komt langs en ook baasje Marie is erbij. Zij komen ons warm maken voor

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

0: met topic Fireboy, Body. Heb jij ook al jezelf gedacht, amai, er zijn zoveel WK-liedjes tegenwoordig? Ah, wel, dat kan kloppen, want Bel doet het niet. Goedemorgen, Samson en Marie.
1: Goedemorgen.
2: Hallo. Hey.
1: Het went toch nooit om Samson in het echt.
0: Ja, het blijft magisch. Hè. Jullie hebben misschien wel het meest leukste en magische WK-lied gemaakt. Want het is eigenlijk het voetballied zo uit mijn jeugd, toen van Samson en Gert, dat jullie opnieuw hebben gemaakt.

0: Ja, je moet dat meezingen, hè.
1: Ja, en we hebben dat ook niet opnieuw gemaakt. Dat is gewoon een schijf. En wij hebben er vooral een nieuwe videoclip van gemaakt.
0: Aha,
1: ja.
0: Juist, die videoclip. Laat ons daarover hebben. Want heel veel bekende gezichten doen in de mee, zeg ik.
1: Ja, absoluut. De originele videoclip van Wij Willen Voetballen was natuurlijk ook wel echt een pareltje. Dus wij waren ook wel...
0: FC de Kampioenen was dat toen.
1: Ja, dus wij waren ook wel iets doen met echte voetballers. Want allee, van mij ging het niet komen.
0: Pas op wat ik nu kan zeggen. Wie je met wie gaat vergelijken?
1: Nee, nee, al zit met mezelf.
0: Oké.
1: Okay. Zelf. Nee, Gert was een waanzinnige keeper. En nu nam ik die rol op mij. En laten we zeggen dat ik een beetje schrik heb van een bal. Dus we moesten in de videoclip wel ook een paar echte sterren hebben.
0: Ja.
1: Dus ja, Rajana Jolande mee. En Olivier de Schacht. En we moesten ook een beetje vrouwen. Dus Jenny Skyman doet ook mee. Dus het is echt ja, het is super vet.
0: Maar ja, jong. Van wie was je het meeste starstruck, Samson?
1: Wie vond jij de leukste voetballer?
2: Maar ik vond het allemaal wel heel leuk zo.
1: Ja, en Raja die voetbalde niet, dat was onze scheidsrechter.
0: Oh.
1: Ja, maar het was ook wel heel leuk dat hij erbij was.
3: Maar hoe hebben jullie ze kunnen overtuigen? Marie, zeiden ze meteen ja?
1: Ja, maar als Samson belt, zegt iedereen meteen ja.
3: Dat is wel waar. Ja. Dat is de kracht van Samson.
1: En Raja had zijn vrouw en zijn kindjes mee, dus het was eigenlijk gewoon, het was gewoon heel gezellig. Ja.
3: Ja, je staat net zoals Gertje vroeger in de goal. Maar heb je zelf iets met voetbal?
1: Nee, helemaal niet. Allee, ik kijk graag naar de voetballers. Maar ik zeg het, ik ben een beetje bang aan de bal. Dus ik vind, maar ik kan er ook niet zo goed tegen trappen. Dus in de spits was ook echt een optie.
3: Het was de beste van het ergste. Qua plaats op het veld.
0: Sorry, ik ben gewoon aan het lachen met Samson die de hele tijd aan het lachen is.
1: Ja, dat zie je gebeuren natuurlijk.
3: Ja. Samson, hoe lang doen jullie er eigenlijk over om zo'n videoclip te draaien?
2: Wat? Maar dat is zo een hele dag zo.
1: Ja, van 's ochtends heel vroeg tot ja, we hadden met de voetballen een beetje pech, want het regende ook heel veel.
0: En dat wil je niet natuurlijk.
1: Dan moet je af en toe stoppen met filmen en dan duurt dat wel lang.
3: Ja, jouw pootjes waren wel heel erg moe waarschijnlijk dan.
2: Oh ja, ik was heel moe.
3: Ja, ik begrijp het. Marie, ik zag ook dat jullie op de affiche staan van de Gentse feesten.
1: Ja.
3: Hoe zot is dat?
1: Ja, dat is vet, hè. Ik vind het nog altijd een beetje... Oh, ik weet het nog niet zo goed. Ik vind het echt heel spannend, ja.
3: Want jullie gaan ook voor het eerst optreden met een grote liveband.
2: Ja,
1: echt een band. En 45 minuten en een vol een bak, ja.
0: Oh, dat gaat weer een afgesloten plein zijn.
3: Dat, ik denk ook, mensen gaan echt zot worden.
1: Ja,
3: Samson, ga jij een instrument bespelen of ga je vooral zingen?
2: Mooi, ik ga zo samen met Marie zingen zo.
3: Ja. Ik kijk daar super hard naar uit.
1: Komen jullie kijken dan?
0: Maar op de Gentse feesten, ik ben daar, hè.
1: Ja?
0: Het feest is mijn Oyo match. Ik zeg het u. Hey, maar dan gaan we wel nergens koffie drinken op de Vlasmarkt, hè?
1: Dat is goed. Okay. Ik ging dat in het Gent proberen doen, maar dat...
0: Hey, het is tijd voor een live muziek, dat zeg ik.
1: Yes.
0: Ik zou zeggen, Samson en Marie, huppel maar naar de luxe. Want Wij Willen Voetballen, dat gaan jullie nu live brengen. Ik zou zeggen, mocht je in de wagen zitten, klik de app even open, zet de radio een pak luider en we gaan gewoon genieten. Dit zijn Samson en Marie met Wij Willen Voetballen.

0: Ja. Oh, hier word ik blij van.
1: Dat is een evergreen, wij willen voetballen, toch?
0: Ah, exact.
2: Dit komt er nog aan.
3: Bij Sander, Maureen en Imaan.
0: Ja, we gaan wat napraten met Samson en Marie natuurlijk. En ook stomme vragen voor hen. Ja, het is een beetje een afgeleide van onze podcast ook. We hebben zo'n stomme vragenpot waar we straks in gaan grabbelen. En er zit ook één vraag bij die Isaac zal stellen. Isaac is 8 jaar, droomt ervan om radiopresentator te worden. Hij loopt hier al achter de schermen een hele ochtend mee. En straks mag hij dus om te oefenen ook al eens een vraag aan jullie stellen. Het is een moeilijke journalistieke vraag.
1: Oei,
0: hou je vast. Ja.
4: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
1: Hou je van een goede ochtendshow?
4: De M&M Ochtendshow. M&M.
1: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarde op kia.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Aan Antwerpen Centraal is een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station in Antwerpen zijn uit voorzorg nu afgesloten en de straat naast het station is ook dicht voor alle verkeer. Treinen rijden er nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om die rugzak nu te onderzoeken. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, wil dat relschoppers streng gestraft worden. Het komt na de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers die staken steps in brand en bekogelden ook politieagenten. Gisteren werden in totaal 8 mensen opgepakt. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, wil dan weer dat ze ook betalen voor de schade die ze hebben aangericht. In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en in Brussel kan je trouwen op bijzondere locaties, los van het gemeentehuis, zoals in een park of in een kasteel. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Zo'n 120 gemeenten bieden dat aan. En trouwen op zo'n bijzondere locaties gebeurt meer en meer, maar het kost wel vaak ook een pak meer. Het Gravensteen in Gent is het duurste. Daar kost het €841 om in de Ridderzaal te trouwen. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt de schepen van burgerlijke stand.
1: Een huwelijk in het Gravensteen vraagt bijkomende inzet qua opbouw, onthaal en opvolging tijdens het huwelijk, meer personeel, het op- en afbrengen van het materiaal. De tweede reden is dat we extra bewaking nodig hebben om de normale bezoekerswerking en het beschermde karakter van de site te garanderen. En er is ook een derde reden, dat is het meubilair dat we in de tijd aangekocht hebben, sluit ook esthetisch aan bij het historisch karakter van de locatie.
0: Ja, wil je weten op welke bijzondere locaties je in jouw gemeente kan trouwen? Check dan zeker de app van VRT Nieuws. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt het OCAT, de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land in het oog houdt. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak, vaak met hun man of broers, om zich daar dan aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen teruggekeerd. 4 van die vrouwen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
2: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
3: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
4: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
5: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
0: Ja, 3 van de 4 vrouwen die in de podcast getuigen hebben hun straf intussen uitgezeten. De 4e is uiteindelijk vrijgesproken. Vrouwen van IS staat nu op VRT Max. En onze rode duivels zijn gisteravond rond 11:30 geland in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van de rode duivels is volgende week maandag tegen Egypte. Het begint nog droog en zonnig, later vandaag wel meer buien en veel wind ook bij 17 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig, maar het weekend wordt droger, warmer en zomerser rond 25 graden.
6: Je vertraagt op de gebruikelijke plekje, maar in Brussel zijn er op de kleine ring richting Zuid de Kruittuintunnel en de Rogiertunnel weer open. Je verliest nog 20 minuten vanaf de Keizer Karellaan daar.
7: Er is iemand aan het nagenieten hoor. Linke stuurt, niks is mooier dan samen met mijn dochter Janne meezingen met Samson en Marie. Mooi toch?

0: Ja, Samson en Marie zijn hier nog steeds. Zongen daar juist al live. Maar straks is het aan Maureen ook om te gaan zingen. Een teensong. Wordt het?
1: Maar zeg, zal ik al een tip geven anders?
0: Ja, is goed.
1: Alles kapot.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, denk er eens over na.
0: Oké. Okay.

0: vind het leuk dat wij allemaal ons best hebben gedaan om in het thema te komen van Samson en Marie.
1: Ja, ja, ja.
0: Sander en ik hebben ook rood en blauw aangedaan.
2: Het is het eerste wat ik zag toen ik binnenkwam.
1: Goed toch, hè?
2: Ja. Ja, jij had eerst nog een trui, maar ik heb gezegd dat hij eruit moest.
1: Ja, sorry, maar je was hier iets te snel. Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Dat is me nog aan het voorbereiden. Gisteren op dit uur hadden we het hier over de K3 OG's. Want ja, afgelopen weekend, die laatste show. Samson en Marie, zijn jullie eigenlijk gaan kijken ook?
2: Oh, ik ben gaan kijken, uiteraard.
1: Hoeveel keer? Of één keer?
2: Nee, ik ben wel een paar keer gaan kijken.
1: Ik zag ook heel veel video's van je vader die er nu was bij de laatste show.
2: Ik ook, op TikTok, man.
1: En hij was zo wat apathisch voor zich uit aan het staren soms.
2: Nee, die was zeer emotioneel.
1: Ah,
0: en dan doet hij dat. Dan staart hij in de verte.
2: Ja, maar ja, ziet hij die ook al zo meezwaaien op Leonard?
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Nee, maar daarvoor was James er. Want die zat naast ons vader, heb je gezien? Nee, mijn vader was zeer emotioneel en die was zijn emoties een beetje aan het onderdrukken, denk ik.
1: Ah, op die manier.
2: Ja.
4: Okay.
1: Wie was jouw favoriete Katrietje vroeger?
2: Ik heb ooit diddelpapier gekregen van Kathleen.
1: Ah ja, ja, dat kan ze niet onderdoen.
2: Nee, dat heeft wel... Allee, bedoel, dat staat wel nog hoog in mijn herinnering.
1: Tuurlijk. Ja. Amai. Diddelpapier en Kathleen in één zin.
2: Ja.
1: Samson, wie is jouw favoriete Katrietje?
5: Mo alle drie zo.
2: Dat wist ik. Dat wist ik.
0: Ja, nu heeft hij vooral een favoriet Marietje. Hè, dat...
1: Ja, tuurlijk.
5: Ah ja.
0: Ah, ja. Welke vraag krijgen jullie eigenlijk het allermeest?
2: In het algemeen? Ja.
5: De spaghetti altijd.
2: Ja, ze vragen altijd wat ons lievelingseten is.
0: Ah ja.
2: En dan weet... Wat is jouw lievelingseten?
5: Mooi, ja, spaghetti zo. Hè?
2: Een hele makkelijke vraag.
0: Ja. Dat is toevallig ook mijn lievelingseten, Samson.
2: Ja, maar wie eet er nu niet graag spaghetti?
1: Dus iedereen, het is ook jouw lievelingseten?
2: Ja, absoluut.
1: Ah, okay.
2: Gelukkig, hè, want... Ja. Ja. Dat we dezelfde dingen graag eten. Hè? Dat zou het moeilijk zijn.
0: Wij willen alleszins geen vraag stellen die jullie vaak krijgen. Maar wij willen wel een vraag krijgen die jullie wellicht nog nooit hebben gekregen.
1: Oh.
0: Want jullie mogen zo meteen eens grabbelen in onze stomme vragenpot.
1: Ja.
0: Dat zijn vragen, Samson, die andere bekende bezoekers van de ochtendshow hier hebben achtergelaten. Gaat dat lukken met jouw pootjes?
5: Mooi, hoor. Nou, nee. Ik kan dat niet doen. Maar ik kan dat doen.
2: Ik zal dat.
0: Ja, Samson, jullie moeten ook nog even blijven voor een extra vraagje. Want vandaag hebben wij een extra werkkracht ook op de vloer.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is voor zo meteen de eerste vragenpot, hè. Ja, iets grabbelen.
2: Ik grabbel nu, hè.
1: Ja, ja, doe maar, tuurlijk.
2: Ik neem er meteen een vraag uit. En het is een vraag van Camille.
1: Ah,
2: dit is een heel gemakkelijke vraag.
1: Oké.
2: Wie is jouw beste vriend?
0: Ja.
2: Ja, Samson natuurlijk. Samson, wie is jouw beste vriend?
1: Dit kan geen antwoord.
5: Oh, maar ik vind dat niet zo makkelijk, hoor. Want ik heb heel veel beste vrienden, zo.
2: Wacht, wat blieft.
5: Oké,
2: maar wie?
5: Marie en Bobientje en Gertje en Rossige.
1: Ah ja.
2: Ja, maar ja, wie is er nu met jou op pad?
5: Ja, Marie.
2: Voilà, ik.
0: Oké, dan ben jij nu zijn BFF.
2: Toch?
5: Oh.
2: Vandaag ben ik jouw beste vriend.
5: Wat, zijn biefstuk?
0: Ja, jouw biefstuk. Ja.
1: Oei, ik verlies dat.
0: Misschien nog een vraag voor Samson ook?
1: Ah, ja.
2: Zal ik voor jou eentje uit de pot halen?
5: Oh ja.
2: Oké. 1, 2. Hoppakee. Oh, een vraag van Toby Alderweireld.
5: Oh, cool.
2: Welke sport zou je nooit willen spelen?
5: Mooi, welke sport zou ik nooit willen spelen? Oh, ik weet het.
2: Ja?
5: Ja. Pling-klong.
2: Pingpong.
5: Ja.
2: Omdat dat balletje zo klein is.
5: Ja.
2: Ja. Jij speelt liever met je rode bal.
5: En die tafel is te hoog.
2: Ja, dat is wel een beetje moeilijk.
5: Ja.
2: Nee, ik snap het, dat is ook helemaal geen sport voor jou. Jij speelt liever met het rode balletje.
1: Ja. En bij jou, Marie, iets wat we jou nooit gaan zien doen?
2: Ik heb eigenlijk niet zo...
1: Ik wist dat je dat ging zeggen.
2: Ik weet niet. Weet je wat ik wel een beetje... ik ging zeggen raar, maar iedereen moet vooral doen waar hij zelf gelukkig van wordt.
1: Ja?
2: Maar zo hobby horsing.
1: Ah ja, stokpaardrijden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zo met een neppaard over hindernissen springen. Ik denk dat ik daar minder rap naar zou grijpen.
1: Oké.
2: Ik heb wel echt paard gereden en dat vond ik wel heel tof. Maar neppaardrijden vind ik... dat is niet voor mij.
1: Nee, oké. Check. Mooi, check.
0: Automatisch gezegd.
3: M&M.
0: Ja, Samson, wij hebben hier dus iemand die vandaag meeloopt. Isaac, die werkt een dagje als M&M-DJ.
5: Ja.
0: Mag die jou ook een vraagje stellen zometeen?
5: Mooi, zo. Oh ja, hij moet nog veel oefenen, hè.
2: Veel oefenen?
5: Nee, dan.

0: Luisteraar Bianca stuurt, op dit moment is er iemand achter de schermen bij Studio 100 een aflevering met hobbyhorsing aan het plannen.
1: De
0: M&M Ochtendshow. Ja, Samson en Marie zijn hier vanmorgen. Er juist ook al live gezongen, ook al wat stomme vragen beantwoord. Maar voor we jullie laten gaan, moeten we het dus nog even over Isaac hebben. Isaac is 8 jaar, loopt hier achter de schermen as we speak rond.
2: We hebben hem zien rondlopen.
0: Ja. Toffe kerel. Zit veel leven in voor een dinsdagochtend. Wauw. En hij is hier om alles te oefenen voor zijn droomjob. Wil graag radiopresentator worden. En dus heeft hij ook een vraag voor jullie achtergelaten.
2: Oké.
0: Klaar?
2: Ja.
3: Omdat Samson en Marie het liedje Wij willen voetballen hebben, welk land dat die willen met het WK dat ze winnen na België?
2: Oh.
0: Ja, na België.
2: Ja, ik ging zeggen,
0: ja,
2: België.
0: Ja, maar na België.
2: Is het niet zo dat wij na België als Belgen toch altijd een beetje kiezen voor de Nederlanders?
4: Oh ja, ja.
2: Of absoluut niet.
0: Ja, jawel, jawel.
2: Oei, nee, want jij bent niet enthousiast.
0: Nee, maar ik heb al te veel op campings gezeten in de periode van het WK. En dan denk je altijd, oh, die zijn wel heel fanatiek zo.
4: Oh.
2: Ja, maar dat is mooi.
0: Dat is mooi.
2: Ik vind dat wij ook allemaal een beetje fanatieker moeten zijn. Kom aan, mannen, we willen toch winnen?
4: Ja.
5: Gisteren, ik zag iemand gisteren de foto posten van de Rode Duivels. Die ze vertrokken met z'n allen in het vliegtuig. En die had daaronder gepost, plots begin ik erin te geloven. Zo.
2: Dat het kan.
5: Dat het kan.
2: Maar, zie, weet, dat is het, hè. We moeten er allemaal echt in geloven.
4: Maar ja, man, wij gaan winnen zo. Ja.
2: Voilà. Je moet gewoon... Allee, dat is toch niet tof dat die mannen nu vertrekken. Die zijn er al jaren voor aan het oefenen.
4: Oh, ja.
2: En dat wij zeggen... Oh, ze zijn toch niet zo goed als dat soort. Dat is niet leuk.
5: Okay.
2: Dat is niet lief. Ze gaan winnen.
0: Ja.
2: Zwaar, Samson?
4: Ja, maar ja, ze gaan winnen.
2: Voilà.
4: Wij zijn weer al kampioen.
2: Voilà, het is gebeurd.
0: Voilà. Goeie vraag van Isaac, als je het mij vraagt. Straks zijn grote radiodebuut. Hij komt een nieuwsbericht hier brengen, dus blijf zeker in de buurt, maar sowieso al misschien voor het langskomen.
2: Ja, jullie bedankt.
5: Bye.
4: Dat...
6: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Selection.
10: Naar 2K.
11: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
12: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
11: Uh-huh.
12: Dat is met zo'n superhelder beeld.
11: Ja.
12: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
11: Met €200 inruilkorting.
12: Dat kunnen we alle matchen zien.
11: Met al onze vrienden.
12: Ja, dat scoren, hè.
11: Zal nog niet zijn.
7: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.

0: Hier zijn Nelly Furtado en Timbaland, Promiscuous. M&M. Goedemorgen. De aandachtige luisteraar heeft misschien al gemerkt dat er iemand mist hier vanmorgen.
1: You guys, Iman hier. Ik voel me niet te bonita. Ik ben een beetje blij. Dus normaal gezien zou ik zoiets hebben van... Goh, het is maar jullie dat ik besmet. Maar Samson en Marie komen straks.
0: Ja, die zijn al
1: en dat zou ik niet over mijn hart kunnen krijgen, moest ik hen met iets besmetten.
0: Snap ik.
1: Dus ik blijf vandaag even thuis, als dat oké is. Tot het is snel.
2: Het is oké. Het is niet Samson en Marie meer, het is Sander en Maurie nu.
0: Ja, en ook wel... Een derde collega?
2: Ja, we zijn terug met drie voor de M&M ochtendshow te presenteren. Want Isaac, een man van 8, volgt al de hele ochtend deze show mee. En is ook aan de slag gegaan achter de schermen. Daarnet mocht hij al een vraag stellen aan Samson en Marie. Maar Isaac, je bent er terug bij, want het is jouw grote moment nu, hè?
3: Ja.
2: Je hebt een opdracht gekregen om ons iets te vertellen over het nieuws van vandaag. Ja, en iets te brengen dat jij interessant vindt. Heb je iets gevonden?
3: Ja.
0: Okay.
2: Vertel eens.
3: Zeker. Moet ik het nu zeggen?
0: Ja. Doe maar. Ja.
3: Hallo beste luisteraars van M&M. Ik ben Isaac, 8 jaar en ik ga enkel zeer belangrijke nieuwsjes vertellen. Dus spit je oren om te beginnen. Kinderen onder de 16 jaar mogen in Nederland geen reclame meer maken online. Dat hebben ze net beslist. Gelukkig ben ik jonger dan 16 en zijn we in België. Dus ik mag dat wel. Bijvoorbeeld voor Chocomel. Want het merk Sesamel is na 77 jaar, dat is nog ouder dan Sander, van naam veranderd. Vanaf nu moet je chocomel bestellen als je een chocomel wilt.
2: Allee.
3: Misschien kan je dat wel bestellen op de kerstmarkt van Zottegem. Huh? Of ja, als ze daar nieuwe organisatoren vinden, daar zijn ze naar op zoek. Zeker doen als je een Zottegemmenaar bent dus. Oké, tijd voor drama. Daar hou ik van. Ariane Grande is na 3 jaar uit elkaar met haar liefje. Ethan Slater of zoiets. Jammer zeg. Allee, ik weet eigenlijk niet wie dat zijn. Ze hadden nog thans eens op de babbelbank kunnen gaan zitten. Dat is iets van de vrije basisschool Heilige Familie in Schoten. Een nieuwe bank waarop leerlingen gaan zitten en dan hun ruzies kunnen goedmaken. Gelukkig gaan Sander en Cato niet uit elkaar, want zij gaan trouwen. Hopelijk mag ik getuige zijn. Voilà. Nieuwsjes.
0: Fantastisch.
2: En je hebt dat allemaal gedaan in één adem.
0: Maar sorry, en dus jezelf uitgenodigd als getuige op een trouw en het woord Zottegemnaar vrij vlot uitgesproken. Damn. Hey, echt goed, man. Had je stress?
3: Een beetje.
0: Mai. Echt fantastisch.
2: Ja, Isaac, jij kan dat dus nu tegen iedereen zeggen dat jij eigenlijk een echte radio-dj bent, hè?
3: Ja.
2: Je hebt zowat al alles gedaan dat wij moeten doen in een dag.
0: Ja, echt chapeau. Goed gedaan. En dat vind ik trouwens niet alleen. Er is nog wat volk aan het meeluisteren.
4: Hey Isaac, het is meester Guus hier, hè? Zeg,
3: nee.
4: Moet jij niet gewoon in de klas zitten? Waar ben je eigenlijk? Terwijl uw klasgenoten hier aan het rekenen zijn, dan zit jij daar gezellig radio te maken op M&M. Maar natuurlijk, Isaac, nu dat je daar toch bent, geniet ervan in de studio. Wij zijn allemaal super trots op u. En we kijken natuurlijk al uit naar het moment dat we gaan kunnen zeggen, die beroemde radiostem, die zat vroeger gewoon bij ons in de klas. Heel veel succes. Groetjes, 3D.
0: Heel 3D was het meeluisteren. Leuk, toch?
3: Ja.
2: Wat gaat er door je hoofd toen je dat hoorde?
3: Dat was heel gek dat die ook aan het luisteren waren.
2: Ah ja, iedereen is aan het meeluisteren. Ellen stuurt trouwens dat jij een toffe kerel bent. Thaisa zegt wat een lief kind. En ook Mike zegt dat je het heel schattig hebt gedaan. Top gedaan. Je bent een toppertje en je mag zeker blijven werken op de radio, zeggen ze nog.
3: Oké.
0: Okay. Misschien moeten we nog één laatste test doen. Kan je zo eens zeggen, beste luisteraars, we gaan nu luisteren naar onze big hit. Want die komt eraan.
3: Ja.
0: Ja, ja. Oké, doe maar.
3: Beste luisteraars, onze big hit komt eraan. I knew you van Taylor Swift.
0: Hoppa!
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You on M&M.

0: Ezt kínálom, hogy ízak. Taylor Swift en... I knew it, I knew you.
1: Ze weten het, allemaal. Ze weten het allemaal.
0: Ah, lezen. Half negen is het. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, aan dat station in Antwerpen Centraal is vanmorgen een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten. En de ontbijningsdienst Dovo is daar nu ter plaatse om die rugzak te onderzoeken. In 4 op de 10 gemeenten kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van je gemeentehuis, zoals in een park of in een kasteel. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. En trouwen op die bijzondere locaties gebeurt steeds vaker, maar het kost ook wel meer. En Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad, zegt het OCAT. 4 van die vrouwen die getuigen nu trouwens voor het eerst bij VRT Nieuws in de podcast Vrouwen van IS. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vandaag starten we nog met veel zon, maar in de loop van de dag wordt het wisselvalliger met buien en kans op onweer. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren. Meer dan 18 graden zit er niet in. En er waait ook een redelijk strakke wind, dus het voelt allemaal erg fris aan. De rukwinden kunnen oplopen tot 60 km per uur.
0: Check!
1: Je vertraagt op de gebruikelijke plekken, maar in Brussel zijn op de kleine ring richting Zuid de Kruidtuintunnel en de Rogiertunnel weer open. Je verliest er nog 20 minuten vanaf de Keizer Karellaan, maar het ziet er daar wel beter uit ondertussen. Ook op de E40 vanaf Aalst moet je even opletten, want internat is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 30 minuten aanschuiven daar, maak er vooral een reddingsstrook.
4: M&M.
1: Het is dinsdag 9 juni, nog maar het begin van de werkweek. En die spoel je misschien graag door op standje turbo. En daarvoor hebben we, omdat het kan, een average rob, misschien de ideale oplossing. Een lied met extra stamp. Wat me gisteren ook opviel, een lied met een quote in die mij bekend voorkomt. Dus ik ben eens gaan zoeken. De quote komt effectief uit het nieuws. Het was tumult in een lijnbus ergens in Limburg tussen Lummen en Hasselt.
5: De buschauffeur die vroeg me buiten, pas wel een beleefd. Ik zeg, ja, je kunt toch vriendelijk vragen. En daarna, ja, ik had die afgegooid en toch, die had mijn pijl afgepakt, ja. Als je mijn pijl afpakt, flip ik altijd.
1: Ja, als je mijn pijl afpakt, dan flip ik altijd. Ik heb dus gevonden wie dat is. En ik vraag mij oprecht af wat die man zelf vindt van het feit dat zijn quote ineens in dit lied zit. Dus ik ga daar eens naar op zoek gaan. Maar laat jij vooral ondertussen weten wat jij van Turbo vindt. Met een punt op 10 mag je dat doen in de app van M&M Graag.

0: cool for the cake, yeah.
1: M&M. Read the song. Ja. Ja, maar dat is gaan, hè. Nicky stuurt 100 op 10. Ik ben 42, maar voel me opeens weer 20. Jens geeft een solid 8 op 10 voor Turbo. Lien zegt een dikke 10 op 10. Alle frustraties eruit met dit liedje in de file. Jonas zegt Rob is goud. 10. Shoni die sluit daarbij aan. Feestje full gas stuurt Katrien nog ook een dikke 10 op 10. Luc zegt dan weer geen commentaar. 2 op 10. En ook Thomas vindt het iets te heavy. En geeft een 2 op 10. Maar ik vind het echt... De berichten gaan ook turbo snel in de M&M-app. En ze zijn overwegend toch ja, vrij goed. Nicky, wat heb jij doorgestuurd in de app?
2: Goedemorgen.
3: Hey.
2: Ik heb doorgestuurd mijn 100 op 10, want ik ben 42 en ik voel mij op slag terug.
1: Oh, dat was jij.
3: Just.
1: Oh, en ben je vroeger veel gaan stampen op de vuiven?
2: Nee, op zich niet echt superveel, maar ik heb er wel regelmatig naar geluisterd. Maar dan wel gewoon thuis. Niet echt per se heel veel feestjes.
1: Hey, jouw nostalgische throwback is super welkom. Dankjewel om een punt door te sturen op 10. Ik maak even de berekening. En het is een 8 op 10. Dat wil zeggen dat je, omdat het kan, een average Rob met Turbo straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim om je mening en punten op 10 te geven in de app van M&M natuurlijk.
3: Ja, en die moet je niet te ver wegleggen, die app, want straks ga je er alweer wat live muziek in krijgen ook. Ook als je gewoon blijft luisteren natuurlijk, want volgende week zijn het de teens hier op M&M. Dat is alles tussen 2010 en 2019. En je hebt een lied uit die era gecoverd.
1: Ja, inderdaad.
3: De tip daarjuist was alles kapot.
1: Alles kapot.
3: Ja? Pas ja. Bij Average Rob die we net hoorden.
1: Ja, maar het is meer in de zin van zo, er zijn superveel huizenprogramma's op tv.
3: Ja.
1: Dat is misschien een goede tip.
3: Ah ja, dus alles kapot in huizenprogramma.
1: Ja, voilà.
3: Oké. Okay. Bryson Tiller komt naar België.
4: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Force Nationaal.
5: Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
4: Tickets via livenation.be.
5: Samen met M&M.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
11: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
10: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
11: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
10: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
12: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Collega's, hè?
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
14: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
13: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
15: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
18: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Jelly Roll en I'm Good.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Heeft een punt, want we zijn hier al op onze wenken bediend vanmorgen, hoor. Daar juist voor 8 uur nog live muziek van Samson en Marie. En nu live muziek van een andere artieste, deze keer zonder hond. Maureen.
2: Oh, ik zou dat nog wel leuk vinden.
0: Dus met een hond, toch?
2: Ja, ja. Misschien moet ik het eens aan Samson vragen.
0: Hond?
2: Maar dat was eerder een dingetje vanuit de 90's van als wij klein waren. Hè.
0: Ah,
2: ja, nu moet ik even focussen op de teens.
0: Ja, want je bent inderdaad al helemaal enthousiast over de teens 500 die je volgende week hier op M&M gaat horen. Waar je nu al voor kan stemmen ook trouwens op VRT Max. Ik vermoed dat je een kleine stemsuggestie mee hebt genomen.
2: Ja, inderdaad. Het is belangrijk om te weten dat iedereen dus nu zijn stem kan uitbrengen via VRT Max.
0: Ja?
2: En ik stel voor dat dit misschien toch wel een potentiële kanshebber is. Het is misschien wel de break-up song uit de teens. Ik ga Wrecking Ball doen van Miley Cyrus.
0: Oh.
2: Nummer trouwens oorspronkelijk geschreven voor Beyoncé, maar dan vond de schrijfster van het lied van, ik denk toch dat het beter bij Miley gaat passen. En super raar, maar effectief een maand na die break-up song is ze dan uit elkaar gegaan met Liam Hemsworth. Maar dat was toch echt, iedereen die een lief heeft verloren in de teens, heeft die toch meegebruld.
0: Maar en vooral, dat was Hannah Montana en toen opeens niet meer.
2: Nee, ook waar, ook waar. Ja, de teens, er is veel in gebeurd, maar vooral ook heel veel goede schijven gemaakt. Ik hoop dus dat dit eentje is die heel hoog gaat eindigen in die top 500. Maar we gaan het zien, we gaan het zien.
0: Overzien gesproken is met een sloopkogel waarop je gaat...
2: Helaas geen hond en ook geen sloopkogel.
0: Allee.
2: Maar voor de sfeer top.
0: Bon, we zetten hem wat luiders in. Voor eentje die van Maureen toch zeker op 1 mag komen te staan in de teens 500 volgende week. Wrecking Ball van Miley Cyrus, maar dan in de versie van Maureen herself.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Live.
3: Stuurt Steven hier al. Jouw wadde Maureen, nog eens, maar dan in caps. Jij wrecked al je covers. Echt, waar blijft die plaat? Ik blijf je vragen tot die er is. Ja,
4: ja. Ja, dat is super lief. Ja. Het is gewoon om te zeggen dat het tof zou zijn dat jullie allemaal gaan stemmen op de 10 top 500, zodat jullie favoriet zeker erbij zit. Want gisteren zat een van mijn persoonlijke favorietjes er niet bij. Dus ja. Allez, doe je ding mee.
3: Oké. Wrecking Ball, Miley Cyrus, neem het mee naar 14 Max. M&M. Oh, en zometeen moet ik nog uitleggen hoe jij op het

0: is de M&M Ochtendshow.
1: Kennen ze dat allemaal, hè? Sander, Maureen en Imaan. Vindt u zo tof? Dat zijn de leukste mensen.

0: was onlangs jarig, hè? Echt zo jong nog, 24 of zo. Olivia Rodrigo. Drop That hoor je.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
1: Een blokconcert van de winnaar van The Voice. Bas, die komt straks langs tijdens Blokradio bij Robin en Julie. Maar ook veel leuke gasten bij Club Kouter. Iets serieuzer wel. Philip Heijmans heeft een nieuwe podcast uit. Vrouwen van IS komt er alles over vertellen. Maar ze gaan ook lekker jeppen met social media ster Tilia van het account Nederlands met Tilia. Hey, het kan ook maar helpen bij die dekselse examens. Hè.
0: Deksels.
1: Ja, dat is toch zo.
0: Lang geleden dat ik dat gehoord heb.
1: Sorry daarvoor.
0: Oké. Okay. En ik had ook nog beloofd om het te hebben over het beste festival ooit ever. Luister even goed, want eind deze maand, zaterdag 27 juni, is er Werchter Boutique. Mocht je dat niet kennen, dat is wel degelijk het festival met de beste line-up ever. Ik overloop even de affiche en hou u vast. Het is met Katy Perry, Pitbull, Mika, James Arthur, Roxy Dekker en deze Pommelien Thuis. Je kan daar tickets voor winnen dit weekend op M&M. Dus zet je wekker en zorg dat je erbij bent van het weekend.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: De finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
10: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
10: Vanaf €179 per maand in lease and go?
11: Yes.
10: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
10: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Reel, goedemorgen. Het is 9 uur. Dit is Yannick Aerts.
16: Aan het Centraal Station is een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg vanmorgen afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. De treinen in Antwerpen Centraal rijden nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. En de ontmijningsdienst Dovo die is nog altijd ter plaatse, vertelt de politie.
17: Ze hebben een robotje ingezet. Er is een schot gelost op de rugzak. En zodanig gaan ze nog ter plaatse kijken naar de brokstukken of hetgeen wat er overschiet, of er een risico aan verbonden is of niet. Mocht het niet zijn, dan zal de omgeving het heel snel ook opnieuw worden vrijgegeven.
16: In Namen gaan alle scholen vandaag weer open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen van de voorbije donderdag. In de regio Luik blijven de meeste scholen gesloten. De voorbije dagen protesteerden zowel leerkrachten als leerlingen tegen de besparingen en hervormingen in het Franstalig onderwijs. Nu die zijn goedgekeurd, is het een klein beetje rustiger, zegt de schooldirecteur van het instituut Saint-Louis in Namen.
18: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer open gedaan, maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten er eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
16: In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis, zoals in een park of in een kasteel. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt meer en meer en zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost wel vaak wel meer. In Riemst in Limburg kan je trouwen in de Grotten van Cannen. En Karen en Kevin trouwden daar vorig jaar.
19: Je moet eerst een heel stuk door een tunnel uitwandelen vooraleer je in dat gedeelte komt waar dat er getrouwd kan worden. Ja, je merkt wel aan de familie en aan vrienden dat ze dat ook allemaal heel erg spannend vinden en zo. Het is wat vochtig in de grotten in kan, maar dan blijf u bij. Dat maakt het net speciaal voor daar te trouwen.
16: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt het OCAT, de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land in het oog houdt. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak, vaak met hun man of broers, om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen teruggekeerd en 4 van die vrouwen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
20: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen. Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo,
4: oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
21: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
4: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
16: 3 van de 4 vrouwen die in de podcast getuigen hebben hun straf intussen uitgezeten. De vierde is uiteindelijk vrijgesproken. Vrouwen van IS staat nu op 14 max. Het begint nog zonnig en droog vandaag, maar in de loop van de dag wel buien en veel wind ook, bij zo'n 17 graden. De komende dagen blijft het vooral wisselvallig, maar het weekend wordt wel droger, warmer en ook zomerser bij 25 graden. M&M.
15: Ja, hopelijk schijnt hij ook even bij jou daar, dat zonnetje. We gaan vooral genieten ook van heel veel muziek. Cameron Whitcomb en de Chainsmokers krijg je van mij. En veel meer.
22: M&M.

sterke woorden van Mighty Verbeast uitstekenen in de M&M-app. Kom maar op met die muziek, stuurtje. Ik ben al van 5 uur deze morgen op weg met de vrachtwagen en kan wel wat afleiding gebruiken tijdens het lange ritten. Mighty, dat komt goed. Zometeen met Loco Loco. Eerst naar de 80's met Madonna nu.

0: Gordo, Reinier Zonneveld. Loco, loco. Ja, ook wel loco. Dat beeld in de app van M&M. Onze vriend Steffen, die zit hoog en heel droog op dit moment in de torenkraan. Goed bezig daar, vriend. Veel succes. Maar ook heel veel plezier met het meegenieten van heel veel muziek. Want die heb ik voor je meegebracht. Alleen dit uur heb ik eentje tekort zo in de playlist. Eén song die jij volledig zelf mag komen invullen. Welk lied kan jij gebruiken op deze dinsdagmorgen? Stuur hem nu door. Titel en artiest in de app van M&M.
1: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: M&M.

0: Pierre met... How beautiful this
1: life is. Ja, Zefke is aan het genieten van een koffie, ziek en hard aan het werk, net zoals onze vriend Jan. En er worden ook heel wat goede suggesties doorgestuurd in de app van M&M, waaronder deze van Iris uit Ham. Die gaat voor R.E.M., Losing My Religion.

Bruno Mars. I just might. Vrienden, een heel goeiemorgen. Plezant stuurt Joren in de app van M&M met al die muziek. Ja, dit is dan ook een echte funhouse. Hey, goeiemorgen.

En zometeen de Imagine Dragons. En Offenbach met Miles Away. Maar eerst miles op de weg. Dat is te zeggen kilometers. 115 kilometer file in Brussel. Daar verlies je 20 minuten op de kleine ring richting zuid. Tussen de Keizer Karellaan en de Kunstwettunnel. Rijerscentrumtunnel richting het centrum van de stad is er afgesloten voor het verkeer. Je vertraagt naar Brussel op de E40 vanaf Aalst 20 minuten. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten. De E40 vanaf Heverlee komt er 30 minuten bij. Op de E411 vanaf Overijse 10 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Deelbeek en Vilvoorde. Op de buitenring zo'n kwartier filegolven tussen Eigenbrakel en Tervuren. Filerijden richting Antwerpen dan op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten erbij. E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Joop 10 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Gent komt er 10 minuten bij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Centrum. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen Oost.

0: Zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ja, millimeter.
5: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
6: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
0: M&M, repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Suzanne en Freek met Als het avond is. En als het avond is voor Els in de app van de M&M, dan gaan dat stijve spieren zijn. Ja. Ik zie je hard aan het werken in de fitness. Go, go, Els. Goed bezig daar. Ik zorg voor wat beats zometeen. Turn the lights off. Snow Patrol. Krijg je ook Shut Your Eyes. Maar eerst ga ik je helpen met I Had Some Help. Post Malone. Morgen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: M&M Live.

Shut Your Eyes. Heerlijk om bij weg te dromen. Of ja, om bij de klantjes te poetsen. Claudia uit Moorsleden is bezig aan het poetsen bij de klanten. Zie ik in de app van MRM. Nu met de nieuwste van Camille.

0: bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen in begrip. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Goedemorgen, het is 10 uur.
12: 14 uur.
11: Dit is Yannick Aerts.
13: We recycleren steeds meer plastic. Ja, er is vorig jaar iets meer PMD ingezameld per persoon dan het jaar ervoor. Zo'n 26 kilogram per jaar. Iets meer dan de helft daarvan wordt in ons eigen land gerecycleerd. En dat is toch wel veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PMD-verpakkingen die in onze winkels verkocht worden, gaat nog wel verloren. En er worden ook nog te weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt. Het treinverkeer in Antwerpen Centraal verloopt weer helemaal normaal. Vanmorgen werden enkele perrons gesloten voor reizigers nadat er een verdachte rugzak was gevonden in de straat naast het station. Enkele ingangen van het station gingen tijdelijk dicht en de ontbijningsdienst Dovo heeft de rugzak uit voorzorg tot ontploffing gebracht en de ingangen en de perrons zijn dus nu weer open. In Namen gaan alle scholen vandaag weer open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen van de voorbije donderdag. In de regio Luik blijven de meeste scholen wel nog gesloten. De voorbije dagen protesteerden ze tegen de besparingen en ook hervormingen in het Franstalig onderwijs. Nu die zijn goedgekeurd, is het een beetje rustiger. Dat zegt de directeur van het Instituut Saint-Louis in Namen.
14: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opengedaan. Maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
13: Meer dan een derde van onze bedrijven gebruikte vorig jaar AI of artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Bedrijven kunnen veel verschillende dingen doen met artificiële intelligentie. Dat zegt de federale overheidsdienst Economie.
15: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
13: Het is nog droog, maar in de loop van de dag krijgen we opnieuw buien met veel wind en 17 graden. De komende dagen blijft het ook nog wel een beetje wisselvallig weer, maar het weekend wordt wel droger, warmer en ook zomerser. Dan temperaturen rond 25 graden.
16: Ja.
17: Hoi, ik ben
16: Pommelien
17: Thijs.
18: Hey, this is Katy Perry.
19: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique.
20: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets.
16: Ciao. Goed, hè? Wat een vooruitzichten dit weekend en dat weertje erbij, dat gaat genieten worden. Zometeen ook van Oscar and the Wolf, eerst Ariana Grande met One Life.

Oscar en de Wolf met Angel Face. Zometeen Mo met het Heb Jij Gedaan. En nu vrijdag vanaf 7 uur in de avond Nina Black Friday met DJ Laurens Luiten. En Nina Black zometeen met haar single I Don't Know. Nu.

0: dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken.
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Ja, schuif hè, uit de 80's. Maar hey, iets helemaal anders nu, want...
1: M&M 10's top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ja, die dus volgende week, dan is het zover. Hoor je weer een lekkere lijst hier op M&M, de M&M 10's top 500. Maar daarvoor hebben we uiteraard nog jouw stem nodig, want we moeten heel die lijst nog bij elkaar duwen. En dat gaat lukken. Als je net zoals Febe de Bijls uit Kalmt houdt, ook even je stem uitbrengt via VRT Max, het M&M-kanaal. Febe, hey, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hallo topper. Dan studeren voor lager onderwijs en dan toch nog de tijd vinden om even te gaan stemmen op jouw favorieten, want jij vond dat belangrijk. Vertel, Febe, waarom?
3: Ja, ik kreeg een mail binnen van M&M. Cool. En ik krijg wel vaker een mail binnen van M&M. Yes. Om te stemmen. En ik dacht van ja, ik heb wel tijd.
0: Top.
3: En ik zag Harry Styles ertussen staan. Oeh. Dus ik dacht, ja, die moet wel bij mij op nummer 1 komen. Dus,
0: cool.
3: Dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, ik zie je lijstje voor mij liggen. Bruno Mars staat ertussen, Justin Bieber. Maar jouw absolute nummer 1 moet Harry Styles worden, Sign of the Times. Waarom Harry Styles, Febe?
3: Ja, ik ben een super grote Harry Styles fan.
0: Okay.
3: En ik heb ook wel super veel leuke herinneringen aan zijn concerten en gewoon aan zijn nummer Sign of the Times.
0: Oké. Okay. Cool. Ja, je bent zelf ook trouwens geweest naar zijn wereldtour die nu volop in gang is. Hoe was het?
3: Klopt, was superleuk. Ik zat wel redelijk ver.
0: Okay,
3: want ja, het was een supergrote arena. Maar het was echt een bangelijke show.
0: Ja.
3: Ik zou zeker nog terug willen.
0: Ik geloof u. En ik zou terug willen naar de teens. Febe, stel dat je zelf terug zou kunnen naar de teens. Naar welk moment zou jij absoluut willen teruggaan? Zo ergens tussen 2010 tot 2019?
3: Oh. Ja, nu vraag je niet. Ja, misschien gewoon alle concerten die ik toen heb meegemaakt. Ik vond dat wel altijd leuke ervaringen met mijn familie, met mijn vrienden.
0: Fantastisch. Ja, alleen maar goede memories uit de teens. Febe, we gaan samen met jou nog wat memories ophalen met Harry Styles en Sign of the Times, die voor jou absoluut op nummer 1 mag belanden. Mocht je nog zelf niet gestemd hebben, liefste luisteraar, doe dat even via VRT Max, het M&M-kanaal. En dan word je net zoals Febe de held van de lijst volgende week. Merci Febe, heel veel succes met de studies. En wij gaan samen naar 2017 met Sign of the Times. Ça va?
3: Dankjewel.
1: M&M 10's top 500.
2: Volgende week op M&M. Yes.

Kygo, Khalid en Griffin, Jax Jones en Ray komt eraan, Olivia Dean. Hey, succes aan vrienden. Sven Nering uit Anzegem is hard aan het werk in Lievegem. En er is ook een man in de kraan, serieus alles aan het geven. Vrienden, veel succes daar. Ik zorg voor muziek daar op de werf. Maar eerst samen naar de weg. Vandaag vertraag je naar Brussel op de E40 bij Sint-Nijs-Westrem. Ongeval is daar gebeurd op de rechte rijstrook. Verder op een kwartier vertraag je vanaf Ternat en op de E40 vanuit Luik 10 minuten erbij vanaf Everen. In Brussel is de Rijers Centrumtunnel richting het centrum van de stad afgesloten voor het verkeer. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.

0: is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Dat wordt lekker zonneke zie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: M&M, repeat, doen we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Benson Boone, Mystical Magical, vrienden. Morgen is alweer woensdag. 10 juni, misschien ben jij dan jarig morgen. Of ken je iemand die morgen jarig is op woensdag 10 juni? Het is de moment. Laat van je horen in de app van M&M als je morgen jarig bent. Want de vrienden van de ochtendshow hebben misschien wel een cadeautje voor jou.

0: Vernaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: De finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat hij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vindt de vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings. Play it smart.
10: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
12: Goh, maar wat?
10: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
12: Voilà, see, dat is dan afgelopen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Oké, actie!
14: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
15: Dat is lang geleden, cowboy.
14: Tot Spider-Man Brand New Day.
16: What is happening?

0: Handdoek. Koop nu de Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Yannick Aerts.
6: De factuur van een beugel wordt beperkt. Vanaf volgend jaar gaan ouders wellicht nog maar maximaal €792 moeten betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee. Dat vindt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij wil €14 miljoen vrijmaken. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist. Dat is veel meer dan de officiële tarieven en komt door de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. Meer dan een derde van onze bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI, zegt de federale overheidsdienst.
7: De belangrijkste obstakel blijft het gebrek aan interne expertise en vaardigheden. En verder noemen bedrijven ook juridische onzekerheden en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Maar ook de prijs blijft een belangrijke belemmering voor vele bedrijven. Met name grote bedrijven die vaak duurdere toepassingen nodig hebben.
6: In Rondeau in de provincie Luxemburg zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een verkeersongeval. De bestuurder raakte van de weg en kwam op zijn dak terecht. De slachtoffers waren op slag dood. Het zijn jonge mannen van rond de 25 jaar uit de regio. In Oost-Congo zijn nu al zeker 100 mensen gestorven aan het ebola-virus. In totaal zouden er zo'n 550 mensen besmet zijn, maar het kan ook wel veel meer zijn, want niet alle cijfers zijn bekend. Voor hulpverleners is het moeilijk om te werken in de regio, omdat er te weinig medisch materiaal is om ebola te bestrijden, maar ook door het geweld en de oorlog tussen gewapende rebellengroepen. Het is nog droog, later vandaag wel meer wolken met buien, veel wind ook en 17 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, het weekend wordt droger, warmer en zomerser bij 25 graden. M&M.
5: Ah, daar kijken we naar uit. De nieuwste van Martin Garrix samen met zijn BFF Ed Sheeran. Repeat it. Eerst Meteor en Hannah May.

Linda is een vriendin gaan ophalen in Oostende die van Spanje komt. En Tissy laat weten in de app van M&M dat vriend of ventje, Luc tenminste, in Spanje zit om te werken. Hey, veel succes daar. Zometeen Stella Lefty met Boston. Maar eerst, samen even terug in de tijd wegdromen bij deze van Justin Timberlake. Dit is Cry Me a River.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Learning to Fly, Shepherd. Hey vrienden, het gaat echt een feestje binnenkort worden. En al helemaal met dit.
1: M&M stuurt jou naar Pitbull.
2: Stel je Chico Pit, Mr. 305, Mr. Worldwide.
0: Ja, niet alleen Pitbull, ook onder andere Katy Perry en Pommelien Thijs. Die staan op Werchter Boutique zaterdag 27 juni. En misschien komen enkele tickets jouw richting uit. Want vrienden, zeer aandachtig luisteren. Het weekend van 12, 13 en 14 juni. Ja, het komend weekend goed luisteren. Maar als je dan op 12, 13 en 14 juni Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs hoort, dan stuur je ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. Want op die manier kan je zomaar kans maken op tickets die M&M voor jou fixt. Jij wil daar echt bij zijn. Wil je echt niet missen.
1: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

Sarah. Stumbling in, word je goed gezind van, hè. Er is één song waar ik al de hele voormiddag naar heb uitgekeken. Hij staat voor je klaar, komt er zo meteen aan. En ook Another krijg je met Talk To You. Maar eerst vertraag je naar Brussel op de E40 bij Sint-Nijs-Westrem. De weg is er vrijgemaakt. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting Centrum weer open. In Zeilzaat is de Zeilzaatenbrug afgesloten voor het verkeer. En op andere plaatsen nog enkele kleine vertragingen.

0: M&M.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: M&M, repeat, doe we niet.

Gnarls, Barkley en Crazy. Weet je wat er ook crazy is? Zo toevalligheden. Altijd leuk om te zien in de app van M&M. Berichtje van onze vriend Simon. Hey. Ja, kijk uit naar de shows van David Guetta in Parijs. En voilà, David Guetta, Baby Rexha, I'm Good. Bij deze...

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Uitkijken naar de zomervakantie, want dan is het van je Tomorrowland. En jawel, de vriend met zijn nieuwe single, Lost Frequencies, die komt naast zijn wereldtour nog even langs. Goed, hè? Live it all nu.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
10: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
11: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
10: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
11: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
12: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Collega's, hè?
13: Heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Nicky van Driessen.
14: Europa wordt overspoeld door designerdrugs. Het Europees Drugsagentschap waarschuwt in zijn jaarrapport voor al maar meer nieuwe synthetische drugs. Dat zijn drugs gemaakt in een labo. In Europa zijn vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe soorten ontdekt en die staan meestal nog niet op een verboden lijst omdat ze zo nieuw zijn. Maar de gezondheidsrisico's zijn vaak onbekend. Gebruikers combineren ook meer en meer verschillende soorten drugs wat gevaarlijk is. En nog opvallend, ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van die designer drugs die vooral hier of in Nederland worden gemaakt. Een kinderbeugel dragen zal minder duur worden, want vanaf volgend jaar zullen ouders wellicht nog maximaal €792 moeten betalen daarvoor. Nu betalen ze soms duizenden euro's bij een orthodontist die vaak ook veel extra's aanrekent en dat is veel meer dan de officiële prijzen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt dat een goed gebit niet mag afhangen van of je het kunt betalen of niet. Hij wil 14 miljoen euro budget vrijmaken nu om dat probleem op te lossen. Op de Russische schaduwvloot varen bewakers mee die de bemanning en kapitein controleren. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook VRT Nieuws aan meewerkte. De schepen vervoeren olie en omzeilen zo de sancties tegen Rusland doordat ze onder een andere vlag varen voor de Russen. De opbrengst daarvan gebruikt Rusland dan voor de oorlog in Oekraïne. De bewakers zijn vaak ex-militairen met een strafblad of schulden. VRT-journaliste Ellen de Bakker legt uit wat hun taak precies is.
15: Zij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
14: En Iraanse voetbalfans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De Verenigde Staten hebben alle tickets van de Iraanse fans ingetrokken. Het is al het zoveelste sportieve incident tussen Iran en de VS in de aanloop naar het WK, dat overmorgen al begint. Straks komen er meer wolken, met richting de avond ook lokaal onweersbuien. Het wordt niet hoger dan 18 graden deze namiddag. De komende dagen starten met droog weer. Later op de dag is er dan kans op regen of buien. Het weekend wordt rustiger, warmer en vooral ook met meer opklaringen. M&M.
13: Zometeen, ondanks de buien die eraan komen, toch wat goede zomerse vibes. Dankzij Shakira Zoo. Eerst uit.

Boom. Ja, het is weer een jaar. Pak de M&M-app er al maar bij. Want vrienden, het gaat gebeuren. Rate the song met uiteraard de nieuwste Turbo. Omdat het kan, een Average Rob. Trouwens, die vrienden die staan ook op 26, 27 juni in de Lilse Bergen. Tijdens een waanzinnig Sunrise Festival. Waanzinnige line-up ook trouwens. Dino staat er. M&M start de DJ-winnaar is. DJ Licious, Nina Black en veel, veel meer. Check de volledige line-up en score je tickets op VRT Max, het M&M-kanaal daar. Want wie weet ga je dan, omdat het kan, een Average Rob live op onze kosten aan het werk kunnen zien. Maar nu vooral in de M&M-app punten op 10 geven en je ongezouten mening op de nieuwste Turbo van Omdat het kan en Average Rob. Rate the song.

0: Ik ben cool voor de Kega.
1: M&M. Read the song.
2: Bam, alles kapot, maar ook in de app van de M&M. Ja, de berichten liegen er niet om. 100 op 10, zegt onze Daan. Let's go met de scooter. Mark, die gaat ook voor een 10. Alles kapot. Alleen Niels, die zegt nop. Voor mij is het wat lawaai, niet echt muziek. Ja, dat kan. Je bent fan of niet. Jij hebt het voor zeggen, dat is wel duidelijk. Blinda gaat voor de volle 10 op 10. Ook Jens gooit er de 10 op 10 tegen. Love this, wat een beat, zegt Belinda. 100 op 10, daarvoor gaat Josian. Elvira die gooit er dan weer een echte banger tegen in de app van M&M. En kan zo blijven doorgaan, vrienden. Ik heb het vooral gezien. Alles op een hoop. 9 op 10. Bam. Wil dus zeggen dat die turbo nog even verder turboot naar de volgende Rate the Song. Na 6 uur opnieuw. En dan is het weer opnieuw aan jou. Nu, throwbacksje naar de Nelies.

0: Ik wil naar Werchter Boutique in de M&M-app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
6: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.

Chelsea is erbij. Stuurt ze in de app van M&M Pukkelpop. Here we come. Ja, deze vriend komt ook naar Pukkelpop in augustus. Summer 12 to 12. Zometeen Dua Lipa's New Rules. Ook de vrienden van Bazaar staan voor je klaar met Nacht in Amsterdam. Nu A-Log en Khalid. Dive into me. En zometeen hier DJ Uncle Gurgen.

Bazaar met Nacht in Amsterdam. 12:30 en op de binnenring rond Brussel is het bij Leonard wel weer vrij de weg. Nog 10 minuten aanschuiven daar wel vanaf Wezenbeek. In Brussel dan, in de Louisa-tunnel richting Zuid, is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuutjes extra van Antwerpen.

Justin en Dasha. Ja, daar straks hoor je het al bij Brahim. Omdat kan een Average Rob zijn headliners op het Sunrise Festival. Dat is van 26 tot 28 juni in de Lilse Bergen. Ik ben er zelf ook al eens geweest. Dat is echt wel een heel leuk festival. Allee, ik hoop ook dat het goed weer zal zijn. Dan is het nog leuker. Maar ook K3 en Deze Milk Inc. zijn headliners. Dus tickets die kan je daarvoor winnen via het M&M-kanaal op VRT Max. Dan moet je gewoon een makkelijk wedstrijdvraagje invullen. En wie weet ga je naar Sunrise.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: M&M. Repeat. Doe we niet.
2: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit

Hoe dan ook. M&M. Nog minder dan een maand en Bruno Mars staat met zijn prachtige rode kostuum met bloemen in Amsterdam met zijn wereldtournee. Gaat zo goed zijn. M&M.

0: telt sterren. Hier telt vooral jouw stem voor de MRM50 dan. Want de bouwsa is vlotjes over Olivia Dean gebouwst. En ja, het is ongelooflijk. Een nieuwe nummer 1 in de MRM50. Blijft dat zo of niet? Jij bepaalt.
1: Magnetic van de Bouwsa staat op nummer 1 in de MRM50.
2: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de MRM50
1: via het MRM-kanaal op VRT Max.

0: Nicky van Driessen.
1: Designerdrugs veroveren Europa. Het Europees Drugsagentschap waarschuwt in zijn jaarrapport voor al maar meer nieuwe synthetische drugs. Dat zijn drugs gemaakt in een labo. In Europa zijn vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe soorten ontdekt. En die staan meestal nog niet op een verboden lijst omdat ze zo nieuw zijn. Maar de gezondheidsrisico's zijn vaak onbekend. En gebruikers combineren ook meer en meer verschillende soorten drugs wat gevaarlijk is. En nog opvallend, ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen. En ook een van de grootste exporteurs van die designerdrugs die vooral hier in ons land of in Nederland worden gemaakt. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor de beugel van hun kind. Hij wil daar zelf €14 miljoen voor vrijmaken om dat mogelijk te maken, want nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen van de arts waar ze bijgaan. Maar de Vereniging van Orthodontisten vindt het geen realistisch voorstel van de minister.
2: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
1: Op de Russische schaduwvloot varen bewakers mee die de bemanning en kapitein controleren. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook VRT Nieuws aan meewerkte. Die bewakers zijn vaak ex-militairen, zegt VRT-journaliste Ellen de Bakkere.
3: Het gaat op één na altijd om Russische mannen, gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Een aantal hebben een strafblad, heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland, of bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
1: Schepen in die Russische schaduwvloot vervoeren olie en omzeilen de sancties tegen Rusland doordat ze onder een andere vlag varen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne betalen. Straks komen er meer wolken met richting de avond ook lokaal buien. Dat kan ook een onweersbui zijn. We halen zo'n 18 graden. De komende dagen eerst droog weer. Overdag kans op regen en buien. Het weekend wordt warmer met meer opklaringen.

0: Harry Styles and American Girls. Iman is ziek helaas, maar de ochtendshow kreeg gelukkig wel versterking van Isaac vanochtend. Dat is een jongen van 8 jaar die later heel graag radiopresentator wil worden. Hij is ook grote fan van M&M en hij kreeg meteen al een moeilijke taak om onze big hit aan te kondigen. Dat klonk zo.
1: Beste luisteraars, onze big hit, I knew you van Taylor Swift.
0: Dat is toch het schattigste ever. Maar wie verzint het nu ook? I knew it, I knew you. Het is wel een moeilijke titel. Taylor Swift misschien voor de volgende hit toch iets makkelijker kiezen. Je hoort Taylor Swift zo meteen. Misschien ook wel aangekondigd door Isaac.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoop, man.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.

0: goede keuze in die 10 top 500. Gaan we doen binnenkort, maar jouw stem is nodig natuurlijk om die lijst samen te stellen. De beste muziek van 2010 tot en met 2019. Meestemmen kan via de app van VRT Max. En we hebben hier toch ook wel een hele speciale stemmer liever aan de lijn. Gabi Tas uit Denderleeuw. Dag Gabi.
1: Goeiedag.
0: Zeg Gabi, wat ik vooral zo speciaal vind aan jou, is misschien wel jouw leeftijd. Mag ik voor één keer onbeleefd zijn en vragen hoe oud je bent?
1: 78.
0: Ja, ik vind dat even crazy. Ja. Want als ik naar die leeftijd kijk, dan denk ik aan mijn grootouders. Die luisteren vooral zo naar Radio 2, naar Minerva. Maar jij bent een fervente M&M-luisteraar. Hoe komt dat?
1: Ik luister naar M&M en daarvoor was het Tonna. Dus dat is al hoeveel jaar?
0: Ja, dat is al even geleden. In 2009 zijn we dan overgeschakeld. Dus je bent al heel lang fan van M&M.
1: Ja. Thuis en in de auto en op werk vroeger ook bij oortjes.
0: Maar hoe leuk is dat? Zijn er dan ook zo bepaalde nummers die je misschien minder vindt? Of misschien bepaalde genres dat je minder vindt bij jou passen?
1: Ja, eigenlijk die boom-boom, dat is een beetje... Dat is niet zo niet meer van mij, denk ik.
0: Geen boom-boom. Oké, maar dan ben ik wel heel benieuwd voor wie je dan eens hebt gestemd op de 10 top 500. Wie was jouw nummer 1?
1: Stromae.
0: Met Alors on danse zie ik hier. Prachtige keuze wel. Dat is een klein beetje boom-boom, maar het is wel een goede beat. Echt wel. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Omdat ik het vrolijk liedje vind. Ik heb altijd goesting om te dansen als ik dat doe.
0: Oh, dat is leuk. Zeg, lieve Gabi, ik stel voor dat we nu misschien ook al eventjes samen gaan dansen. Wat denk je?
1: Ja, oké. Okay. Dat doe ik met mijn hond.
0: Ah, wel.
1: Ik ga mijn hond... Ja. Proberen.
0: Pak het hondje
1: ik
0: erbij.
1: Bijten dan, denk ik.
0: Oeh, bijten. Gabi, pas op, hè.
1: Nee, zo knoppen, hè.
0: Ja.
1: Als het niet aanstaat. Ja. Oei. Dat is een Pomeriaan. Dat zijn levendige beestjes.
0: Oké.
1: Dat moeten wel...
0: Maar vooral, Gabi, hou het veilig daar. We willen dat je nog even luisteraar kan blijven van M&M. Nog vele jaren natuurlijk. Dus, lieve Gabi, dankjewel om mee te stemmen. En hier is deze Stromae.

Miranda Jansen, die reageert ook nog op Gabi van 78 daarnet. Zo blij om die mevrouw daar juist te horen. Ik ben bijna 68 en ik luister ook nog steeds naar M&M. Zo blijven wij mee met de hedendaagse muziek. Dankjewel voor alle goede programma's. Oh. Zo cute! Zometeen trouwens nog een goede song uit de teens die vanochtend plots een klein beetje anders klonk. Ja, dat is voor zo meteen. Eerst nog eens even checken op de weg in Brussel. Is in de Louisa-tunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ook op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. En nog op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Annelinkeroever tot Deurne. Richting Gent nog een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.

Jonas Brothers met Love Me to Heaven. In 2013 kwam Miley Cyrus daar ineens met een videoclip aan die bij iedereen over de tongen ging. Het was een grote zwarte bal waar ze dan half naakt op zat met kort haar en knalrode lippen. En het is vooral een van de iconische songs geworden uit de teens. En ons lieve Maureen die heeft het vanochtend ook in een eigen jasje gestoken. Ja.

wrecking ball. Hey, cool hè? M&M. Die volledige versie vind je ook al op VRT Max. En misschien ook wel een ideetje om op te stemmen. Hè? Dit is Miley Cyrus uit de 20s nu met Flower.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop?
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: M&M, repeat, doen we niet.
14: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde.

Empire of the Sun. Ze is wel aanwezig, de Sun. Maar ik weet niet of het nog heel lang gaat duren. Het ging blijkbaar straks alweer terugregenen. Maar het wordt beter. Het wordt beter. Ja, Eddy die wilt wel zijn gras al afrijden. Vraagt, heb jij ook een tuin? Ja, zeker en vast. Mijn haag moet vooral heel dringend gesnoeid worden, denk ik. Maar ja, vanaf zondag wordt het beter weer. Dus hey, misschien iets om

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. M&M Live.

0: sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
1: Info en voorwaarden op carlos.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Ja, nog even meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Goedemiddag, het is 2 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
10: België moet een Syrië-strijdster terug laten keren. Ons land is door het Hof van Beroep verplicht om een Belgische vrouw en haar dochter van 10 terug te halen uit een Syrisch kamp. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze huwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Maar na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten.
11: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië en als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
10: Bij een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel is meer dan 20 jaar lang op grote schaal gefraudeerd. Dat schrijft Brus. Medewerkers zouden zichzelf en familieleden onterecht aan een sociale woning hebben geholpen en ook hebben gesjoemeld met de boekhouding. Van de ruim 180 onderzochte dossiers bleken er bijna 9 op de 10 onregelmatigheden te bevatten. Er loopt al langer een onderzoek naar de zaak. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar ook failliet verklaard. Voetbalsupporters uit Iran zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De Verenigde Staten hebben alle tickets van hen ingetrokken. Het is het zoveelste sportieve incident tussen beide landen. De Iraanse ploeg kreeg ook maar visa voor 1 dag, dus kan telkens pas op de dag van een wedstrijd de VS inreizen en moet diezelfde dag na de wedstrijd ook weer vertrekken. Iran speelt volgende week zondag tegen onze Rode Duivels op het WK. Stilaan wordt het bewolkter weer met later op de dag ook kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn, temperaturen tot 18 graden. De rest van de werkweek blijft het wisselvallig. Het weekend wordt warmer en dan krijgen we ook meer opklaringen te zien.
9: M&M.
8: Zometeen een kijkje in de hotelkamers van de Rode Duivels daar in Seattle. Nu eerst Justin Bieber.

De Rode Duivels zijn intussen aangekomen in Seattle voor het WK voetbal. Hun eerste wedstrijd is volgende week maandag tegen Egypte. En ze werden daar echt al met open armen ontvangen hoor, door de fans, maar ook in het hotel. Ze slapen daar in een chic 4-sterren hotel met alles erop en eraan. Er is zelfs ook een ijskoude cabine, las ik. Ze trainen daar ook. Maar de kamers waren daar toch ook wel wat speciaal. Want er zijn verschillende spelers die hun hotelkamers hebben gedeeld op sociale media. Maar die waren allemaal versierd met Belgische vlaggen, de handdoeken, de Belgische kleuren. De namen van de spelers stonden daar ook op de deur. Dus ik denk dat ze daar wel echt heel warm ontvangen zijn. En dan zijn ze hopelijk ook wel klaar om die eerste wedstrijd tegen Egypte te knallen maandag. En dat die WK-gekte in ons land is, dat werd ook vanochtend duidelijk. Zometeen met een liedje uit de oude doos. M&M. Match Life.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
1: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: M&M. Repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Maandag speelde Rode Duivels hun eerste wedstrijd. De WK-gekte is al overal ter wereld te voelen. Ook vanochtend nog in de M&M Ochtendshow bij Samson en Marie. Want het iconische liedje Wij willen voetballen is opnieuw nog eens uitgebracht door Samson en Marie. Met een aparte videoclip bij. En die is wel heel grappig, want er zijn ook een aantal voetbalspelers in te spotten in die videoclip. Waaronder bijvoorbeeld Radja Nainggolan als scheidsrechter. En vanochtend dan brachten ze dat liedje ook live hier op M&M. En dat klonk zo. Ja.

time. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. Op de binnenring een kwartiertje file rijden van Groot-Pijngaarden tot Zaventem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Brussel dan is de Louisa-tunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland

rode hartjesballonnen. Ja, Judith is helemaal in love en ze vindt het leuk. Haar nieuwe liedje I'd Love To Be In Love moet je zeker de videoclip ook maar eens van checken. Het is altijd goed als Judith iets uitbrengt.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Is het op, laat het op, werkt het op stroom. Is het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
16: dat is een pakje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.

Chessy. Dat gaat ook de eerste reactie zijn geweest van Bas Serra, denk ik. Toen hij hoorde dat hij de Voice van Vlaanderen van 2026 was en dat heel het spel had gewonnen. Hij zong daar onder andere dit nummer.

Side of the Times van Harry Styles. Ja, het was gewoon prachtig. En paste zijn piano en zijn stem. Dus terecht de winnaar wel van The Voice. En hij heeft nu zelfs al een eigen nummer uitgebracht waar hij ook zijn piano voor heeft meegebracht. All Because of You.

mooi, hè? Ja. En goed nieuws, want hij komt vanavond een blokconcert geven hier op M&M tijdens M&M Blok Radio, waar hij ook dat nieuwe liedje hier in Primeur live zal spelen op M&M. Dus luister zeker mee. Nu een van de coaches van The Voice die maar nipt de finale haalde. Laura Tesoro.

Top 500. Moet je gewoon even rustig naar M&M blijven luisteren, want die krijgt hier zo af en toe eens een goede banger uit de teens. Zoals Zayn en Sia, die in 2017 een prachtig nummer maakten. Dusk Till Dawn, die misschien dus ook wel thuis hoort in jouw teens Top 500.

0: benaderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lara.
3: Heel veel adrenaline.
2: Wat is je antwoord?
4: Poedel.
2: Zeker van Sam?
4: Ja hoor.
5: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
6: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Ja, zit er vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh, ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Sunrise Festival.
13: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
12: Met onder andere...
13: Bankzitters.
12: Boef versus Lil Kleine.
13: Mil King.
12: Antoon.
13: Kraantje Papi.
12: Eli Oaks.
13: Phantasm.
12: En vele anderen. Sunrise Festival.
13: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
12: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
13: Samen met M&M.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barsten je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
18: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
19: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
20: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
18: Och, je moet eens wel een meld, hè.
21: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
22: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
20: Immoscoop, man!
23: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
24: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
23: Citroën.
24: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
25: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
26: Goedemiddag, het is 3:00.
27: VRT Nieuws
26: met Nicky van Driessen.
28: Er zijn nu 30 inspiratiescholen in Vlaanderen. Inspiratiescholen moeten andere scholen tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van de 30 die zijn geselecteerd door de Vlaamse regering. Zij werken al 2 jaar op een nieuwe manier en de directeur wil die kennis graag doorgeven.
29: Vandaag bouwen onze leerkrachten die nieuwe leerstof vanuit zichzelf op, stap voor stap. Ze leggen voor, ze denken hardop mee, ze oefenen samen met de leerlingen en pas daarna, nadat ze al heel veel concrete voorbeelden hebben gezien, gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Het effect dat wij zien is dat wij meer leerlingen succes laten ervaren. Zeker ook de kinderen die het vroeger wat moeilijker hadden, die voelen zich veel zelfzekerder, omdat ze echt wel weten wat er van hen verwacht wordt.
28: Ons land is door het Hof van Beroep verplicht om een Belgische vrouw en haar dochter van 10 terug te halen uit een Syrisch kamp. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze huwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Maar na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten.
30: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië en als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurten van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
28: De Europese Unie maakt nog eens €16,5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Het geld gaat naar middelen voor medische teams die de ziekte moeten opsporen, maar ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie en naar materiaal voor laboratoriumtests. Vorige maand had de EU ook al €15 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. Daar zijn in Congo nu al 100 mensen aan overleden en 500 anderen raakten besmet. Stilaan wordt het bewolkter weer met later kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn, temperaturen tot 18 graden. De rest van de werkweek blijft het wisselvallig. Het weekend wordt warmer en dan zien we ook meer opklaringen.
0: M&M.
1: Zometeen een van de artiesten die op de coolste line-up staat van heel de zomer.

0: De coolste line-up van heel de zomer is 27 juni op Werchter Boutique. Ik ga het even overlopen van jou. James Arthur, Roxy Dekker, Emmy Dark, Mika. Kijk, ik begin er al van te stotteren. Zo heftig is het. Katy Perry, Pitbull en Pommelien Thijs daar als kers op de taart. Sorry, maar hoe zot is het om al die namen op één dag op één plek te krijgen? Ik vind het wel een beetje zot. Wat nog zotter is, is dat jij er naartoe kan gaan als je dit weekend goed luistert naar M&M Throwback. Want als je dit weekend een song hoort van Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs, dan stuur je gewoon ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. En wie weet krijg je dan wel van de lieve DJ Evelien de Bakker leuke tickets om naar Werchter Boutique te gaan. Dus goed luisteren vanaf dit weekend naar M&M Throwback. En wie weet sta je daar te dansen op al die topartiesten.
1: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

0: de Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.

Right Now. Ik vind het altijd leuk om te zien dat we hier op M&M toch zo jong beginnende artiesten steunen. Zoals Line de Douw is vooral een actrice, maar ze heeft nu ook wel haar eerste echte hit te pakken, Plankgas. Een liedje dat vooral gaat over het moment dat ze voor het eerst verliefd werd. Ja, mooi thema om over te schrijven altijd, hè. En een onverwacht ingrediënt in die track is vooral viool. Die speelt ze helemaal zelf.

Sky Full of Stars. Prachtig toch, hè? Zometeen heb ik voor jou nog Max en Andy Grammer. Maar eerst op de weg zitten we toch nu over de 100 kilometer. Maar Safa nog op de buitenring rond Brussel wat problemen. Een half uurtje daar in filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij van Sint-Annelinkeroever tot Borgerhout. Richting Gent nog 20 minuutjes tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En er rijden ook geen treinen tussen Brugge en Oostende, wel vervangbussen. M&M.

Maaike Koek, die zegt, speel een keer een vrolijk liedje, want het regent vandaag en het is mijn verjaardag. Oh, proficiat Maaike. En jij vraagt, wij draaien hè, een vrolijk liedje. Wat dacht je van deze I Run van

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ja, al die films en series bingen?
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: M&M, repeat, doen we niet.

0: nieuws voor de Wicked-fans, want ze is uit elkaar. En we gaan Ariana Grande en Ethan Slater, die speelden Buck in Wicked. Blijkbaar wel vriendschappelijk. En ze steunen elkaar nog altijd enorm mee. Dat is toch fijn om te horen. En we wensen hun natuurlijk het beste mee.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
3: M&M Live.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
3: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zegt gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
3: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: en hier is Nicky van Driessen.
1: Er is nieuw DNA-onderzoek in 4 cold cases. Het parket van Antwerpen vraagt opnieuw een 100-tal mannen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 oude onopgeloste zaken. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993, de verdwijning van Kim en haar broertje Ken een half jaar later en 2 verkrachtingszaken op Linkeroever in de jaren 90.
2: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in de eerste reeks 118 DNA-stalen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-staal willen afgeven.
1: De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Een van die voorbeeldscholen is Wegwijs in Lommel in Limburg. De directeur legt ons uit hoe zij dat nu al aanpakken.
3: Klemtoon op woordenschat, op lezen, al bij de kleuters. Heel veel herhalingsmomenten inbouwen. Ja, want we merken toch dat wanneer bepaalde lessen gegeven zijn, dat kinderen dat wel allemaal kunnen. Maar als je dan een tijdje nadien dat gaat testen, er toch wel fouten gemaakt werden, terwijl het allemaal wel heel duidelijk was uitgelegd. En we krijgen ook zelf nog een pedagogisch begeleider toegewezen die het eigen team nog gaat versterken.
1: Na de vernielingen in het centrum van Brussel zullen verschillende relschoppers voor de rechter moeten verschijnen. Tijdens de protesten de afgelopen dagen tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn onder meer voertuigen vernield en vuilnisbakken en steps in brand gestoken. 14 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich verantwoorden binnenkort voor de correctionele rechtbank. En daarnaast lopen nog verschillende onderzoeken om andere relschoppers te identificeren. En Harry Styles heeft voor een stormloop op een krant gezorgd in Nederland. Fans willen de laatste weekendeditie van het Parool bemachtigen, want op de achterkant staat een handgeschreven bedankje van Harry na zijn reeks concerten in Amsterdam. Online wordt de krant ook voor tientallen tot honderden euro's doorverkocht. Door de grote vraag overweegt het Parool zelfs om de populaire weekendeditie opnieuw te drukken. Het is bewolkt weer met kans op buien. Lokaal kan dat een stevig onweer zijn, tot 18 graden. De rest van de werkweek blijft het wisselvallig weer. Het weekend wordt rustiger en vooral ook warmer.
4: Mirjam, 166 kilometer file.
5: Onder meer te vinden op de buitenring rond Brussel. Daar moet je 40 minuten file golven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Daar Lummen op de E314 10 minuten tussen Heverlee en Herent. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier extra. Naar Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen ook 20 minuten op de A12 vanaf Hoefenen, maar verder nergens meer dan 5 tot 10 minuten extra. Naar Kortrijk hinder op de E17 in Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar er zijn wel vervangbussen.
6: Hoi, ik ben Pommelien Thijs.
7: Hey, this is Katy Perry.
8: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique.
9: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets. M&M.

0: Sigala. Ja, dus ik wacht, ik ga...
1: Ja, leg het even uit aan de mensen.
0: Ik ga het nu uitleggen. Dus, we hebben het straks over talen. Mm-hmm. Dus ik wou eigenlijk de taal beginnen, de show beginnen in een andere taal. Dus ik ging met bonjour beginnen. Today we're going to do it dans un autre land. Ja, en dat klinkt eigenlijk echt mega lagere school. Dus goed dat ik dat niet gedaan heb.
1: Dus ik las dat en ik dacht, wat staat er daar? En ik dacht, wat heeft ze nu weer allemaal gefabriceerd?
0: Maar ja, je bestaat het gewoon niet, want je kan gewoon geen Frans.
1: Maar ik heb, jawel, ik heb vandaag toch pralinetjes besteld in het Frans.
0: Ja, maar je wou...
1: Ja, dat mevrouw vroeg seulement blanc en ik zeg ja. Maar ik dacht dus dat dat betekende af van allebei. Van ook blanc. Wit.
0: Nee, seulement betekent alleen.
1: Ja, weet ik. Kwam ik achter.
0: Dus al deed hij zijn perlinedoosje open en dan zei ik denk dat ze mij verkeerd begrepen heeft. Ik denk dat jij haar verkeerd begrepen.
1: Ja, anyway. Welkom.
0: Ja, welkom. Bo, je hebt sowieso vandaag ook een kans om Club Kouder sokken te scoren. Dat is sowieso een zekerheid in elke show. En ik zei het al, straks gaan we het hebben over talen. Oké, Nederlands kan je, Frans kan je. Hey, pak ze 20%. Wat kan je nog van taal?
1: I speak very good English. Hello, darling.
0: Okay.
1: I can go on and on.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Nee? Welke talen spreek jij?
0: Ik spreek 4 talen.
1: Oh, vertel. Bilangue.
0: Nederlands.
1: Mm-hmm.
0: Frans.
1: Wie? Maar parfait français ou pas?
0: Mijn Franstalige buurvrouw, die zei onlangs tegen mij... Ik vind dat uw Frans echt exact hetzelfde is als uw Nederlands. Je praat heel vlot.
1: Ja, toen je daar straks je ticketje kwijt was, moest ik wel zeggen dat die man jou volledig begreep. En dat was met 2 vingers in de neus, alsof je dat elke dag doet.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ik spreek ook Arabisch.
1: Oh ja, juist.
0: En
1: klopt.
0: Engels. Voilà, 4 talen.
1: English.
0: Ja.
1: En Arabic.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Goed, hè. Bon, je mag er zelf ook al eens even over nadenken hoeveel talen je precies spreekt. Want er komt straks misschien nog wel een taaltje bij.

0: Kijk, dit is toch ook Engels?
1: Ik vind dat nog altijd een gekke naam, Stella Lefty. Ik ga die toch eens opzoeken. Ik weet totaal niet hoe ze eruit ziet.
0: Ik ben ze onlangs al eens tegengekomen op TikTok. Ze ziet er zeer normaal uit. Ja, heel normaal.

0: Volgende week gaan we weer mogen shaken op alles wat Katy Perry, Billie Eilish, Justin Bieber, Little Mix en Stromae is. Want dan is er de 10 top 500. Dan hoor je de beste 500 hits die iedereen meezong van 2010 tot 2019. Alleen moet die lijst wel nog een beetje samengesteld worden. Die is voorlopig nog leeg. Maar daar kan jij gewoon volledig voor zorgen. Je moet gewoon even naar VRT Max gaan, naar de kanaalpagina van M&M. En daar jouw absolute favoriete songs uit de teens even doorgeven. En wie weet passeert die dan wel gewoon volgende week.
1: Geweldig.
0: Ja, dus ga het vooral doen op 14 maart.
2: Stem nu op jouw favoriete songs uit de teens.

0: Lush Life van Zara Larsson. Zou je eventueel kunnen stemmen in jouw 10 top 500?
1: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen Wat was dat? De quiz waarmee je weer op de hoogte bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee? Wel, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M. En dan maak je misschien wel kans op Club Kouter Sokken. Ik heb er aan trouwens vandaag. Ik ga ze even laten zien aan de camera hier.
2: Echt bougie. Als je meekijkt op VRT Max, kan je ze nu zien. Zie je ze wel?
0: Wacht, ja, daarnet. Ja, ja.
2: Oh, wauw. Wat een sprankelende sok. Je ziet ze sterretjes, haar naam. Ai,
0: dat was een sterretje dat ik al lang niet meer
2: kon. Nee, lieve schat. Bijna je lies gekeurd. Ja. 1-1-2, kom ze halen.
0: Dus als je ze graag wil winnen, dan moet je vooral wat dat sturen in de app van M&M. Je krijgt zoals altijd ook nog een tip om je een beetje op weg te helpen.
2: Ja, kijk, ik ben in een gulle bui vandaag, Kouter. En dat wil zeggen dat ik gewoon de tip even ga geven. Het is moeilijk voor als je geen voetbalkenner bent. Dus Argentinië won het vorige WK. Alsjeblieft.
0: Oké, is dat gewoon een antwoord op een van de vragen?
2: Ja. Dan heb je al een voorzetje.
0: Ja, dat is gewoon hun antwoord.
2: Ja, maar soms doet de juffrouw dat toch ook op een examen?
0: Nee, dat is niet waar.
2: Jawel.
0: Dat is niet waar.
2: Die denkt dan zo, kijk toch nog maar eens extra naar dit.
0: Oké. Okay.
2: Dat is
0: dat. Heb je nu niet gedaan. Je hebt gewoon gezegd, het is het antwoord. Maar oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. We geven het als cadeautje vandaag, denk ik dan.
2: Maar ik ga het uitleggen straks waarom ik het als cadeautje geef.
0: Ah ja, oké, okay, dat is goed. Ja, ja. Speel je graag mee, Suri, wat was dat in de app van M&M?

0: Ik wil naar Werchter Boutique in de M&M-app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Turn the Lights Off van een heleboel mensen. Nee.
1: Wat was dat?
2: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je maakt nog maar 3 weken kans op die Club Kautar sokken. Op die Club Kautar sokken, dus doe je best. Want wie weet wat we volgend seizoen doen. Hè? Wat kunnen we... Ah nee, die creatieve brainstorm mocht hier niet plaatsvinden.
0: Dat gingen we nog een ander moment eens doen. Hè?
2: Ja, het zou toch cool zijn, mochten mensen bij dat clubje kunnen horen dat ze nog sokken hebben. Hè?
0: Tuurlijk, ja, daarom moet je absoluut nog meedoen deze week.
2: Maar... Ah, voilà. We spelen hem vandaag met Maaike. Hallo Maaike.
3: Hallo.
2: Zeg, gisteren gaf Elena 4 juiste antwoorden. Wat is jouw pronostiek van de dag? Zeg het eens.
3: Ik denk dat ik die 5 antwoorden wel juist kan hebben.
2: Oh, oké. Okay. Maaike, heb je veel in het nieuws zien voorbij komen vandaag?
3: Ja.
2: Zoals?
3: De Rode Duivels.
2: De Rode Duivels.
3: Die is al aangekomen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Veilig aangekomen. Nog iets, nog iets?
3: Een verdacht pakket in Antwerpen Centraal.
2: Oh, heb je mijn tip ook gehoord?
3: Ja.
2: Ah, goed. Oké, okay. Okay, dan gaan we eraan beginnen. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
3: Ja.
2: Top. Okay. De tijd begint te lopen van zodra Kautar de eerste vraag heeft gesteld.
0: Maaike, we gaan er gewoon meteen aan beginnen. Meteen ook met het cadeautje. De Verenigde Staten trekt de tickets van Iraanse voetbalfans in. Ze zijn dus niet meer welkom op het WK. Maar welk land heeft het vorige WK mannenvoetbal gewonnen?
3: Argentinië.
0: De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen geselecteerd om andere scholen te inspireren. Op welke dag is het maar een halve dag school?
3: Woensdag.
0: Een auto valt van op een brug in de Kruittuintunnel. De bestuurder weet zichzelf te bevrijden. In welke hoofdstad ligt deze tunnel?
3: Pas.
0: Oei, ja, Brussel. Verschillende scholen in Japan zijn al 2 dagen dicht voor een loslopende beer. Hoe heet de beer van Disney die graag honing at?
3: Mongolië.
0: Nee, Winnie de Pooh. Break up voor Ariana Grande, want ze is na 2 jaar uit elkaar met Ethan Slater. In welke film waar zij een fee was, speelden ze samen mee?
3: Pas.
0: In Wicked. De gedetineerde die vrijdag wegvluchtte in het ziekenhuis van Brugge is nog steeds voortvluchtig. Beeld je in, je bent van de politie, roep eens even, houd de dief.
3: Houd de dief.
0: Oké.
2: Okay. Wow.
0: Maaike, we moeten je teleurstellen. Je hebt maar 3 juiste antwoorden kunnen geven.
3: Oh.
0: Het ging een beetje moeizaam, maar dat kan. Hè, dat kan. Ik zal even heel kort nog overlopen waar het misschien misgelopen is. De hoofdstad waar we naar op zoek waren, dat is natuurlijk Brussel. Winnie de Pooh is de beer waar we naar op zoek zijn. Ken je Winnie de Pooh?
3: Ja, ik ken Winnie de Pooh, maar ik kon jullie niet zo goed verstaan.
0: Ah, oké. Okay. Dan zullen we daar later nog eens naar kijken. Ja. Dat we dat zeker nog geen 2e keer voor hebben. Maar Maaike, je hebt heel goed meegespeeld. Je hebt snel gepast, goed je best gedaan. Geniet nog een beetje van de avond, hè?
3: Ja.
2: Dag Maaike.
0: Bye-bye.
1: Wat was dat?
4: Kan jij het beter?
1: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Manchild.
1: Ja, zo lopen er heel veel rond.
0: Van Sabrina Carpenter. Ja. Hey, oké. Okay. Ik wist niet dat dit een persoonlijk moment was voor u om af te nemen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Helemaal niet.
0: Oké. Okay.
1: Mirjam, 252 kilometer file.
2: Met vooral veel file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur komt erbij, ook naar Gent 1 uur. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Ook naar Kortrijk, 50 minuten op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden, ook door een ongeval links. Dan naar Antwerpen op de E17, 25 minuten tussen Gentbrugge en Destelbergen, door botsing op de middenrijstrook. Verder ook nog een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Maar verder naar Antwerpen nergens meer dan 5 tot 10 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel een dik half uur file golven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven op de E40 een ongeval ter hoogte van Everberg. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder naar Lummen op de E314 10 minuten tussen Heverlee en Herent. Andere vertragingen zijn kleiner en rijden opnieuw treinen tussen Brugge en Oostende.
3: Lacroix.

0: I Just Might van Bruno Mars. M&M. Ja, ik spreek 3 talen. Arabisch, Nederlands... Nee, 4. Arabisch, Nederlands, Frans en Engels.
1: Salam alaikum.
0: Oh, ja, geen zo 1 woord.
1: Alaikum salam.
0: Hey, goed, man.
1: Warahmat zolai. Wabarakitsu.
0: Het is zo met een licht Japans accentje die bij u is. Wel...
1: Kifenta.
0: Goed, zeer, het gaat zeer, zeer goed met mij, dankjewel, wat te vragen. Ja, jij spreekt dus 3 talen en af en toe...
1: 3?
0: 2 talen?
1: Ja, ik spreek 2 talen goed, tot bijna vloeiend, en 1 taal fietst ertussen.
0: Frans, hè?
1: Frans.
0: Dat is, ja, die is een beetje aan het spartelen zo.
1: Non, mais c'est juste avec moi, parce que je discrimine moi très bien dans français. Mais tu comprends, hein?
0: Oui, oui, je comprends.
1: Ah, voilà.
0: Mais
1: ce n'est pas juste comme ci, comme ça, mais tu comprends.
0: Oui, je comprends.
1: Ah, voilà.
0: Très bien, Wannes.
1: Dank u. Nog eens een applaus.
0: Ja, kijk. Maar ik wil vooral ook te weten komen hoeveel talen jij spreekt. Je mag het alleszins laten weten in de app van M&M. En ook welke talen dat dan precies zijn. En misschien komt er zo meteen wel nog een taaltje bij.
1: Oeh,
0: zou dat wel eens kunnen.
2: Bryson Tiller komt naar België.
3: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Vorst Nationaal. So give me all of you in
2: exchange for me. Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
3: Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
6: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Euphoria. Van Loreen. M&M. Ik zag onlangs op TikToks. Iets heel moois passeren van Tilia Kazaar. Ze maakt video's op TikTok om mensen die Arabisch spreken en die nog niet zo lang in België wonen, om die Nederlands te leren. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo.
1: Fagur, trots. Ik ben trots op jou. Anna Fagur Bik.
2: Amai, zo leuk.
0: Leuk, hè?
2: Ik heb helemaal zin om het al te ontdekken.
0: Om zelf ook te gaan leren. In de omgekeerde richting.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar we hebben ze ook aan de lijn. Dag, Tilia. Hallo.
3: Hallo.
2: Hey.
0: Hoe gaat het, Tilia?
3: Goed, heel goed.
0: Oké, dat is fijn om te horen.
3: Ja.
0: Ja, je maakt dus zo'n video. Zo ben je eigenlijk op het idee gekomen om zo'n video's te maken, zo'n vertaalvideo's?
3: Bijna 2 jaar geleden ben ik Arabisch beginnen studeren, omdat ik heel veel Arabisch sprekende vrienden heb, maar ook in mijn klasse, want ik ben ook al leerkracht. Merkte ik dat heel veel Arabisch sprekende Nederlands wilden leren. En ze kwamen heel vaak naar mij met de vraag van, ja, waar moet ik naartoe? Hoe kan ik mij inschrijven? Ik weet niet naar welke school ik moet. En om het een beetje gemakkelijker te maken, dacht ik, ja, ik ga een Instagram en een TikTok-filmpje posten. En die gingen dan meteen viraal.
0: Zalig.
3: En nu zijn we een dik jaar verder.
2: Amai, kijk. Maar zo leuk. Waarom heb je zelf Arabisch geleerd? Ah ja, door je vrienden.
3: Ja,
2: en
3: ja,
2: school,
3: ik heb heel veel Palestijnse...
2: Ja, sorry.
0: Oké, vertel maar.
3: Geen probleem.
2: Sorry, maar dat klonk een beetje gek hoe ik het vroeg, want ik heb het verteld, maar ik dacht, ik wil meer weten over de vrienden. Sorry.
3: Ik heb inderdaad dus veel Palestijnse vrienden, veel Syrische vrienden, maar ook uit Jemen. Maar ook in mijn klasse, als ook een leerkracht, zitten er leerlingen uit heel de wereld. Waaronder ook een aantal Marokkaanse, maar ook Syrische of Palestijnse leerlingen.
0: Ja,
3: en ouders hadden dan ook wel interesse, bijvoorbeeld.
0: Ja, dan vooral om ook met hen makkelijker te kunnen communiceren, kan ik mij inbeelden. Dat je dan dacht, ik ga toch ook Arabisch leren. Waarom vind je het zelf zo belangrijk om dit te doen?
3: Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om net die nieuwkomers kansen te geven, kansen te bieden, zodat zij gratis of heel toegankelijk Nederlands kunnen leren. Ik denk dat je daarmee een klein steentje bijdraagt en om hun leven hier gemakkelijker te maken. En ik denk dat we die TikTok en Instagram video's wel helpen, omdat zij gewoon, als ze op de bus aan het wachten zijn of op de metro aan het wachten zijn, gewoon eventjes wat Nederlands kunnen leren in een 20, 30 seconden tijd.
0: Ik vind dat echt een supermooi initiatief.
2: Maar je zegt de bus, mensen herkennen jou dus echt op straat, hè?
3: Ja, klopt. In Brussel, zeker Molenbeek, Clemenceau, Anderlecht, word ik inderdaad regelmatig herkend.
2: Amai, is dat cool?
0: Ik vind dat wel grappig, ja. Maar wel tof, dat betekent toch dat het dan bij de juiste mensen terechtkomt, hè? Want ja, je zegt van, het is makkelijk, ze kunnen het op de bus doen, maar je doet zelfs veel meer dan dat, want je geeft ook gratis lessen en je hebt ook een boek waar je een crowdfunding voor hebt opgestart.
3: Ja, klopt. Dus vanaf september ga ik mijn eigen gratis lessen aanbieden op zaterdagochtend in de Vaartkapoen in Molenbeek. En daarnaast wil ik heel graag mijn eigen visueel leerboek uitbrengen met bijhorende YouTube-video's, met Arabische ondertitels. Maar ik zou dat ook heel graag willen uitbreiden naar alle talen. En dus ook Engelstalige, Franstalige en alle andere ondertitels. En daarvoor heb ik dus een crowdfunding opgericht om dat te kunnen financieren.
0: En waar kunnen we die crowdfunding vinden? Mochten er mensen zijn die denken van, ik wil er misschien wel een centje voor storten?
3: Dat zou super zijn. Op mijn Instagram of TikTok, in mijn link in bio kan je het vinden. Of op de website van Growfunding.
0: Zalig. Kijk, als je het ook graag eens wilt gaan checken, dan moet je vooral eens op Tilia haar socials gaan kijken. Tilia, dankjewel om eventjes te bellen en nog veel succes. Ik vind het echt een heel mooi initiatief van jou.
3: Heel erg bedankt.
0: Merci.
2: Dag, Tilia.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ik vroeg mij af hoeveel talen jij spreekt.
1: Oh.
0: Daarnet toch al even in de groep gegooid. Kwam onder andere al een berichtje binnen van Cliff. Die zegt, ik spreek 5 talen. Nederlands, Engels, Frans met een beetje haar op. Duits, zoals Jean-Marie Pfaff, dus ook met wat haar op.
2: Ja.
0: En dan zo wat Duolingo Grieks.
2: Ik dacht Dua Lipa Grieks. Ja, dat kan ook wel. Ze zit in elk land altijd.
0: Dat is ook waar.
2: Dat is ondertussen al Italiaans spreken.
0: Heb jij ooit Duolingo geprobeerd?
2: Nee, nooit. Jij wel?
0: Ik heb het wel eens geprobeerd, omdat ik dacht van, ik ga zoiets Japans of zo proberen. Maar dat is echt dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk.
2: Onthoud je dat echt?
0: Maar het ding is, ik vind Duolingo, dat kan tot een bepaald punt. Maar vanaf dan moet je wel gewoon zo in het echte leven gaan.
2: Je kan wel converseren met een vogeltje, maar je moet wel het gesprek voeren met die mensen zelf.
0: Het is dat. Maar ik ben eens benieuwd. Robbie, amai, 6 talen.
2: Wow.
0: Hallo, Robbie.
3: Ja, goedemiddag. Dat komt 6 talen.
0: 6 talen, vertel welke 6?
3: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Pools en Italiaans.
2: En allemaal even goed?
3: Uiteraard niet.
2: Oh, ik dacht dat je ging zeggen uiteraard. Welke is de beste van de 6?
3: Van de buitenlandse talen.
0: Wat zei je, Pools?
3: Duits.
0: Ah, Duits.
3: Is de beste buitenlandse taal.
0: Ja. De 2 die mij wel het hardst opvallen zijn het Pools en het Italiaans.
2: Oeh.
0: Hoe zijn die 2 naar boven gekomen, Robbie?
3: Vroeger had ik een Poolse vriendin, laten we maar zeggen. En in de familie werd heel veel Robbie gezegd. Alleen werd, het werkwoord Robic is een... wel een werkwoord. En dat is maken, doen, voorbereiden. Vandaar dacht ik dat er heel veel geroddeld werd over mij. Maar dat was niet het geval.
2: Ah, en dan heb je eigenlijk die taal geleerd om eigenlijk mee te kunnen zijn in gesprekken.
0: Zo,
2: ja. Oké, okay.
0: Goed.
2: En het Italiaans?
3: Het Italiaans heb ik uiteraard via Duolingo opgenomen. En daar ben ik recent, laten we maar zeggen, een tiental maand...
0: Oké.
2: Okay. Leuk, Robbie.
0: Goed, Robbie, dan kan je het op zijn minst toch wel al een beetje uitdrukken. Mocht je dan in Italië zijn, er kwam ook een berichtje binnen van Arne. Ook 6 talen, Arne.
4: Ja, hallo.
0: Ja. En je hebt Afrikaans gestudeerd.
4: Nee, ik heb Duits en Russisch gestudeerd.
0: Ah, sorry.
4: Afrikaans, dat is er eigenlijk een beetje sporadisch bijgekomen door een uitwisselingsproject met Zuid-Afrika en Namibië, waar ik nu al een paar jaar in betrokken ben.
2: En kan jij perfect Russisch dan?
4: Ja, perfect is misschien overdreven, maar ik ben er wel een paar jaar mee bezig geweest.
2: Oké, okay, Arne...
4: Wat rustig, maar... Ja.
2: Zeg eens, ik ben Arne en ik luister op dit moment naar M&M.
4: Здравствуйте, меня зовут Арна. Я сейчас слушаю M&M Radio.
2: Oh my.
0: Wow, cool, Arne.
2: Wow.
0: Heel indrukwekkend. Zo'n mensen die het gewoon zo even vlot los uit de pols.
2: Ja, maar en, je moet er blijkbaar niet zo heel veel over nadenken, of wel, Arne?
4: Maar dat waren nu misschien de makkelijkste zinnen.
2: Oh, oeps.
0: Arne, op zich sowieso wel een flex dat je kan zeggen dat je 6 talen kan. Dus ik vind het sowieso wel zeer goed van jou. Merci om het even te laten weten in de app van M&M. Mochten er nog talen zijn die je graag wil laten weten, wel, je weet het, waar je ze achter kan laten. M&M.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: M&M Live.

0: tijdens de night van Dua Lipa, wat zou Dua Lipa nu aan het doen zijn?
1: Ik denk in Palermo de bevolking aan het betalen.
0: Zodat ze hun mondje houden voor haar trouw.
1: Ja, die was die mensen aan het betalen, heb ik weten.
0: Ja, ik heb dat ook.
1: Zeker van haar.
0: Ja, ik heb dat ook gelezen.
2: Omkoperij.
0: Het zou leuk zijn om Dua Lipa te zijn en dat gewoon te kunnen doen. Van hier, hier, manneke.
1: Hier, manneke. 400 euro. Hou je mond.
0: Ja.
1: Oh, stout.
0: Oké, makkelijk geregeld. Hè. Bo, je mag zo meteen weer in ons clubje. En er zijn weer 3 checks waar je onder moet voldoen.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die kleurrijke schoenen aan heeft. We zijn op zoek naar iemand die vandaag nat is geworden door de regen. En we zijn op zoek naar iemand die altijd een voorraad aan snacks in huis heeft.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Heb jij kleurrijke schoenen aan? Of ben je vandaag nat geworden door de regen en heb je altijd een voorraad aan snacks in huis? Dan moet je je vooral komen melden in de app van M&M. Kan je zo meteen misschien wel in ons clubje. M&M.

0: gaan.
1: Zeg, als je graag lid wil worden van ons clubje, wel, je hebt nog een paar minuten om je te melden in de app van M&M.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kun je het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code yellow!
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium mening pizza voor maar €6,95.

0: Hier is Nicky van Driessen.
1: Er komt nieuw DNA-onderzoek in enkele cold cases. Het parket van Antwerpen vraagt opnieuw aan een 100-tal mannen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 oude onopgeloste zaken. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993, de verdwijning van Kim en haar broertje Ken een half jaar later en ook 2 verkrachtingszaken op Linkeroever in Antwerpen in de jaren 90. Er is een lijst van zo'n 2000 mannen, zegt het parket.
2: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek.
1: 118 DNA-stalen zijn eerder onderzocht, maar dat leverde dus geen match op. Na de vernielingen in het centrum van Brussel zullen verschillende relschoppers voor de rechter moeten komen. Tijdens de protesten de afgelopen dagen tegen hervormingen in het Franstalige onderwijs zijn onder meer voertuigen vernield en vuilnisbakken en steps in brand gestoken. 14 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Ook andere relschoppers worden nog opgespoord. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken, want nu kost dat soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar wil de minister die kosten mee in de maximumfactuur voor gezondheidszorg. Die beperkt het deel dat je zelf betaalt voor medische behandelingen tot €792 per jaar en de rest betaalt het ziekenfonds je dan terug. Het blijft wel opletten, want als een orthodontist extra supplementen aanrekent bovenop het officiële tarief, worden die niet terugbetaald. De Europese Unie maakt nog eens €16,5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Het geld gaat naar middelen voor medische teams die de ziekte moeten opsporen. Ook naar de Wereldgezondheidsorganisatie gaat een stuk en ook naar materiaal voor laboratoriumtests. Vorige maand had de EU ook al €15 miljoen vrijgemaakt voor de strijd. Daar zijn in Congo nu al meer dan 100 mensen aan overleden en 500 mensen besmet geraakt aan ebola. En een tijger uit Oekraïne is vanmiddag vertrokken uit het natuurhulpcentrum in Oudsbergen in Limburg richting een nieuw opvangcentrum in Zuid-Afrika. Normaal gezien moest tijger Mir 2 weken geleden al vertrekken, maar toen waren er problemen met de papieren. Bij het natuurhulpcentrum zullen ze hem missen.
3: Mir gaat naar het Isindili Big Cat Sanctuary. Dat is een opvangcentrum speciaal voor grote katten. Dat zijn verblijven die we in Europa niet kunnen bieden. En dan is dit de beste optie die wij zo'n tijger nog kunnen bieden. We gaan hem wel mis, want het was eigenlijk wel een heel tof dier. Het was een heel grote, indrukwekkende tijger om te zien, maar hij gedroeg zich als een uit de kluiten gewassen huiskat. Hij ging op zijn rug liggen en zo. Het was echt een heel fijn dier.
1: De tijger kwam in februari naar ons land, nadat zijn eigenaars in Oekraïne voor de oorlog waren gevlucht. Het dier werd daar illegaal als huisdier gehouden. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Morgen start met droog weer. In de loop van de dag zijn er opnieuw plaatselijk onweerachtige buien mogelijk en wordt het bewolkt tot 18 graden. Tot en met vrijdag wisselvallig weer. Daarna in het weekend geleidelijk aan droger en ook warmer.
4: Mirjam, hoe staat het op de baan?
0: Niet zo goed, er trekken buien over en dat is echt te merken op de weg. We hebben gepiekt tot een kilometer of 300 files. Dat betekent dat je voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur extra moet rekenen. Bij Antwerpen-Oost is er hinder door een ongeval op de aansluiting met de E313. Ring richting Gent ook 1 uur, maar aan de Kennedy-tunnel is de weg ondertussen vrijgemaakt. Naar Kortrijk op de E17 ook ruim 1 uur tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Ook daar staat het ongeval aan de kant. Naar Antwerpen op die E17, 1,5 uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen. Daar wel nog een botsing op de linker- en de middenrijstrook. Verderop ook nog een dikke 10 minuten vanaf Kruijbeke. Nog naar Antwerpen vanaf Melzele en vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Een kwartier vanaf Frans. De andere vertragingen zijn daar kleiner. Dan de buitenring rond Brussel. 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Bemmel ook hinder door een ongeval. Verderop ook nog een kwartier tussen Dilbeek en Vorst. Op de binnenring bijna 1,5 uur tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Oudergem. Naar Leuven op de E40 een dik 1,5 uur tussen de ring en Everberg. 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verder naar Lummen op de E314 1,5 uur tussen Heverlee en Wilselen door een defect voertuig. Verder op veel andere plaatsen ook kleinere vertragingen. M&M.

0: aan het zwemmen zijn?
1: Oh, nee, ik haat zwemmen.
0: Huh? Vind je dat niet leuk? Je ligt enkel langs het zwembad, niet in het zwembad.
1: Ah, in het zwembad wel. Ik dacht in de zee.
0: Nee, gewoon zwembad. Dat is een beetje dezelfde vibe. Hè. In mat, buiten, regen. Toch?
1: Ja, dat is waar. Als je kijkt naar de plassen...
0: Het is trieste. Het is echt
1: triest. Als je nu op de baan zit, wees voorzichtig en gebruik je ruitenwisser, zou ik zeggen. Maar die ben je waarschijnlijk al aan het gebruiken.
0: Ja, het is echt... Maar er is beterschap op komst, hè. Dit weekend...
1: Ja, maar jij zei dat er beterschap op komst was. Maar ik heb gisteren eens gekeken. Het ziet er toch niet weer heel rooskleurig uit.
0: Maar jawel. Nicky zei daarnet ook dat het warmer wordt dit weekend en een beetje droger wordt.
1: Een beetje droger, maar bijvoorbeeld...
0: Ja, we mogen al blij zijn met iets, hè, man.
1: Zaterdag 23 graden en 30% regen vind ik toch nog wel redelijk negatief.
0: Dat is toch ça va?
1: Ja, maar maandag, zondag wordt het beter. Dan is het... ook 23 graden. Maandag is het 26.
0: 23 graden is toch warm?
1: Ja, maar zondag is het wel zon. Zaterdag is het alleen regen.
0: Guys, we moeten iets klagen. Het is, de zon komt eraan. Wat?
1: Wie het zegt. Als er één iemand over het weer continu ligt. Kijk, het is toch erger. Zie, de weergoden hebben het hebben gelijk.
0: Ik ben nu toch niet aan het klagen. Ik zeg gewoon, we moeten blij zijn dat er beterschap op komst is.
1: Dat is waar, lieve schat. Je hebt gelijk. Toch? Je bent zo positief. Optimist. Klaagt nooit. Je hebt altijd...
0: Hey, doe niet alsof ik zo de negative Nancy ben.
1: Nee, je bent niet negative Nancy. Anders had ik het wel gezegd.
0: Dankjewel. Straks krijgen we trouwens nog bezoek in de studio van VRT Nieuwsjournalist Philip Heijmans. Hij heeft een podcast gemaakt, Vrouwen van IS. En het gaat gewoon echt exact waar je zou denken dat het over gaat. Sowieso superboeiend. Dus ik zou sowieso blijven luisteren. Maar eerst, door dit geluid van de regen, ga ik
1: toch nog iemand
0: toevoegen in ons clubje. Amai.
2: Welkom in de club.
3: Anders heeft er weer.
0: Dag Anders.
1: Hey Anders.
4: Hallo.
0: Hoi. Hoe gaat het Anders?
3: Goed, goed.
1: Is het
3: goed.
1: Bij jou ook zo hard aan het regenen?
3: Het is nu op het moment droog.
1: Oh, en Anders woont waar ik woon, dus ik ga zo meteen naar droge oorden.
0: Oké, dat is fijn dat je een leuk vooruitzicht hebt voor deze avond. Anders, je wil graag in het clubje, we zullen eens kijken of dat ook kan. Je hebt kleurrijke schoenen aan vandaag.
3: Ja, zeker.
0: Welke kleur zijn ze?
3: Ze hebben blauw, geel en roze.
1: Wauw, Anders.
0: Je bent vandaag wel al nat geworden door de regen.
3: Ja, dat klopt.
0: Oké, en...
1: In welke situatie zat je? Ja. Waar bevond je je? Hoe ging het?
3: Ik ging naar een Bermo voor tegels kijken en het begon net super hard te regenen toen ik moest uitstappen en naar de winkel binnenlopen.
0: Slechte timing, slechte timing.
1: En heb je tegels gevonden wel?
3: Ik heb verschillende opties gevonden.
1: Oh, Anders.
0: Moeilijk om keuze te maken.
3: Ja, heel moeilijk.
0: Dat is altijd zo. En Anders, je hebt ook altijd een voorraad aan snacks in huis. Wat zijn zowat je go-to snacks?
3: We hebben sowieso altijd chips en koekjes thuis.
1: Wat is je favoriete chips?
3: Burgers met kruidenroomkaas.
0: Dat is lekker.
1: Je favoriete koeken?
3: Stroopwafels.
0: Ook lekker.
1: Ja, ook wel lekker. Goeie. Weet je wat mijn favoriete snack is? Ik wil het even vertellen.
0: Ja, zeg maar.
1: Cheese strings. Super lekker.
0: Amai, ik heb er nog nooit gegeten, denk ik.
1: Wat? Yeah. Dat is mega goed. Ken je dat, Anders, cheese strings?
3: Ja, ken ik wel, maar heb ik nooit in huis.
1: Nee. Oh, maar je moet het eens halen. Dat is echt heel lekker.
0: Oké, dat is goed.
1: Ik ben aan het Tia van de cheese strings.
0: We zullen het eens proberen voor jou, Wallis. Anders, bij deze ben jij officieel lid van ons clubje. We moeten het alleen nog even officieel maken.
2: Proficiat.
0: Anders Heesterbeek.
2: Jij bent nu trots lid van Club

0: ik heet deze week. Ik weet dat jij geen grote fan bent van Taylor Swift. Maar ik krijg er wel Toy Story vibes van. Ik vind dat wel een heel leuke film.
1: Ja. Er is toch zo een iconisch Toy Story liedje. Hoe gaat dat ook alweer? You've got a friend in me. Ja, dit kan het echt niet tippen, hoor.
0: Het is ook een andere vibe, nieuwe tijd. Wannes, kom aan, geest een beetje openstellen, open blik.
1: Oh, allee dan. Allee dan. Ja, het is ook goed gedaan, Taylor.
0: Voilà, het is ook onze big hit deze week.
1: I knew it, I knew you.
2: Shht. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: We got the love, yeah. Oh. Denk ik. We zijn een love generation, we hebben de liefde.
1: Zo. Ja, we zijn wel een love generation.
0: Ja, dat is zeker. M&M. Club Koudaar. Toch een bijzondere podcast die je sinds vandaag kan beluisteren op VRT Max. Heet Vrouwen van IS. En het gaat echt exact over wat je zou denken waarover het gaat.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans. En in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik wil dat mijn kinderen trots kunnen zijn op mij en dat ze kunnen zeggen, kijk, mama heeft dit allemaal meegemaakt, maar kijk waar dat ze nu staat en dat heeft ze alleen bereikt.
0: Je hoort het al, Philippe Heijmans, justitiejournalist van VRT Nieuws, die heeft de podcast gemaakt en is er ook bij ons bij komen staan. Dag Philippe.
4: Ja, hey.
1: Hallo.
0: We kennen jou ook van de podcast Waar is zuster Gabriel? Ook een grote aanrader, moet ik er toch even bij zeggen.
4: Dank
0: natuurlijk. Waarom vond je het zo belangrijk om deze podcast te maken, Vrouwen van IS?
4: Oh, wel, dat is zo'n verhaal waar ik al lang mee bezig ben als justitiejournalist. Het gaat over mensen die naar Syrië en Irak zijn getrokken en die hier ook wel veroordeeld zijn, die hier processen hebben gekregen. Dus ik heb dat wel gevolgd, die processen, maar ik vroeg mij altijd af, waarom doen mensen dat? Mm-hmm. Want België is een van de landen waaruit de meeste mensen zijn vertrokken naar Syrië en Irak. Hier zijn heel veel mensen die geradicaliseerd zijn, die zijn gaan geloven in een heel extreme versie van de islam en hebben gezegd, wij gaan naar daar, we sluiten ons aan bij IS en er zijn er ook veel van hen teruggekomen naar hier om aanslagen te plegen, zoals in Zaventem en in Maalbeek. Ja, dat waren ook van die mensen. Dus ja, wat ze doen is vreemd, is verwerpelijk, maar je vraagt je toch af, waarom doen ze dat? Dus die blik in hun hoofd vond ik wel eens interessant om te hebben.
0: Ja, sowieso een fascinerend onderwerp, denk ik, om mee aan de slag te gaan. Ik vraag mij wel af, hoe moeilijk was het om deze vrouwen te pakken te krijgen en om hun verhaal te laten doen? Lijkt me niet zo'n simpele opdracht.
4: Nee, dat is inderdaad niet zo simpel. Ik heb wat hulp gekregen van een professor van de VUB, Gerrit Lotz. Dat is iemand die heel dicht bij veel van die vrouwen staat, die hen begeleidt bij hun stappen hier terug. En gevraagd van, kijk, kan jij mij in contact met hen brengen? En hij heeft aan een aantal vrouwen gevraagd of ze het zagen zitten. En in het begin waren ze ook wel best wantrouwig. Van, wat is nu de bedoeling? Ga je ons daar helemaal kapot maken? En ik heb hen gezegd, kijk, ik wil het wel kritisch doen. Ik ga niet zomaar alles geloven wat jullie zeggen.
0: Tuurlijk.
4: Ik was er ook niet bij in Syrië en Irak. Maar ik ga wel naar jullie luisteren. En ze hebben mij dat vertrouwen dan wel gegeven en ze hebben nu achteraf gezegd van, we hebben het gehoord, je bent kritisch voor ons, je gelooft ons niet zomaar en je stelt ook kritische vragen, maar het is oké voor ons, want we kunnen ook echt wel eens ons verhaal doen en dat vinden we belangrijk.
0: Ja, het is denk ik sowieso wel belangrijk. Is het de eerste keer eigenlijk dat we deze vrouwen aan het woord horen? Of toch op deze manier misschien?
4: Op deze manier zeker, hè. Ze hebben al een paar keer bijvoorbeeld, ze hebben een tijdje opgesloten gezeten in gevangenenkampen nadat IS verslagen was en dan is mijn collega Rudy Frank wel met hen daar gaan praten. Dan hebben ze wel verteld zo'n aantal dingen van, we willen terug naar huis en we zullen dan wel in de gevangenis gaan zitten. Dat wel, maar dat ze dat hele verhaal doen en zo terugblikken op, waarom hebben we dat nu gedaan? Wat hebben we daar meegemaakt? Hoe kijken we daarop terug? Dat is wel de eerste keer dat ze dat zo uitgebreid doen.
1: Ja, want je had het over taferelen. Wat hebben deze vrouwen zoal meegemaakt?
4: Ja, soms echt heel gruwelijke dingen. Hè. Persoonlijk, er zijn vrouwen die in hun eentje naar daar zijn vertrokken, een beetje omdat ze vluchten. Er was één meisje dat toen 16 was, toen ze naar daar is vertrokken. Maar ja, die werd thuis mishandeld, die is in instellingen beland, heeft daar ook dingen meegemaakt. Dus voor haar was, kijk, daar ga ik op mijn gemak zijn. Maar nee, die moest daar meteen met een onbekende man trouwen, die ze nog nooit had gezien. En die zei van, oké, jij bent nu mijn vrouw.
0: Oh.
4: Werd door hem gedwongen om kinderen te maken. Dus eigenlijk verkracht door die man. Opgesloten, mishandeld. En tegelijk zagen zij ook, ja, IS, dat was een verschrikkelijk regime om te leven. Als je tegen hen was, ja, dan ging je dood. Ze hebben daar ook gezien mensen die van de hoogste verdieping van een gebouw werden geduwd. Mensen die onthoofd werden. Vrouwen die doodgestenigd werden. Ze moesten naar video's daarvan kijken. Heel vaak zeiden ze dus heel traumatiserend. Ook al hadden ze natuurlijk wel gekozen om naar daar af te reizen. Maar zeiden dat we dat soort dingen gingen meemaken. Dat hadden we ons nooit kunnen voorstellen. Nee. En als we nu op terugkijken, denken we echt van, hebben we dit echt meegemaakt?
0: Ja, kan je, want je zullen we waarschijnlijk ook wel horen in de podcast zelf. Maar kan je al vertellen hoe ze zelf terugkijken op hun geschiedenis, op wat ze hebben gedaan en die periode die ze hebben meegemaakt.
4: Klopt een beetje uiteen. Het zijn ook vier verschillende verhalen. Hè. Ja. Er zijn vrouwen die zeggen, kijk, ik ben gewoon maar mijn man gevolgd. Ik wist daar allemaal niet zoveel van en ik was daar niet bij betrokken. Ik heb daar ook alleen maar bij de kindjes gezeten. Er zijn er ook die zeggen, ja, ik ben heel dom geweest toen. Ik was jong, ik was kwetsbaar en ik heb mijn hoofd laten gek praten door ja, van die geradicaliseerde mensen. En stapje voor stapje ben ik eigenlijk een beetje in een secte beland.
0: Ja.
4: En ik ben gewoon niet kritisch genoeg geweest. Ik ben daar domweg in meegegaan. En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat was heel dom van mij. Dat had ik nooit mogen doen.
0: Zo gek hoe snel mensen toch eigenlijk gebrainwashed kunnen worden om ergens terecht te komen.
1: Ik ga dit vanavond binge luisteren. Het interesseert mij verschrikkelijk hard. Dus ik kan niet wachten.
0: Je kan sowieso luisteren. Vanaf nu is het te beluisteren op VRT Max Vrouwen van IS. Merci om hier te passeren, Filip, en even uitleg te komen geven.
4: Heel graag gedaan. En laat mij maar weten wat je ervan vond.
0: Dat ga ik zeker doen.
5: Club Kautar.

0: van Shakira en Burna Boy.
1: Mirjam, is het die-die op de weg of is het nog te doen?
2: Ja, er is echt op een slecht moment gevallen, zowel over Brussel als over Antwerpen. Ja, het is miserie onderweg. Antwerpse ring richting Nederland, 1,5 uur, heeft te maken met een ongeval bij Antwerpen-Oost op de aansluiting met de E313. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ring richting Gent ook nog 1 uur. Aan de Kennedy-tunnel is de weg vrij. Naar Kortrijk ook geen hinder meer op de E17 in Zwijnaarden, maar wel nog 1,5 uur file vanaf Destelbergen. Ook naar Antwerpen op die E17 nog 1,5 uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen, ook daar wegvrij. Verder een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost, 1,5 uur vanaf Wilrijk op de A12, vanaf Vranst en vanaf Antwerpenhaven. Andere vertragingen naar Antwerpen zijn kleiner. Voor Brussel op de buitenring 1 uur tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde en 20 minuten tussen Deelbeek en Vorst. Op de binnenring 1,5 uur tussen Beersel en Jette en 3 kwartier tussen Strombeek en Tervuren. Heeft ook te maken met het ongeval op de E40 naar Leuven in Everberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht, 3 kwartier extra daar vanaf Krainem. Daar lummen op de E314 ook nog 1,5 uur tussen Heverlee en Wilsle, maar daar is de weg vrij. Naar Gent op de E40 tussen Grootbijgaarde en Ternat door een ongeval links. E40 van Aken naar Brussel bij Luik, een dik uur file door een ongeval. En verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: We gaan er dit weekend voor zorgen dat jouw zomervakantie al meteen een stuk beter begint.
1: Ja.
0: Beloofd.
1: 100%.
2: Niall Horan stelt voor.
3: Dinner Party live on tour.

0: M&M.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
5: Selection! Schat, zie je hier op de Selection website?
6: Oh wow, OLED-tv's van Philips en LG.
5: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
6: Ja, dat scoren.
5: Zoals op 2K?
6: Ah ja.
1: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
7: Oké, actie!
8: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Tot Spider-Man. Brand New Day.
10: What is happening?
8: De beste familiefilm staat.

0: So Easy van Olivia T. Hoi,
1: ik wil jullie horen. Ik moet gaan. Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Ben je klaar? M&M stuurt jou naar Pommelien Thijs.
2: Ja, want binnenkort is het zover en gaan de deuren van het festivalseizoen weer open. En onder andere Werchter Boutique zit daar ook tussen. Ze hebben een heel straffe line-up. Denk bijvoorbeeld aan Katy Perry, Pitbull, Pommelien Thijs staat daar ook weer. Dat is top, top, hè.
0: Het wordt top, het wordt sowieso een topdag. En Werchter Boutique, ik vind dat ook oprecht een heel leuk festival.
2: Het is gezellig.
0: Ja, dat is zo. Iedereen, er is één podium, het is duidelijk, het is helder. Ja. Je kan nergens heen lopen.
2: Sfeertje.
0: Je vindt je vrienden snel terug. Ik vind het perfect.
2: En wij hebben iets heel speciaal voor jou in petto hier bij M&M, want wij geven tickets weg. Ja, je hoort het goed. Tickets, ah wel, wat moet je daarvoor doen? Luister, tijdens het weekend van 12, 13 en 14 juni naar M&M hoor jij een song van Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs? Stuur dan Ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. Zo simpel is het.
0: Ja.
2: Moet ik het nog eens herhalen? Voor de people in the back?
0: Dat mag.
2: Of is het duidelijk?
0: Ik denk dat het duidelijk is.
2: Oké.
0: Allee, je mag altijd... Ja, dat moet je zelf beslissen.
2: Ja, 12, 13 en 14 juni. Luisteren.
0: Dit weekend eigenlijk.
2: Dit weekend naar M&M. En sturen Ik wil naar Werchter Boutique als jij Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs hoort. En misschien kan jij wel één van deze artiesten gaan bewonderen op zaterdag 27 juni.
1: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Ja.
1: We hebben daarnet Pommelien Dijs gespeeld en er zijn heel veel mensen die nu sturen in de app van M&M. Ik kom naar Werchter, ik kom naar Werchter boutique, ik kom naar Werchter boutique. Oké, okay, goed. Leuk dat je al even oefent, maar...
2: Lieve schatjes,
1: ja.
2: Het is pas 12, 13 en 14 juni dat jullie kunnen sturen. Dus dit weekend ja. Pas.
1: Vrijdag, zaterdag, zondag.
2: Ja, als je dan Pommelien Dijs, Pitbull of Katy Perry hoort...
1: Dan mag je Ik wil naar Werchter sturen. Wat is het vandaag?
2: Het is vandaag, wel geteld, 9 juni. Dus dat is een dinsdag.
1: Het is een dinsdag, geen weekend. Dus vrijdag, zaterdag, zondag, dat mag je sturen. Ik wil naar Werchter als je Pommelien Dijs, Pitbull
2: Boetiek.
1: Of Katy Perry hoort. Ik wil naar Werchter boutique. Belangrijk. Okay.
2: Heel belangrijk.
1: Voilà. Helder, duidelijk, dan kunnen we verder.
2: Joe.

0: aan al die blokkende studenten. Robbie Geijert en Julie van de Steen, die zijn onderweg om jou te helpen de komende 3 uur lang.
1: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
2: De finale week van de Campus Cup.
3: Wat een nerd ben jij, Lara.
4: Heel veel adrenaline.
5: Wat is je antwoord?
6: Poedel.

0: Zeker van Sam?
1: Ja hoor.
2: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
3: Finale week van de Campus Cup.
4: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
3: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
5: Sunrise Festival.
6: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
5: Met onder andere
6: Bankzitters,
5: Boef versus Lil Kleine,
6: Lil King,
5: Antoon,
6: Kraantje Papi,
5: Eli Oaks,
6: Phantasm
5: en vele anderen. Sunrise Festival.
6: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
5: Tickets en info, sunrisefestival.be.
6: Samen met M&M.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Heel goede avond, het is 6 uur. Hier is Nicky van Driessen.
11: Er zijn meer klachten over de politie. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers en dat is bijna 10% meer ten opzichte van 2024. Die toename is vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de politie die daarbij werd ingezet, zegt het comité.
12: Bijvoorbeeld de politie wordt gebeld om tussen te komen om een interventie te doen en men komt niet onmiddellijk ter plaatse of men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een andere frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten.
11: Vooral tijdens directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er soms spanningen, zegt het comité nog. Koning Filip is vandaag langs geweest in de overbevolkte gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen. Daar zitten al jaren meer gevangenen dan dat er plaatsen zijn. De koning sprak er met cipiers en gevangenen en was onder de indruk, zegt de gevangenisdirecteur.
13: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
11: Ons land is al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor die overbevolking. Het departement Zorg start met een nieuwe campagne met affiches en video's om zwangere vrouwen aan te moedigen zich te laten vaccineren. 3 vaccins zijn sterk aanbevolen tegen kinkhoest, griep en RSV. Dat is een virus dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken bij baby's. De campagne richt zich ook specifiek op vrouwen met een migratieachtergrond, zegt het departement.
14: Wij weten uit eerdere vaccinatiegraadstudies dat de herkomst van de vrouw een factor kan zijn die een lagere vaccinatiegraad kan veroorzaken. Dat komt door fenomenen zoals slechter geïnformeerd zijn, minder goed de weg vinden naar de klassieke gezondheidszorg en de klassieke informatiekanalen. Dus met deze campagne doen we extra inspanningen om deze vaak minder goed geïnformeerde vrouwen te bereiken.
11: 600 studenten aan de Hogeschool PXL in Limburg hebben vandaag hun examen toegepaste psychologie niet kunnen afleggen door een internetstoring. Dat schrijft het Belang van Limburg. Ze zijn weer naar huis gestuurd en zullen hun examen op een later moment kunnen doen. Het internet lag er plat door een stroompanne. Voor andere digitale examens in andere vakken zijn wel oplossingen gevonden. En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft team Visma Leasebike de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse ploeg van Wout van Aert was over een afstand van 28 kilometer 9 seconden sneller dan het Britse netcompany Ineos. Van Aert zelf moest wel snel lossen onderweg en kon zijn ploeg dus niet al te veel helpen.
15: De eerste klim ging gewoon meteen te snel voor mij en kunnen weinig verbergen in de ploegentijdrit. Wout hier natuurlijk geen rekening mee, dus we moeten gewoon inderdaad rustig blijven en de dingen doen nu, maar het is niet leuk.
11: De Fransman Baudin blijft de leider in de ranking. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Morgen start met droog weer, maar in de loop van de dag wordt het opnieuw bewolkter met plaatselijk onweerachtige buien. We halen tot 18 graden. Pas in het weekend is er droger en warmer weer.
10: Hi, dag Mirjam. 3:06 en oef, heel druk op de weg.
0: Ja. En inderdaad, veel ongevallen ook die gebeurd zijn. Heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de weg er nat bij ligt na de vele onweersbuien. Maar ook nog lange files daardoor. Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur komt door een ongeval bij Antwerpen-Oost op de aansluiting met de E313. Ring richting Gent, dat is nog 3 kwartier geduld oefenen. Naar Kortrijk nog 20 minuten op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. Ook naar Antwerpen op die E17 nog 20 minuten tussen Zwijnaarden en Destelbergen. A12 naar Antwerpen, 1 kwartier tussen Strombeek en Meissen door een ongeval links. Verder vanaf Wilrijk 1/2 uur. E19 vanaf Kontig 20 minuten. En de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Dan naar Gent op de E40 3 kwartier tussen Grotbijgaarde en Ternat. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Daardoor gaat het ook moeizaam op de buitenring rond Brussel. 1 uur komt erbij tussen Wezenbeek en Grotbijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Jette. En ook zoveel tussen Strombeek en Tervuren. Naar Leuven op de E40 25 minuten tussen Krainem en Bertum door een ongeval links. E40 van Aken naar Brussel bij Luik 1 uur file door een ongeval en verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
5: M&M. Je luistert naar Blokradio.
6: Dat is radio om op te blokken. Julie
16: en welkom bij de dinsdag. Dat is vaak de moeilijkste dag in Blokland, maar Robin en ik zijn er voor jou de komende 3 uur om dat allemaal te verzachten.

0: That's So True van Gracie Abrams. M&M.
1: Ik heb vandaag een trui gekocht van Gracie Abrams. Van Gracie Crabens. Van Gracie Abrams.
0: Merchandise dan?
1: Ja.
0: Ah, wat
1: supermooi.
0: Wat staat er op de trui?
1: Gracie Abrams.
0: Ah, wat echt? Wie staat er juist op?
1: Gracie Abrams.
0: En wat doet ze op de trui?
1: Nee, de letters, haar naam staat...
0: Ah, geschreven gewoon.
1: Ja, het is supermooi.
0: Ah, dus niet, het is niet haar gezicht op de trui?
1: Nee. Dat kon ook, kon een t-shirt kopen met haar gezicht, maar ik wou letters.
0: Oké, dus het is een zwarte trui met...
1: Nee, een grijze. Heb ik nooit gezegd dat het zwart was.
0: Ja, maar in mijn hoofd. Maar oké, nee, de realiteit is belangrijker. Dus het is een grijze trui met witte letters.
1: Met haar naam eigenlijk gewoon.
0: Gracie Abrams.
1: Nee, met rode letters eigenlijk.
0: Ah ja, super. Staat daar nog iets op dan?
1: Stay tuned. Als het toekomt zal ik die aandoen.
0: Leuk.
1: Leuk, hè? En dan... Heel duur.
0: Ja, hoeveel?
1: Ga ik niet zeggen.
0: Meer dan 50 euro?
1: Ah, shippingkosten en zeker meer dan 50
0: euro. Meer dan 100 euro?
1: Meer dan 100 en dan stop ik nu met het te verklappen.
0: Is het meer dan 200 euro aan een, voor een trui?
1: Nee, nee, in aankoop niet. Maar ik denk dat zo, de shippingkosten dat ik daar al een keer zou kunnen van verschieten. Want ik, ja, nu ben ik echt zo'n keiloos verhaal aan het vertellen. Maar ik, je zou dat via de EU-site kunnen gekocht hebben. Maar daar was die grijze trui niet enkel in het zwart. En ik wou die per se in het grijze.
0: Ah,
1: Dus ik heb mijn eigen, denk ik, een beetje in de voet geschoten.
0: En je hebt het dan vanuit Amerika gekocht?
1: Die Amerikanen zijn dat nu aan het klaarmaken voor mij.
0: Taxen, hè.
1: Thanks, Americans.
0: Taxen.
1: Ja, maar kijk...
0: Voilà.
1: Het is dinsdag, 9 juni.
0: Jazeker.
1: Sorry, maar manisch weertje daarbuiten. Momenteel in Vlaanderen. Het is echt wel heel heftig. Ik heb erin gezeten 2 uur onderweg geweest.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook wel alweer een dagje dichter bij een zorgeloze zomer. Het is belangrijk dat je daaraan blijft denken. Nu je door deze toch wel moeilijke periode gaat.
0: Ja, het is niet zo gemakkelijk, hè. Dat blokken, zeker vandaag, lijkt mij op zo'n dinsdag.
1: Deze is altijd moeilijker dan maandag.
0: Je zit nog niet eens over de helft. Allee, ik wil... Nu niet verpesten voor u. Maar komt goed, hè. Wij zijn er voor jou. Tot 9 uur kan je bij ons komen uithuilen, uitlachen. Of lachen gewoon, kan ook ventileren. Of een plezant liedje aanvragen. Om het even, ja, om alles, het even ja, te laten ontluchten. En net om de lucht eruit te laten.
1: Ja,
0: om protten te laten bij ons eigenlijk. De ontspanning.
1: Een dikke scheet op de radio. Ja. Dat is heel plezant. Leuk bezoek ook vandaag. Een verse winnaar, Bas. De winnaar van The Voice. Die zorgt over een uurtje voor een blokpauze. Zoals je die nog nooit gehoord hebt.
0: Voilà, maar muziek, dat mag ook van jou komen. Liedjes, ik zei het daarnet al, als je iets wil aanvragen, stuur het gewoon in de app van M&M. Bijvoorbeeld ABBA, of Sabrina Carpenter, of K3, ik zeg maar iets.
1: Of Gracie. Ah nee, Gracie.
0: Nee, niet Gracie. Net gedaan. Jean Paul kan ook.
1: Pitbull.
0: Pitbull of dinges. Magic System.
1: Ik zeg maar iets. Zo random.
0: Om maar iets te zeggen. Magic System, dus man, dat is waanzinnig.
1: Zing een liedje.
0: Was mijn gal? La vie, la na na na na. Yes, me. La la. Ja, voilà, dus alleen die dingen.
1: Of iets anders dat wel goed is of zo, kan je vragen op de radio.
0: Ja, app van M&M moet je nu zijn. Titel en artiest van het lied dat jij wilt horen. Magic System, nee, je mag zelf kiezen.
1: Maxime kan je ook al niet meer aanvragen samen met Babette, want die hoor je nu.

0: zijn wij er sowieso. Ook al is het een hele moeilijke periode. We zijn er tot 9 uur vanavond. Dus maak daar gebruik van, alsjeblieft.
1: Voilà. We maken voor jou Blokradio. Je gelooft nooit. Wie hangt er hier aan de lijn? Dag Gaëtan.
2: Hallo. Wat,
1: uw achternaam, alsjeblieft.
2: De Blok.
1: Hoppa.
0: Dat kan niet. Dat kan niet.
1: Kan toch niet?
0: Allee, heb je dat speciaal voor ons gedaan, Gaëtan?
2: Nee.
0: Jawel, ik moet ja zeggen.
1: Nee.
0: Jawel.
2: Ah, jawel.
0: Ja.
2: Voor jullie gedaan, ja.
0: Ja, dankjewel, dat is super lief.
1: Schitterend. Allee. Zitten er mensen in de Blok bij jou, Gaëtan, op de Blok?
2: Mijn dochter van mijn dochter die in het derde studiejaar zit, die zit mij aan het eindtoetsen, dus die is nu volop aan het oefenen.
1: Derde studiejaar, wat is dat, de maaltafels?
2: Zoiets, ja, ja.
0: Weet je het, Gaëtan?
2: Weet ik wat, de maaltafels?
0: Nee, wat ze moet studeren.
2: Wat ze studeren, ze is nu bezig met, ik ga even kijken. ze is nu bezig met Kabas.
1: Kabas, met de Kabas?
2: Dat is een programma op de...
0: Ah, Canvas. Canvas.
1: Mai.
0: Leren ze dat op school?
1: Canvas? Zeker.
2: Nee, Kabas.
0: Kabas. Wat is Kabas?
2: Dat is Kabas niet, hè. Spelling. Oh, nee.
1: En wat is het?
0: Spelt dan een keer.
2: Spelling.
1: Spelling. Ah, spelling. Alright. Leuk. Anders kan je het lied eens spellen dat je wilt aanvragen? Kan je toch?
2: Oh, echt, moet daar nu?
1: Ja, doe maar, doe maar.
0: Oh, je moet werken natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Niet, hè, zeg, hela.
0: Ja.
2: Magic System, MAGICCYSTEM. Met Magic in the Air.
1: Magic System met Magic in the Air. Leuk. Zeer goed lied, hè. Zeer goed. Hey! S-A-L-U, Gaëtan. D-A-A-G. Dag. Salut.
2: Dag.
1: Yo. Kabra.

0: Monsieur
1: Pigo.
2: Hey.
1: Pi.
2: Piranha.
1: Wacht. Da.
2: Pizza. Yes.
1: Nog eentje. Oven.
2: Gebraad.
1: Schotelhoofd.
2: Ah, ook goed.
1: Dat gaan we straks samen doen. Dus stuur ons wat jij gaat eten of wil eten, want het is etenstijd. Het is nu 19:06. En wij zijn delers en gevers. Dus deel dat met ons in de app van M&M. Wat je gaat eten.
2: Ja, en dan mag jij het leuke deel doen. Hè? Jij zegt het eerste deel en wij doen dan samen het tweede deel.
1: Doe.
2: Room. Ja.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
5: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
5: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Collega's, hè?
3: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
7: Het is Donner Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M.
4: Dan kan ik hier de volle hoze even van aan. Dat ik zie het zitten.

0: Loco. De zetels tijd. En ze hangen klaar, hè? Hier aan de lijn.
1: 24 over 6, dat is echt... Nu begint het, hè?
0: Nu begint het. Er zijn er al veel in de app van M&M. We krijgen een eerste lettergreep en wij vullen de rest aan.
1: Leuk.
0: Dag, Jarne.
2: Dag, Sully en Robin.
0: Hallo.
1: Jarne.
0: Je bent geen student, maar je hebt wel vrienden in de blok.
2: Ja.
0: Als je geen student meer bent, is je voedsel dan zeer gezond?
2: Valt wel mee, ja.
0: Oké. Okay. Laat maar komen.
2: Ik eet nu kie.
1: Kie? Wie?
0: Nee, kie.
1: Wie?
0: Ah, wie? Ik is kies.
2: Nee, geen van de twee.
0: Oh,
1: oké, wacht, nog een keer. Kie, fish. Nee, kie.
0: Zeg het nog eens en dan gaan we trekt aanvullen.
2: Kie?
0: Diebel, kiddiebel.
2: Nee.
1: Kie?
0: Kiri, lavashkiri.
1: Ah.
0: Maar hoeveel merken krijgen we?
1: Kie.
0: Kie. Allee? Kie.
1: Is dat echt heel dom?
0: Ja, mega, maar missen we iets? In welke, van welk land komt het eten? Is het een specialiteit van een land?
2: Nee, niet zo speciaal, nee.
1: Hè?
0: Redelijk door.
1: Maar het is wel warm.
2: Ja.
0: Is dit met patatten?
2: Nee.
0: Met pasta?
2: Nee.
0: Is het met vlees?
2: Ja.
0: Vlees. Geen patatten, geen pasta. Met rijst.
2: Ja, met rijst.
0: Met rijst. Kie.
2: Ja.
0: Chili.
1: Kies. Nee. Ik weet het echt niet.
2: Nee, niet chili.
0: Kie. Kimchi.
1: Dat is toch niet met rijst?
2: Nee, ook niet.
0: Ja, ik weet niet. Zeg maar.
2: Kip curry.
0: Wie?
1: Oh, dat kan toch niet dat wij dat niet weten. Kip curry.
0: De tjue.
1: Allee. Allee.
0: Ja, geen probleem. Dan gaan we naar de volgende.
1: Hey, ja.
0: Naar de volgende. Wanneer ik kijken, hè. Wie hebben we hier nog? Dag Magali.
3: Hallo.
1: Hey Magali. Je hebt nog niet gegeten, maar je gaat het wel zo dadelijk doen, hè?
3: Klopt.
1: Zit jij in de blok?
3: Nee.
1: Nee, dat is ook niet erg, hè. Die moeten ook eten, de mensen die niet studeren.
0: Tuurlijk.
1: Oké, okay, doe maar, roep maar wat je gaat eten.
3: Hot.
0: Dogs.
1: Oh, kom aan, niet zo snel.
3: Ja.
0: Yes, 1-0.
1: Okay, hoeveel ga je er eten, Magali?
3: Ik doe wel 3.
1: Yeah, ja, heel goed.
0: Okay, ja, sterk.
1: Ja, heel goed.
0: Geniet ervan, Magali. Met mosterd of ketchup?
3: Nee. Mayonaise.
1: Ik wist het.
0: Ja, maar
1: ik wist dat Magali mayonaise ging zeggen.
0: Je hebt het niet gezegd.
1: Maar wel gedacht.
0: Maar wel gedacht. Tot slot, Jasper.
4: Kro.
0: Kro,
1: monsieur.
4: Hey. Hey.
1: Met mayonaise.
5: Ook radio.
4: Zeker met mayonaise.
1: Yay. Ook 3?
4: Ja.
1: Ach, ik wist het.
0: Met de spiegelei op.
1: Nee.
4: Nee. Gewoon
0: puur natuur.
1: Ja. Ah, ja,
0: geniet ervan, Jasper. Salutjes.
1: Dankjewel.
4: Merci. Bye-bye.
1: Yo.

0: Dit is wat ik hoorde in mijn hoofd toen ik daar net 2 uur in de file stond.
1: Animals.
0: Nee, die... Ik werd vannacht om 4 uur wakker en ik hoorde dat.
1: Dieren die aan het
0: opdrijven. Ja, we moeten echt een beetje minder tijd met elkaar doorbrengen. Dus gelukkig is daar Mirjam. Hey Mirjam.
2: Hey, hallo.
0: Het is al wat beter onderweg, zie ik.
2: Ja, het begint te zakken in aantal files, maar wel nog een paar heel hardnekkige. Onder meer die op de E40 naar Gent. Ongeval internat, 2 rijstroken zijn daar dicht. Dat betekent voor die E40 alleen al 1 uur erbij vanaf Rotbijgaarden. De file loopt zelfs verder uit tot op de kleine Brusselse ring richting E40... Door die problemen gaat het ook erg moeizaam op de buitenring rond Brussel. 1,5 uur extra daar tussen Wezenbeek en de aansluiting met de E40. Op de binnenring ook een kwartier tussen Beersel en Grotbijgaarden. Daar Leuven op de E40 ook nog 1,5 uur tussen de ring en Bertum. Ook door een ongeval links. Dan voor Antwerpen ring richting Nederland. 1 uur tot in Antwerpen-Oost. Daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. Ring richting Gent, dat is nog 1,5 uur file rijden. Naar Antwerpen op de A12 tussen Strombeek en Meissen. Ook daar een ongeval links. Verder vanaf Wilrijk. 1,5 uur erbij. Ook ruim 1,5 uur op de E19 vanaf Rums en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen. Hi.
3: M&M. Julie van den Steen. Woe. En Robin Keijaert.
1: Hey.
4: Allee,
3: man. Blok Radio. M&M.
1: Alright, eentje voor de fysica-studenten. Oh. Jawel. Want E is gelijk aan MC...
0: Kwadraat?
1: Zeker.

0: Gaat er hier een student een klein beetje...
1: Wenen.
0: Ja,
1: Uit blijdschap. Van geluk. Want dat mag ook. Hè. Die tranen mogen er ook zijn, hè, Robin?
0: Niet alleen tranen, van paniek.
1: Nee, ja, die zullen waarschijnlijk al gevloeid hebben. Gevloeid zijn.
0: Op de
1: grond. Niet zo goed Nederlands.
0: Dat is niet erg. Je hebt niet examen Nederlands of zo morgen?
1: Oh, stel je, ik heb wel vaak nog zo'n dromen. Dat ik zo denk, oh nee, ik heb examen. En dat ik dan zo die eerste 10 seconden dat ik wakker word, echt denk dat ik examen moet gaan doen.
0: Ook als persoon van in de 30.
1: Ja, want ik zit ook in mijn... Ik studeer ook, maar ja, dat maakt het niet uit.
0: Dat is iets anders. Maar dus er gaat hier een student in de bloemen worden gezet.
1: Ja.
0: Bloemenkransen door iemand in zijn of haar dichte omgeving eigenlijk.
1: Want dat is belangrijk dat ook dat studentenhartje in deze barre tijden wordt gevuld met liefde.
2: Werchter Boutique 2026. Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
3: Fireball.
2: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
4: Ik moet gaan.
2: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immo's Koopman.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Ladies and the Bouncer. Toch?
1: Ja, klopt. Check. 10 op 10.
0: De Bouncer met Magnetic.
1: Daar is de blok. Hebben studenten. Sorry. Ik wist niet hoe ik nu mocht praten, want daarnet zei je... Weet je wat je moet zeggen, Julie?
0: Ah ja?
1: En ik weet niet. Ik dacht dat ik straks moest praten.
0: Ah ja, nee, begin maar al.
1: Tijdens de blok hebben de studenten vooral naast liefde, veel liefde, ook heel veel steun nodig. Die moeten verzorgd worden. Die hebben aanmoediging nodig. Dus je kan hier op de radio een shout-out geven aan jouw favoriete student.
2: De shout-out.
1: Dag Elvira.
3: Hallo, dag Julie en Robin.
0: Robin.
1: Kei goede naam voor hem.
0: Dag Elvira. Hallo.
1: Meenemen voor de rest van ons leven. Hoe gaat het met jou, Elvira?
3: Goed en met jullie?
1: Met mij iets minder, maar daar zullen we straks verder over praten. We zullen...
0: Zo?
1: Ja, we gaan eerst praten over jou, maar vooral over wie jij heel graag een shout-out zou willen geven. Vertel eens, Elvira.
3: Ik wil heel graag mijn beste vriendin steunen in de blok, omdat ze is heel belangrijk voor mij. We gaan altijd ergens naartoe, like bijvoorbeeld naar de K3-shows, naar de Sing Alone en dat liedje dat ik ga aanvragen is speciaal voor haar, omdat we daar nog hebben op gedanst samen en dat heeft een speciale waarde.
0: Mooi. Dat is wel veel ineens, Elvira. Ik wil nog een keer terug naar het begin. Dus uw vriendin zit in de blok. En wat studeert ze?
3: Verpleegkundige.
0: Ah, ja, ja, oké. Okay. Pittige studie.
1: Heel zwaar. Een pittige job eigenlijk ook wel.
0: Ook al.
1: Het blijft pittig voor altijd.
0: Het is dat. En lukt dat een beetje bij haar of is het een zware blok?
3: Soms is het heel zwaar en soms ook niet. Dat is te zien.
1: Oké. Okay. Maar ja. Je steunt haar wel al regelmatig, merk ik. Dan.
3: Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Zeker. Wat doe je dan?
3: Haar berichtjes sturen, hoe dat is en of dat alles goed gelukt is. En ja.
1: Aha.
0: Top, dat is het belangrijkste, er een beetje zijn van elkaar. Elvira, dus je gaat ook een liedje Survivor van Destiny's Child. Is dat een beetje toepasselijk dan van je survive the block wel?
3: Ja, ik vind van wel. En zeker omdat we daar een geschiedenis mee hebben, ben ik zeker dat ze daar echt wel heel leuk gaat vinden. Dat ze daar goed gaat van kan studeren.
0: Fantastisch.
1: Misschien moet je nog snel haar naam zeggen ook op de radio.
3: Ze noemt Kimberly.
1: Ah, Kimberly.
0: Prachtig. Prachtig, kijk. Wil je nog iets zeggen tegen Kimberly? Doe maar, hè, ze is aan het luisteren.
3: Ik wil vooral zeggen dat ze een superbeste vriendin is. En ja, dat ze heel goed haar best moet doen.
0: Come on, Kimberly. Doe mooi best, hè. Het is pittig, maar je grok er wat deur, hè.
1: Chatten geven.
0: Heb maar chatten, want hij is een survivor. Zie je.

0: keep on surviving. Destiny's Child, Survivor. M&M. Rate the song. Average Rob, en omdat het kan, die gaan al een tijdje door met een gestamp. Turbo, zo heet het lied, en we willen heel graag jouw mening erover. We moeten wel zeggen, dat is wel een lied waar dat mensen echt een mening over hebben.
1: Maar toch? Het is wel positief, toch?
0: Amai, maar insane. Ik vind het opvallend hoeveel mensen dat zoiets hebben van ik ga nu mijn telefoon pakken en kan nu een keer zeggen. Ik kan nu een keer zeggen dat ik het goed vind.
1: Ah wel, dus gelieve nu allemaal je telefoon te nemen en het een keer goed te zeggen, zie.
0: Zeg het een keer goed. Ja. Rate the song. In de app van M&M.

0: κάνει κούβερ του Κέγια.
1: Ωπα. M&M. Read the
2: song. Deze lied dat heel veel losmaakt bij de mensen, dat merken we ook in de app. Ik zie dat Steven is heel blij. Hij zegt wel erbij, het is totaal mijn stijl niet. Ben meer metal, maar ik moet zeggen, het is niet mis. Een 9 op 10. Evelien die stuurt yes met heel veel uitroeptekens. Wakkers kibbe. Kan dat niet in het West-Vlaams zeggen. 10 plus, op zijn minst.
1: Hola.
2: Dirk, I love elke Dirk in de wereld, zegt dat het een knal partynummer is. 10 op 10. Nog een 10 op 10. Ik zie ook een 8 op 10 binnenkomen. Een 9 op 10. Een 7 op 10. Alleen maar goede punten.
1: Hé, hey, laba. Dus het totaal... Ja, maat. 8,5 op 10, hoor. Voor de vrienden.
2: Trouwens, als je de turbo-energie van dichtbij wil voelen, Rob en Omdat Het Kan, die staan op Sunrise Festival. Dat is op 26 en 27 juni.

0: Nostalgie-muziek van de Minis, hè?
1: Dat is wel leuk.
0: Wat was jouw favoriet van de teens?
1: Misschien moet ik het neurgen, moet jij het raden.
0: Doe maar. Ja? Okay. Doe maar.
1: Wat is één van de...
0: Ja.

0: Didi, van Brahim. Didi, man, didi. Is dat niet van vroeger?
1: Dat lijkt daarop.
0: Didi.
1: Dat is het niet.
0: I say Chivego. Dit is I say Chivego. Geraden. Oh, mag ik nu?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Komt-ie.

0: Ring-ding-ding-ding.
1: Dat is niet waar. Dat wat jij nu aan toe was vroeger. One Way or Another van One Direction.
0: Ja, dat is juist. Allee. One Way or Another.

0: Or another.
1: Had ook een heel goede videoclip, hè?
2: Juist, op de brommers.
0: Ja, zo cool en stoer.
2: Juist, juist. Een topneurielied ook, hè. Ja. Als je nu zegt, oh, ik wil eigenlijk liever One Way or Another in de teens top 500 stemmen dan Aisha Chupego, want alles is een wedstrijd, dan kan dat, hè. Op VRT Max. Dat is eigenlijk, als je dat nog niet kent, is fantastisch.
0: Staat
2: dat
0: is alles op.
2: Dat is een app.
0: Netflix.
2: Wat dat daarop staat, maat, op VRT Max. Je kan dat dus naar Clara luisteren, naar Radio 1.
0: Maar niet doen, hè. Je moet met hem luisteren.
2: Ja, want straks komt een Bas.
0: Ah ja, de winnaar van de Voice.
2: Voilà. Er staat nog niks van op VRT Max, maar dat is niet.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo

0: Nicky van Driessen.
1: Er zijn meer klachten tegen de politie. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers en dat is bijna 10% meer ten opzichte van 2024. Dat komt vooral door de vele grote betogingen. Mensen dienden bijvoorbeeld een klacht in omdat ze vonden dat de politie onterecht pepperspray gebruikte of zich geïntimideerd voelde. De politie moet daarom leren beter te communiceren, zegt comité P.
2: We merken dat burgers heel veel belang hechten aan een duidelijk en volledige informatie tijdens politieoptredens. En dat men vooral ook moet vermijden om de indruk te wekken dat men partij kiest voor de ene of de andere. Een goede communicatie zorgt er ook voor dat de situatie niet escaleert. En dat is toch wel belangrijk wanneer er een contact is tussen de burger en een politieambtenaar.
1: In 70% van de afgesloten dossiers heeft het comité P geen tekortkomingen vastgesteld. Er zal voor het eerst een Europese astronaut meevliegen met de volgende maanmissie. Dat heeft NASA net bekendgemaakt. De Italiaan Luca Parmitano zal volgend jaar de piloot zijn van Artemis 3. Samen met drie Amerikanen zal hij een testvlucht maken in een baan rond de aarde ter voorbereiding op een echte maanlanding in 2028. In Hasselt hebben ze in het Virga Jessa College vandaag speciale EHBS-hulppakketten uitgedeeld voor studenten in de blok. Het hoort bij een grotere actie om schooluitval te voorkomen. In die eerste hulp bij studeren doos zitten allerlei dingen die je helpen bij het studeren, zegt de voorzitter van de studentenraad.
3: Wel, in die EHBS-dozen, het zijn een soort van EHBO-kits, maar dan voor het studeren. Er zijn verschillende studietools in, zoals een latje, een markeerstift, een kaartje met een playlist op voor te focussen of te ontspannen. Een beetje van alles eigenlijk. Dat is wel om de studenten hard onder de riem te steken in deze moeilijke periode.
1: En zo pas zijn de Red Flames aan een heel belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd begonnen in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 doelpunten meer scoren dan Schotland tegen Israël. Ook die wedstrijd is pas gestart. Na enkele minuten voetballen staat het op beide velden nog 0-0. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Morgen eerst droger weer. In de loop van de dag wordt het dan opnieuw bewolkter met plaatselijk onweerachtige buien. We halen tot 18 graden. Pas vanaf het weekend wordt het droger en vooral ook warmer.
4: Yay, het wordt warmer.
5: Dank u.

0: Je luistert naar Blok Radio.
1: Dat is radio om op te blokken.
2: Zeker. We hebben een Julie, we hebben een Robin. Straks komt er een Bas en die komt voor jou een blokconcert spelen. Hoe goed is dat?
3: Heel goed.
2: Van The Voice, hè.

0: Hos Bibi. Bibi Rexha med New Religion. Hey, hallo, goedenavond. Heel veel studerende luisteraars in ons midden. We voelen met je mee, we zijn er voor jou tijdens deze barre tijden.
1: Ja, geef vooral aan waar je nood aan hebt op dit moment. Een schouder om op te huilen, een rare glimlach van Robin of misschien een leuk nummer, een liedje dat je wil horen, want het is radio natuurlijk. Ik kan het doorgeven via de app van M&M, daar zijn wij dus zo bereikbaar.
0: Ja, echt waar, alles willen we doen. Hè? Allee, er zijn natuurlijk grenzen, maar we willen veel voor jou doen. Uw opvragen, dat hebben we nog niet gedaan, hebben we nog nooit een opgevraagd.
1: Maar ja, omdat we de cursussen niet hebben.
0: Maar wij kennen het toch, allee, als dat nu iemand is met zo'n een vak als Frans vijfde middelbaar,
1: ja,
0: dat weten we nog toch?
1: Je... Tu,
0: il, el, falarak.
1: Top, rak.
0: Rakketak,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, opvragen kan zeker ook. Is ook een optie.
0: We willen proberen. Zometeen krijgen we hier ook nog bezoek. Ding dong. Alsjeblieft. Van een verse winnaar. De winnaar van The Voice, Bas, komt zingen voor jou, liefste luisteraar, om jou een deftige blokpauze te geven.
1: We kunnen dan ook eens luisteren hoeveel stress hij heeft, want dat is ook een student, hij is 17 jaar. En ik vermoed dat hij ook nog niet zo superveel op de radio heeft opgetreden, dus ik denk dat hij misschien daar ook wel wat stress voor heeft.
0: Ja, maar dat komt goed, hè.
1: Ja, tuurlijk. Maar wij gaan daarbij helpen, hè.
0: Ah ja. We gaan die massage geven.
1: Nee, dat ga ik niet.

0: Last Friday Night van Katy Perry. M&M. Bloktelefoon. Daarnet had Robin het lumineuze idee om studenten op te vragen.
1: Graag.
0: Dat is... Ja, graag. Oké, maar of we dat gaan kunnen? Ik weet het niet. We zullen het even testen. Nee?
1: Een zeer goed idee. We hebben een telefoon, hè. Dus als je nu aan het blokken bent en je hebt een telefoon in de buurt, je kan ons bellen en dan kunnen wij jou opvragen. Allee, dan gaan we dat proberen.
0: Ja.
1: Met onze parate kennis. De telefoonnummer is 078-78-1010. 078-78-1010. Voilà, de lijnen staan open, dus... Voilà, ben je aan blokken, dan moet je nu meteen bellen naar 078-78-1010. Dan zeg je maar je vak en dan gaan wij proberen om een goede vraag te stellen, toch?
0: Allee, jongens. Ja.
1: Dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. 078-78-1010. Ah, daar is er eentje. Hallo, met wie? Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, met wie spreken we?
2: Dag Chiara.
1: Dag Chiara. Heb jij examen?
2: Ja, ik heb examen.
1: Perfect.
0: Oké, vertel eens, wat moet je kennen?
2: EHBO, donderdag, praktijk EHBO, reanimeren en beademen.
1: Perfect, hè?
0: Ik kan dat niet.
1: Ik ook niet.
0: Je hebt dat nog nooit gevolgd. Waarom moet je dat kunnen? Chiara, wat doe je?
2: Ik volg kinderzorg. Ik werk in een kinderopvang. En dat is een van de vrijstijlen om een diploma ook te hebben voor EHBO te volgen.
0: Ja, dat is super logisch eigenlijk. Okay.
1: Ja, zeer goed. Maar wat kunnen we daar natuurlijk over vragen? Ja, veel, hè.
0: Waar
1: moet je... Wat moet je eerst doen? Moet je eerst blazen in iemand zijn gezicht? Allee, in zijn mond? Of eerst beginnen zo duwen met je handen?
2: Eerst controleren als ze dan ademen. En dan moet je eerst beademen en dan achteraf reanimeren.
1: Dat is volgens mij, denk ik...
0: Ik denk dat ook wel.
1: Dat lijkt me eigenlijk wel juist.
0: Dat is,
2: ja.
1: Ja, het is moeilijk met dat opvragen. Het is moeilijk.
0: Ja.
1: Hoe? Ah, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Hoe snel moet je dat doen?
0: Ja, dat weet ik ook.
2: Dat hangt af. Dat is op het ritme van een muziekje dat je dat moet doen, dat reanimeren.
1: Mm. En van welk muziekje?
2: Van Staying Alive.
1: Oké. Okay. Ah, we kunnen opvragen. Ik heb een goede examenvraag. Chiara, ik wil dat jij
2: ja
1: zegt in het ritme van dit lied. In 3, 2, 1. Go!
2: Ja. Ja. Ja. Oh, my.
0: Ja. Blijf gaan. Kom aan.
1: Blijven duwen, Chiara.
0: Ben je aan het verliezen, Chiara?
2: Ja. Ja. Ja.
1: Stop. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja. Dat is goed. Chiara, heel veel succes met jouw examen, hè. Komt in orde.
2: Dank u wel. Met succes.
1: Beste.
0: Love you.
2: Tada.

0: een heel goed bericht van Noemi. Die zegt, ja, je moet het wel dubbel zo snel doen op dit ritme. Dus ja, ja, ja, ja, du, du, du, du. Een tip, hè?
1: Ik vind dat heel goed. Ik wist het niet.
0: Cody? Ik wist het ook niet.
1: Dankjewel, Noemi.
0: Zometeen de jongste ster uit de Vlaamse muziekbusiness hier bij ons in de show. Eén van de jongste sterren. En ja, die is jarig binnenkort.
1: Morgen
0: kunnen we misschien zingen.
1: Super weer zingen.
2: Yes. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: bezoek op deze dinsdag van Ding Dong.
1: Ding Dong.
0: Ding Dong. Dag Bas.
2: Hallo.
0: Hey Bas, jij bent de grote winnaar van The Voice.
2: Ja.
0: Een kersverse winnaar, een kersverse bekende Vlaming. Ja, hey, proficiat wou ik eigenlijk gewoon zeggen.
2: Dankjewel.
0: Maar je bent vooral, vandaag is het de laatste dag dat jij 17 jaar bent, want morgen ben je jarig.
1: Yes.
2: Hey. Yes.
0: Dan gaan we een liedje zingen.
1: Dan gaan we zingen. Komt-ie.

0: Ja, bijna 18. Yeah. Voilà.
1: Sorry, maar jij vertelde nu net, voordat de microfoon open stond, dat je morgen niet alleen jarig bent, maar ook je eerste examen hebt?
2: Normaal gezien. Had ik die morgen, maar het is uitgesteld naar maandag.
1: Omdat je jarig bent?
2: Nee, omdat ik gewoon zoveel leerstof nog moet inhalen. En ja, tijdens Voice heb ik niks kunnen doen voor school. Ja, niks, praktisch niks. En ja, anders zou ik nu beginnen aan de examens zonder echt fatsoenlijke voorbereiding. Dus ja. Dat is ook geen... Dat gaat niet.
1: Nee, tuurlijk. Ben jij een goede student?
2: Ik heb goede punten, ja. Of ik een goede studeermethode heb? Nee, absoluut niet.
1: Hoezo? Wat doe je dan misschien?
2: Ik neem vooral veel pauze eigenlijk.
3: Mooi.
2: Ik kan echt niet te lang achter mijn boeken zitten, maar ja, ik heb wel meestal goede resultaten. Dus.
1: Mooi, vind ik wel mooi.
3: Zalig. Maar en ja, over resultaten gesproken, dikke proficiat nog eens met heel dat spel daar te winnen. Je bent ook ineens gewoon een bekende Vlaming geworden en zo. Merk je dat al op straat? Dat mensen foto's komen vragen? En...
2: Ja, wanneer was het? Ik denk vorige week vrijdag. Kwam ik een kwartier te laat aan op school, omdat ik zette mijn fiets aan een lagere school, omdat ik dan niet heel de berg op moet. En daar is een achteringang van mijn school. Mm-hmm. En toen ben ik een kwartier lang tegengehouden door kinderen van die lagere school. Maar dat was keileuk, die hadden allemaal tekeningen mee. Maar die wouden ook dat ik handtekeningen zette en van de ene kwam de andere erbij. En,
3: leuk!
2: Ja, je merkt het wel.
3: Keigoed. Heb je al gratis spullen gekregen als BV?
2: Deze week. Opeens kreeg ik een melding van... Er is een pakketje... een mail op Smart School. Er is een pakketje voor jou in de tweede graad. Ik zeg, ja, ik zit toch niet in de tweede graad. Ja, kom dan maar halen. Oké. Okay. En dat was dus een grote doos frangipanes van Lotus. En op die doos stond een heel groot mijn hoofd.
3: Allee, super.
1: Eet je ook graag frangipanes?
2: Ja, dat is wel mijn lievelingssnack.
1: Ah, toch? Had dat een reden, zeg.
3: Ja. Dat allemaal binnen jou.
2: Ik weet niet of ze dat wisten, maar... Heel toevallig.
1: Ja, we zitten nu op de radio. Als je iets heel graag eet of drinkt, moet je dat nu zeggen, hè? Ze luisteren
2: allemaal. Frangipanes, frietjes, arancini en vegetarische sushi.
3: Vegetarische sushi. Alle vegetarische sushi-producenten, rep u daarheen. Je weet wat dat die graag heeft.
1: Dat vind ik
3: graag.
1: Ja, je gaat straks live zingen hier bij ons.
2: Ja.
1: Is dat de eerste keer dat je drie nummers naar elkaar gaat zingen?
2: Op radio wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, ik heb wel al een paar optredentjes gedaan waarbij ik wel een set van een half uur, 40 minuten heb gedaan. Maar ja, op de radio vind ik dat toch anders. Meer stress, meer...
1: Ja?
2: Ja, ja jawel. Er luisteren, ik weet niet hoeveel mensen. Als ik optredentjes had, dat was ook 50 mensen.
1: Ja, en,
2: maar
1: ja,
2: ook leuk om te doen.
1: Het is superleuk om te doen. Ja. Jij zorgt eigenlijk voor een pauzemoment nu voor alle studerende, afziende studenten. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Welke nummers ga je straks brengen?
2: Ik ga mijn eigen nummer, All Because of You, brengen. Mm-hmm. The Grudge van Olivia Rodrigo en Sign of the Times van Harry Styles.
1: Oh, dat hoor ik graag.
3: Oh la la la la. Dat wordt meer dan de moeite. Eigenlijk een concert van een student voor de studenten.
1: Prachtig.
2: Voilà.
3: Prachtig.
1: Mooi verwoord.
3: Ja, maar ja. Zo is dat, zo is dat. Voilà. Give It To Me van Timbaland. Zou het iets voor jou zijn om te coveren?
2: Ik denk, ik niet om te coveren, maar te luisteren wel.
3: Ah, ja.

0: Give it to me. Nelly Furtado en Timberland. Naar Leuven gaat het traag op de E40. 20 minuten extra tussen Sterrebeek en Bertum door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten van Linkeroever tot Antwerpen-Oost. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Grimbergen en Jetten.
1: We hebben Bas bij ons, de winnaar van de Voice van Vlaanderen. En die brengt zometeen een blokconcert, helemaal akoestisch, speciaal voor jou als blokpauze. Hoe zit het met de zenuwen?
2: Momenteel was dat wel.
1: Ja, want je zegt dat je stress hebt, maar jij komt zo chill
2: over. Nee, maar als ik daar sta, dan is dat altijd wel even zo... Oké, erin kruipen. Maar als ik erin zit, dan zit ik er ook in.
1: Ja.
2: Het is echt zo'n fractie van een seconde dat ik even... En dan...
0: Ik heb ook het gevoel dat je een waanzinnig rustig persoon bent. Allee, als ik gewoon praten en heel...
2: Ja, dat is echt wel een probleem voor qua opnames. Want in de finale van The Voice, we moesten zo allemaal dingen inspreken. En dan hoorde ik mezelf en dan kon ik mezelf niet verstaan. Omdat ik zo'n rustige...
0: Helemaal zen.
2: Relaxe stem.
0: Ja. Kijk, goed. Zijn er momenten waarop dat je ook echt het tegenovergestelde hebt? Dat je... Uiteenspat van energie of van...
2: Op feestjes.
0: Ah ja.
2: Of ja, als ik hoog in de adrenaline sta, zoals bij The Voice, ja.
0: Dan snap ik.
2: Dan ben ik wat heviger.
0: Dan wordt het wat heviger. Zeg, over hevig gesproken, Bas, we hebben hier ook een klein lied. Wij zijn ook een beetje muzikale mensen.
1: Genie, zou je kunnen zeggen. Sommigen zouden dat zeggen.
0: Het is dat. We hebben zo een liedje over blokradio. En dat is op Aux Champs-Élysées. Julie rapt daar ook in mee.
1: Ja, dat is mijn ding, Bas.
0: Luisteraars zingen daarin mee. Camille, Berre, misschien nu wel bekend. Zeg dat. Ik zou zeggen, zou je eens willen luisteren gewoon?
2: Ja.
0: Oké, en dan kunnen we zien wat je ervan vindt, hè.

0: schattig.
1: Ja. Wat is, we zijn dat, dat, er wordt elke dag iets aan verder gebreid, hè?
0: Dus ah, nu... Dat is wel een leuk concept.
1: Ah, ja, ja. Dat is een leuk, schattig cool. concept. Ja.
2: Oké, schattig. Ja? Perfect. Je hoort het, er zit er ook een hele lijst aannamen in. Berre, Camille, Julie. Zijn er nog mensen in Vlaamse showbiz muziekland waarvan je denkt, daar zou ik wel graag eens mee samenwerken?
0: Oei. Ik weet het niet.
2: Goh.
0: Engelstalige...
1: Mag ook.
0: Vlaamse artiesten. Ja, ik ben niet zo van... Allee.
1: Internationaal dan?
0: Internationaal.
1: Mensen waar...
0: Tom O'Dell, Billie Eilish. Zo, dat genre prikkelt mij heel hard.
1: Oké. Okay.
0: Daar zou ik heel graag wel op gaan. Ja. Ik weet niet of daar een Vlaamse artiest is die die richting gaat.
2: Berre zit zo'n beetje...
0: Ja, met Berre wil ik dan wel een keer een collab doen, ja.
1: Het is wel mooi dat hij dat wilt.
2: Een open uitnodiging.
1: Ja.
2: Zometeen dus de Bas helemaal live met een blokconcert voor jou.

0: Aaron Blommaert en Zoe, tranen van goud. Misschien straks ook wel. Tranen van goud. Want het wordt prachtig. Bas, de winnaar van The Voice, brengt zometeen een concert. Een concertje van 15 minuten. Speciaal voor jullie. Dus even die cursussen nu aan de kant. Ogen toe en genieten maar.
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Alesso en Sasha met Destiny.
1: M&M. De Lok Radio.
0: Ja, er waren veel mensen die deze man echt in hun team wilden. Mathieu Terijn, Koen Wouters, ze wilden hem allebei. En uiteindelijk won hij ook The Voice. Morgen pas wordt hij 18 jaar. Ja, dat is jong, hè. Dat is piepjong. En nu gaat hij live een akoestisch concert brengen, speciaal voor jou. Ik heb het over Bas. Bas, met welk liedje ga je zo meteen beginnen?
2: Ik ga beginnen met mijn eigen nummer, All Because of You.
0: Alright. Zeer goed.
3: Dus zet je radio luider, lieve luisteraar. Studenten, stop met studeren. Een kwartier nu, mag je genieten. Deel gerust je mening in de M&M-app. En hier is Bas met zijn eigen nummer, All Because of You.

0: Nyon.
1: Prachtig. All Because of You van Bas, de winnaar van The Voice. Brit laat weten in de app van M&M dat ze al fan is van het begin. En wenst jou ook al een gelukkige verjaardag voor morgen. Dat is super lief. Zalig nummer, laat Annabel ook weten. Staat elke dag op repeat, zegt ze. En ze stuurt ook een tekening van jou erbij, Bas.
2: Nee.
3: Je mag ze ook naar mij doorsturen.
1: Oké.
2: Dus echt heel mooi gedaan, Bas. Ja, je gaat een heel setje voor ons spelen. Wat krijgen we nu?
3: Nu krijgen jullie The Grudge van Olivia Rodrigo.
2: Oké. Dat is een nummer van Olivia Rodrigo. Je zegt het zelf. Hoe was dat voor jou om dat te coveren?
3: Heel fijn. Ja, ik ben een grote fan van haar balletnummers. En ik vond dat heel mooi dat ik dat kon doen als Blind Audition. Omdat het ook zo hard aansluit bij wat ik wil doen en wat ik wil zingen. Dus.
2: En heb je het nummer veel moeten veranderen om het zelf te kunnen brengen?
3: Het is wel een pak lager.
2: Ah, ja.
3: Dat merk je ook wel als je naar het origineel luistert. Het is een heel stuk lager. Maar ik vind het ook mooi. Zo.
2: Wij ook. Nu al, Bas. Allee, toen al en nu zeker nog eens. Ik zou zeggen, laat u volledig gaan voor alle blokkende studenten.

0: Hela, wat was een bas. Ja, sorry, als het al zo stil wordt hier op M&M, dan wil je toch zeker zijn dat het helemaal gedaan was. Bas, helemaal live met Olivia Rodrigo. Mensen blijven positief, hè?
1: Ja, yes. En er komen gigantisch veel reacties binnen. Bas, voor jou, vooral van vrouwen. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar dat is wel zo. Wauw, zegt iemand. En een hartje, dat komt binnen van Jill. Iris zegt dan Bas en dan 800.000 uitroeptekens. Prachtig. Marit vindt het ook een ideale blokpauze. Oh, en, ja, ik kan hier blijven gaan, ze. Isra zegt ook dat ze een hele grote Bas-fan is. Dat laat ze ook nog weten in de app. Heel veel vrouwen. Fans.
0: Ja, zo van in de 40 ook, Bas, zie ik hier.
1: Allee, dus... Oei, nee. Maar er zijn ook jonge vrouwen, ook jong? Moet ik dat niet zeggen.
0: Nee, nee, ook. Maar dat is nu eentje dat mijn oog opviel.
1: Ah, wacht, Thibaut. Thibaut is een man, die zegt kippenvel.
0: Kippenvel.
2: Ah, voilà.
0: Voilà. Zeg je, Bas, het is wel spijtig, het is al zijn laatste lied nu. Maar goed, je gaat er eentje brengen van Harry Styles, Sign of the Times. Dat is een van Julie, haar all-time favorite liedjes van Harry.
1: Ja.
0: Is dat... Ook. Ah, van u ook? Bon. Ja, is dat, hoe is dat als muzikant om zo van die echte classics, zo de heilige huisjes bijna, echt zo, om dat te coveren?
2: Ik vind dat wel moeilijk, omdat je wil niks verprutsen. Maar ja, ik vind het heel mooie nummers en ik kan mij er heel goed bij inleven. Dus dat is ook fijn dat dat dan bij die grote nummers ook kan.
0: Zeker, zeker. En Harry is altijd in de buurt. Dat hebben we geleerd.
1: In ons hartje, zeker. Dat is waar. Dat.
0: Dus misschien dat hij deze ook wel hoort. Allee, maar geen stress. Hè. Bas, laat u vooral veel gaan met Harry Styles en Sign of the Times.

0: Hi.
1: Raclette. Raclette.
0: Dat was prachtig. Amai, je kunt echt goed zingen. Ik wist niet dat het echt was, maar het is echt zo. De bewijzen zijn er. De reacties komen ook wel binnen. Van man en vrouw, van iedereen die aan het luisteren is. Lotte yes. zegt nog eens, amai Bas, echt keigoed gedaan. Kippenvel. Dilara zegt, wauw, dit is prachtig. Xana zegt, groetjes van je fangroep op Insta. Je hebt echt wel zo fangroepen en zo.
1: Blijkbaar. Zeker. Suzy zegt, Robin, wil je daar iets mee zeggen? Vrouwen in de 40? Helemaal niet. Daar wil ik helemaal niets mee zeggen. Suzy, helemaal niet. Bas, fantastisch. Hè? Merci, vriend, om dat hier te komen brengen. En ja, geniet van uw verjaardag morgen ook.
0: Ja, en veel succes.
2: Merci.
1: Jojo.

0: Sugar Daddy Roxy Dekker, cinematickets?
1: Cinematickets.
0: Zeker.
1: Straks. Hier met? Te winnen. Ah ja, met.
0: Zijn vogels.
1: Best verdienstelijk wel hoor.
0: Ja?
1: Was dat een meeuw?
0: Ja.
1: Ah, ferm. Ferm.
0: Geleerd van mijn goede vriendin / collega Brechtje Idi.
1: Juist. Ja, ja, maar het gaat wel iets worden hoor. Straks om die cinematickets te winnen.
0: Ik vind het wel leuk. Dan mogen wij iets naspelen.
1: Ja. Vorige keer hebben we deze eigenlijk gedaan. Dat was een classic, hè. Dat was Titanic dat we toen hadden nagespeeld. Maar nu zijn we iets meer zo in de deep dive.
0: Ja.
1: Het wordt goed. Zometeen.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. In België ontstaat 1 op de 10 woningbranden in de keuken. De zomer maakt dat risico zeker niet kleiner. Met een paar eenvoudige maatregelen voorkom je heel wat ellende. Hou elektrische apparaten uit de buurt van water en voorzie een brandblusser in huis, zodat je snel kan reageren. Onderhoud ook je toestellen, want zomers draai je je koelkast en diepvriezer overuren. Stof daarom de achterkant af en vermijd zo oververhitting. We eten nu ook vaker buiten, dus laat je pan binnen niet op een brandend vuur staan. Ontvet ook de afzuigkap om brandgevaar door vetophoping te voorkomen. Zo, dan kan je nu in alle vertrouwen een zomersgerecht op tafel toveren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de

0: besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld. Ze waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens de advocaten op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort Mieke van den Broek.
1: Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is.
0: Net vandaag raakte bekend dat er vorig jaar goed 2700 klachten zijn ingediend over politieoptreden. Dat is een toename van bijna 10%. Volgens het comité P dat de politiediensten controleert, is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de agenten die daarbij werden ingezet. Bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden, zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan een tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur, afhankelijk van de situatie. Minister van Mobiliteit, liever Kruk, liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen zijn van dronkenschap. Donderdag begint het grootste voetbalfeest ter wereld, maar de grensproblemen met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter stapelen zich op in de VS. Als een van de gastlanden van het WK voetbal wordt de Amerikaanse gastvrijheid gedwarsboomd door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat ziet Thomas de Graven in Washington.
2: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: En de Red Flames spelen een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te kunnen worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 keer meer scoren dan Schotland tegen Israël. Aan de rust leidt België met 0-2, maar ook de Schotten staan 0-2 voor. De regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag meer wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Je luistert naar Blokradio.
4: Dat is radio om op te blokken.
5: En cinematicus die klaar liggen en van jou kunnen zijn. Het komende uur gaat dat allemaal gebeuren. Dus goed luisteren.

0: Het is dinsdag 9 juni en het is ondertussen 6:06. Het is al heel goed geweest met Bas hier bij ons, die een blokpauze heeft gegeven. Mocht je nu nog aan het studeren zijn, om ondertussen terug begonnen zijn, dan betekent dat misschien wel dat het een lastige blokdag is. En ik wil niks zeggen, maar dan heb je ons nodig.
1: En wij zijn hier. Hè. Nog een heel uur staan we klaar om jouw gezaag, jouw geklaag en jouw request te draaien. Maak er gebruik van. Het kan op elk moment in deze show.
0: Oké, ik wil Harry Styles horen.
1: Ja, maar niet voor jou, want het is dus voor de blokkende mensen.
0: Ja, inderdaad, ik zou graag Harry Styles horen. Waarom, vraag je? Omdat Harry Styles al van het begin van zijn carrière en de mijne heel veel voor mij betekent en er op alle momenten...
1: Je blokt niet.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Oké. Voilà. Mocht er iemand anders Harry Styles willen horen en dan wel aan het blokken is op dit moment, dan kan je dat laten weten in de app van M&M. Je mag ook een ander nummer aanvragen.
1: Maar wat is... Wacht.
2: Blokradio.
1: Met Julie en... Gast.
2: M&M.
1: Ik ben gehakt.
0: Hey baby.

0: Dat doet altijd deugd, hè? Zo'n pauze met Harry Styles en American Girls. Zwat. Ik heb een vraagje voor jou. Denk jij dat Robin en ik kunnen raden welke studie jij volgt door pakweg 10 vragen te stellen? Nee? Oké. Challenge accepted. Stuur nu. Wat blokt die? In de app van M&M. Ik daag u uit.
1: Wat blokt die? Mensen vragen zich misschien af hoe moet je dat spellen? Super simpel.
0: Stuur gewoon blok.
1: Blok is misschien makkelijker.
0: Ja.
1: We hebben dat liedje nog niet gehoord. Dat is toch eigenlijk spijtig. Hè?

0: Blok. Blok in de app van M&M.
1: Zal ik al voorspellen wat het gaat zijn straks dat we gaan hebben?
2: Ah, oh, dat is goed, ja.
1: We gaan...
2: Een voorvoorspelling.
1: Een voorvoorspelling. Een... ik moest dan iets anders voor... voorspelling. Wacht, nee. We gaan een ding aan de lijn hebben. Een jurist. Een advocaat in wording. Oh, dat was per ongeluk.
2: Mag ik niet raden?
1: Natuurlijk, ja.
2: Ik denk dat we...
1: Neem je tijd.
2: Ja, ik moet dat even voelen, hè. Ik denk geen jurist, maar wel een grafisch vormgever.
1: Voilà.
2: Of... Maar ja, dat is geen definitieve keuze.
1: Nee. Nee, we moeten ze nog aan de lijn hebben. Dit is gewoon een voorvoorspelling.
2: Ja, de voorvoorspelling.
1: Voorspel dat we nu Pitbull gaan draaien.
3: Mr. 305 checking in for the remix.
1: De aftelstuk is zo leuk, hè. 1, 2, 3, dat vind ik zalig. Als ze tellen in liedjes, love it. Dale.

0: misschien toch al meteen even vragen of dat we er niet van de eerste keer bonk op zitten.
1: Ja, is goed.
0: Dag Jelke.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jelke, ben jij...
2: Ja.
0: Misschien met welke eerst. Ben jij jurist?
2: Nee.
0: Pettig.
1: Een grafisch vormgeefster.
0: Nee, nee, nee, je had iets anders gezegd.
1: Nee, dat is wat je gezegd hebt. Een grafisch vormgeving.
0: Echt?
2: Ook ja. Niet.
0: Ook niet. Haha. voilà. Wij gaan jouw studie raden, hè?
1: Ja, we gaan het testen. Robin en ik stellen jou zo meteen een paar vragen. En dan proberen we zo te raden wat jij studeert. Jelke, nog één vraagje. Heb jij trouwens bruin haar?
2: Het is een beetje een cacophonie van wat ik het allemaal kleuren, wat ik het allemaal geverfd heb eigenlijk. Dus pak rood-bruin.
1: Oké.
0: Okay. Vind ik wel iets waar we iets mee kunnen. Start de klok. Jelke, wat is jouw lievelingshaarkleur ooit?
2: Donkerrood.
0: Ah, donkerrood.
1: Wat is het beste advies, Jelke, dat je ooit hebt gekregen over je richting?
2: Goh, een brede glimlach.
0: Een brede glimlach. Als je nu je diploma gaat behalen, heb je dan echt je droomjob, Jelke?
2: Ja.
1: Kom je veel met mensen in aanraking?
2: Ja.
0: Zit er soms verf op je handen?
2: Nee.
1: Draag je een uniform als je het gaat beoefenen?
2: Nee.
0: Oh. Heb je soms fysieke klachten na een lange werkdag? Allee, als je zou werken?
2: Goh, koppijn misschien, maar voor de rest niks.
1: Ik ga even gewoon radio-dj zijn, want ik heb ook wel echt altijd koppen.
0: Wat wou jij... Hoe heet je prof, Jelke? Of leerkracht?
2: Prof?
0: Leerkracht. Heb je een prof?
2: Ik heb verschillende.
0: Proffen.
1: Je favoriete?
0: Hoe heet
2: mijn favoriete prof? Ah, wel, dat is moeilijk. Ik heb er twee.
1: Zeg maar.
2: Mevrouw Bergmans en mevrouw Kokkaert.
0: Mevrouw Bergmans en mevrouw Kokkaert. Ik vind het moeilijk, hè.
1: Ik weet het totaal niet.
0: Ik had het gevoel dat je eerst wel op een piste zat,
1: ja,
0: in het begin.
1: Zeker op een piste. Ik dacht, het is zo stewardess en dan zo verpleegkundige, dacht ik.
0: Ik dacht psycholoog.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, Jelke, wij allemaal.
0: Ja, ja, super benieuwd. Ik dacht, dingen. Psycholoog.
1: Ah.
0: Dacht ik van koppijn.
1: Maar brede glimlach, hoe dan?
0: Dus om de mensen te ontvangen en zo.
1: Oh.
0: Ah, misschien management... Receptioniste.
1: Oh, ik weet het echt niet.
0: Ik ga voor. Ja.
1: Nee, wacht.
0: Ah, zeg maar.
1: Zeg nog één tipje, Jelke. Kom aan.
0: Mini.
1: Eén tipje.
2: Tip?
1: Ja.
2: Goh. Ik heb er meerdere talen voor nodig.
1: Ja, oké. Okay.
0: Receptionist, sowieso.
1: Ik zeg, maar jij moet de richting zeggen.
0: Ja, ik weet het, maar wat studeren die?
1: Communicatie, management.
0: Oké, okay. En ik zeg, Jelke, dat jij hotelschool doet.
1: Slim.
2: Nee, één van beiden.
1: Ah, dom.
0: Dom, hè. Wat is het, Jelke?
2: Ik studeer voor leraar secundair onderwijs, voor Engels en Frans.
1: Oh!
2: Ja.
1: Ja, brede glimlach, dat is waar.
0: Prachtig.
1: Er staan, hè, voor die klas.
2: Ja, dat lukt niet altijd, maar we moeten erdoor, hè.
1: En koppijn, natuurlijk koppijn.
0: Dat is wel mooi.
2: Dagelijks ritueel, uiteraard.
0: Ja. Het is wel mooi dat je zegt dat dat ook jouw droomjob echt is. Wat vind je daar, waarom is dat zo'n roeping voor jou?
2: Goh, ik heb een paar leerkrachten gehad toen ik jonger was, die wel echt een hele grote impact hebben gehad op mijn leven. En dat is iets wat ik zelf ook graag zou willen doen.
1: Oh, dat is mooi. En wanneer ben je het officieel? Hoeveel jaar moet je nog studeren?
2: Nog één jaar.
1: Oh.
2: Dankzij.
0: Voilà. Dan wensen wij jou daar heel veel succes mee. Jelke, echt mooi om jou erover te horen praten. Wil je nog een liedje?
2: Heel graag.
0: Zeg het maar.
2: Ik zou heel graag speciaal voor mijn papa La La La van Plop horen, alsjeblieft.
1: Speciaal voor jouw papa?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En waarom?
2: Die vindt dat verschrikkelijk.
1: Garme, die mens. Is hij aan het luisteren nu?
2: Ja, ja, absoluut.
1: Wat is zijn naam?
2: Silvio.
1: Silvio, oké. Okay, Silvio, ja. This one's for you. Enjoy. Zet hem maar goed luid. Dank je, Jelke.
2: Hey, Blop. Graag gedaan.
0: Yo.
3: Kijk, staat hier op dit blad.
4: Blopper de Blop. Er staat alleen La La La op dat blad.
3: Ja, klopt, ja. Ja, heb ik geschreven, ja.
4: Doe laai, la la la. Ik word daar zo moe van la la la.

0: Oh.
1: Liefste blokkertjes. Er vallen hier cinematickets te scoren. Dat is voor na de blok of tijdens de blok, als blokpauze. Dat is altijd leuk. Hoe kan je die tickets nu winnen?
0: Dat is de vraag.
1: We spelen zometeen, Robin en ik, een filmscène na. En jij moet raden uit welke film die komt. Als jou dat lukt, dan win je 2 cinematickets. Dat is super simpel, denk je. Als je het kan raden tenminste. Oké. Okay.
2: Klaar?
1: Ja.
2: Ready, steady, go.
1: Kom aan, kijk naar ons.
2: Oh, wat zijn we aan het doen?
1: Denk je dat ik in een ander leven een vogel had kunnen zijn?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: Ja, een soort van reïncarnatie.
2: Geen idee.
1: Ik denk dat het zou kunnen. Zeg dat ik een vogel ben.
2: Nee, nee, doe het niet.
1: Zeg dat ik een vogel ben.
0: Maar stop nu een keer, je bent helemaal geen vogel.
1: Zeg dat ik een vogel ben.
0: Allee, je bent een vogel.
1: En zeg nu dat jij ook een vogel bent.
0: Ja, als jij een vogel bent, dan ben ik ook een vogel. Voilà. Dat is geen gemakkelijke. Maar wie weet, weet je het wel. Uit welke film kwam die scène? Jij mag het laten weten. Dat is voor 2 cinematickets, hè, die hier nu op het spel staan voor jou te grabbel. Dus uit welke film kwam die scène? Nu sturen in de app van

0: Oh, op de E314 van Leuven naar Lummen moet je in Aarschot uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook.
1: We hebben daarnet een filmscène nagespeeld, maar uit welke film kwam die scène? Hallo, dag Jana.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, Jana uit Lokeren. Ja, weet je het? Over welke scène het gaat?
2: Ik denk de Notebook.
1: Oké, de Notebook, denk je. Mm-hmm. Wat gaf het voor jou weg dat het gaat over de Notebook? Waardoor wist je het?
2: Ik dacht daar ooit een scène in, want ik heb de film al heel lang geleden gezien, maar ik dacht daar ooit de scène in gezien te hebben waar, waar zij doet alsof ze vogel is. Mm-hmm. En ja, het is een beetje een speciale relatie, dus ja, daar kwam ik dan op.
1: Vooral die speciale relatie is er toch doorgekomen, denk ik, hè,
2: ja.
1: Jana?
2: Ja,
1: hè?
2: Ja,
0: ja, ja, zeker. Ja, ja, absoluut, absoluut. Dat was heel duidelijk. Jana?
1: Gaat het over de Notebook?
0: Ja. Het gaat over de Notebook! Je wint 2 cinematickets.
2: Oh, dank je. Yay! Oh, dank
0: je. Voor je zegt wie je gaat meenemen, wil ik weten wat je als snack gaat meenemen naar de cinema.
2: Popcorn.
0: Ah. Popcorn. Of ga je het daar kopen? Veel mensen kopen het ook in de cinema. Ik neem het altijd mee van thuis.
2: Ja, ja, ja. Ik koop het daar liever.
0: Ah ja.
1: Is er zo iemand?
0: Ja, dat is veel goedkoper. Ja, dat kost je ook. Is omdat daar zo niet...
1: Maar dat mag niet, hè?
0: Maar jawel.
1: Nee, dat mag
0: niet. Ze mogen nu niet fouilleren, hè?
1: Je is zo raar stout. Je steelt snoepjes in tankstations.
0: Zeker.
1: En je denkt dat je daar recht op hebt. En je denkt dat je snacks mag meenemen naar de cinema. Ja, nou, dat mag toch helemaal niet?
2: Nee, dat mag niet. Maar ik heb het ook wel al gedaan.
0: Ah, daar heb ik je lekker tuk. Jij doet het ook.
1: Ah, ik ga dat eens proberen. Maar verstoppen jullie dat dan als jullie naar de cinema gaan? Ja, toch?
0: Niet zo super... Ik zal deze tand worden, hè, ja. Niet zo super hard verstoppen, maar ik ga het ook wel niet tonen. Dus ik zorg dat ik een jas aan heb met grote zakken. En daar...
1: Stoppen, hè.
0: Ja, maar het is niet dat ik zo helemaal voorover gebogen loop met zo... Kijk niet in mijn jas.
1: Zo wel.
0: Nee, nee, dat zit allemaal gewoon in mijn zakken.
1: Het is zo'n bange scheid.
0: Flesje water. Klein zakje van die noodsnoepjes. Zoals de zender hier. M&M, mag ik zeggen.
1: Ah, ja.
0: En dan...
1: Noodsnoepjes.
0: Van die kersen ook. Neem ik op.
1: Ah ja, de zure kersjes.
0: De zure kersen. Wat... Steel jij of smokkel jij binnen, Jana?
2: Ja, misschien ook wel een zakje snoep, maar vooral iets van drinken. Want ik vind daar ook wel heel duur de drank.
0: Heel duur een drank. En jij koopt dat er allemaal, zo gezegd, zonder te smokkelen?
1: Ja, ik hou mij aan de regels. Ik denk dan, ja, als je mij dan zou betrappen, ik vind dat super spannend dan. Maar ja, ik ga toen, volgende keer neem ik een sandwichje met vleesla mee. Ze gaan het allemaal geroken hebben.
0: Beste vegetariër.
1: Ja,
0: de pitoe. Klok Radio. Veel plezier, hè, Jana.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo. Edge of Desire van

0: Jepla. M&M. Bloktelefoon. Een waanzinnige manier om ons te bereiken.
1: De mooiste telefoon van de wereld.
0: Ja, de bloktelefoon heeft één nummer. 078-78-10-10. En tik je die magische cijfers in, kom je rechtstreeks bij ons via de telefoonlijnen binnen in de show.
1: Bij de one and only.
0: Dat is precies of je zit hier gewoon mee aan tafel met ons.
1: Dat is crazy, dat is echt crazy.
0: Weg van je bureau, baf, recht in de M&M-studio. Dus het nummer is 078-78-10-10. Allee, probeer het eens. Probeer het eens. En het goede is ook, mensen mogen van alles doen. Liedjes aanvragen, dat kan. Dus als jij graag een liedje wilt horen, nu zo om 36 over 8, we zijn er, hè. Ze hebben hem gevonden. Dus 078-78-10-10. Kom maar op met de bloktelefoon. Zijn er hier een paar verschillende aan bellen? Dat mogen blokkers zijn, dat mogen ook vrienden of ouders van blokkers zijn. We gaan het zien. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Silke en Bjorn.
0: Hey, dag Silke en Bjorn.
1: Hey.
2: Stoken? Maar waar is dat met je gsm? Dat was niet sorry, hè?
1: Wat is jouw naam?
3: Joke en Bjorn.
0: Joke.
2: Stoken.
0: Stoken.
3: Joke met een T.
0: Joke met een T.
1: Yes. Niet aan de gsm token, maar wel aan onze oortjes.
0: Excuseer. Dag. Token en Bjorn, wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
1: Ja. Toch wel aan de gsm. Oh ja.
0: Wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
3: Ik zeg het maar, hè.
2: Studeren.
1: Studeren, token? Wat ben je dan aan het studeren?
2: Ik ben aan het studeren voor treinbestuurder.
1: Moet je daar veel voor studeren?
3: Wat ben je de morgen uit?
2: Hou je bek. Sorry, wat zei je?
0: Hou je bek.
1: Wij zitten ook een beetje daar live eigenlijk bij. Goed, Toke, dus moet je daar veel voor studeren voor treinbegeleider? Zijn het zware studies? Wat moet je er allemaal doen?
2: Ja, het is voor de bestuurders. Het is een dik jaar en een half studeren. Dus het is echt alles waar het fout kan gaan tot echt... Ja, alle verkeersregels wat je kunt voorstellen. En alle soorten treinen van België, van binnen en van buiten kennen. Dus het is wel heftig.
1: Zijn er zoveel soorten?
2: Ja, ja.
1: Wat is uw lievelingssoort?
0: De rode.
2: Ik heb eigenlijk al twee. Een van de oudste die nu nog op de baan is, van 1975. Omdat je dan nog het gevoel hebt dat je echt met een trein aan het rijden bent. Ja. En de Giro, dat is van 2008. Dat is iets simpeler om mee te rijden. En, ja,
0: een heel schoon model, hè?
1: Comfort, hè. Dat is
0: comfort. Zeer veel comfort. Leuk weetje over treinen, Toke. Wist je dat het station van... Ja, ik ben het nu vergeten.
1: Allee, mijn planning-uurtje is begonnen.
0: Het station van Brugge... stond dus eerst in Brugge en dan hebben ze dat afgebroken en terug opgebouwd in een andere gemeente, omdat die nog geen station hadden. En dan hebben ze een nieuwe in Brugge gezet. Maar ik weet de naam van die gemeente niet meer.
1: Oostende.
0: Weet jij dat?
2: Allee, jong.
0: Van...
2: Nee. Ik zit nogthans in Brugge op school. Ik ga het morgen eens vragen. Echt waar.
0: Ja, vraag dat eens.
1: De kans is groot dat dat gewoon niet waar is.
0: Jawel. Dus dat stond in Brugge.
3: Ze hebben het morgen laten weten.
0: Ze hebben dat dan, laat dat maar weten. Ja. Ze hebben dat dan afgebroken en dan opnieuw opgebouwd in Drongen? Nee.
1: Drongen?
0: Ja, ik weet
2: dat zou wel niet zijn.
0: Ja, dat is geen station. Nee, het gaat niet Drongen.
1: Jawel, Drongen heeft een station.
0: Ah, echt?
1: Ja, jawel.
2: Drongen heeft een station, ja.
0: Misschien dat dat is, ja. Ik weet het niet. Ik ben niet 100% zeker. Maar leuk weet je.
1: Ja.
0: Wil jij een liedje horen, Toke, van Train of zo?
2: Van wie?
0: Van Train.
1: Wil je een liedje horen dat je graag hoort, Toke?
0: Ja, gewoon een liedje, ja.
2: Ah, bon. Girlfriend van Laura Tesoro graag.
0: Girlfriend van Laura Tesoro, zeker.
1: Nee, dat ken ik eigenlijk niet.
0: Jij part...
2: Oh, jullie.
1: Sorry, Toke, maar ik ga het nu samen met jou ontdekken, hè. Dat is toch plezant?
2: Graag.
1: Dat we zo dat samen doen? Ah, we gaan genieten samen met jou, zeker.
0: Dat is tof.
2: Top idee.
0: En heb je een partner? Of is dat dan Bjorn?
1: Ah, ja, ik denk dat Bjorn is.
2: Ja, dat is Bjorn, ja.
0: Ah, super. Ja, dat is Bjorn, ja.
1: Is dat al lang jouw partner, ja,
2: Toke? 2 jaar en een half. Zoiets? Ja. Ja, zoiets.
0: Oh, er belt hier iemand in voor dat grote stationsverhaal ondertussen. Ja. Dan kom misschien straks terug bij de partnerrelatie.
2: Als de opleider is van mij, dan ga ik lachen.
0: Ik weet niet, hallo, met wie?
4: Hallo, met Cindy.
0: Dag Cindy, je hebt iets over dat station van Brugge.
4: Ja, ik weet waar het nu staat. Het staat in Ronse.
1: Yes. Ma! Ah, met de O. Oh, dat is ook een O in.
0: Drongen, Ronse.
1: Ja.
0: Praktisch een palindroom.
1: Ah, dat is een beetje hetzelfde.
2: Ja, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Precies, Cindy, om dat te laten weten.
0: Voilà, dus voor Cindy, Bjorn en Toke, voor dat trio, deze...
1: Oh, wel direct een trio.
0: Oh, wat?
2: Nee, dank u.
0: Oh, ja, Cindy, voor u?
4: Ja. Oh, dat hoeft niet voor mij, maar oké.
0: Wat zei je, Cindy? Met hoe meer, hoe beter.
4: Zoiets, ja.
0: Oh, oké.
5: Wat is dit? Amai,
0: Wat? Amai, dat loopt hier. Dag, iedereen.
1: Voilà, pitou.

0: Bel ons.
1: Blok-telefoon.
0: Hey, als je wil en als je wat steun kan gebruiken en als je zin hebt om te telefoneren met ons, de lijnen staan open. 078-78-10-10. Dus 0, 2 keer 78, 2 keer 10. Voilà, kom maar op. En dan kom je rechtstreeks bij ons binnen. Ah, hier is al iemand. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hallo, wat is jouw naam?
2: Hallo, Margot.
0: Hey, dag Margot, zit je in de blok?
2: Ja, ik zit in de blok inderdaad.
0: Oké.
3: Okay. Hoe gaat het ermee?
2: Ik ben een beetje aan het bekomen van vandaag.
3: Oei.
2: Mijn examen is uitgesteld.
3: Huh? Waarom?
2: Ja. Door internetproblemen is het examen uitgesteld. We moesten, we waren 10 minuten bezig met het examen.
3: Nee.
2: En dan begon heel mijn scherm te draaien. Dus ik dacht, oh shit. Dus ik zag mijn hand omhoog en ik keek naar achter en ik zag dat iedereen zijn hand omhoog stak. Dus ja, het lag niet aan mij.
3: Oh nee.
2: Amai. Ja, en dan moesten wij, ik denk een dik uur, wachten op info. En we mochten niet praten, niks doen. Al onze laptops moesten uitgeschakeld worden. En ja, dan achteraf kregen wij te horen dat er tijdens externe werken een netwerkkabel was geraakt. Ja, dus de school kon er ook niet aan doen, maar het was wel gewoon vervelend voor iedereen.
3: Ja. Maar ja, Margot, wie heeft die kabel geraakt?
2: Ah, wel, ik weet het niet.
0: Martijn.
2: Die mag mij wel een 10 op 20 komen geven, hoor.
0: Ah, dat is al genoeg. 10 op 20.
2: Ja, daar gaan we voor.
3: Oké, maar dat wordt nu uitgesteld. Naar wanneer dan?
2: Dat weet ik dus nog niet. De school ging morgen een mail sturen met de datum.
0: Zeg maar, wacht Margot, wat heb je kunnen zien van het examen? Want ja, dat is een gigantisch voordeel, hè, nu?
3: Ja, als het zonder.
2: Ja, dat wel.
0: Voilà.
2: Ja.
0: Dus heb je het onthouden? Heb je een mentale picture genomen van het examen?
2: Ja, ik heb in mijn notities al de vragen opgeschreven die ik nog wist.
0: Zalig. 10 op 20, dat komt in orde.
3: Dat is heel goed.
2: Ja, zeker.
3: Ik zou daar nooit aan denken om dat te doen. Dat is wel geniaal eigenlijk.
0: Ja, zo in momenten van paniek heb je twee soorten mensen. Hè? De panikeurs en de profiteurs.
3: Ik ben echt een goede panikeur, dat is wel waar. Maar Margot, profiteur. Ja. Maar denk je dan dat dat hetzelfde examen gaat zijn?
2: Ik vrees er wel een beetje voor.
0: Ja, ik denk
2: maar ik hoop het stiekem wel. Maar dan... Allee, langs de andere kant weet ik de vragenstelling ongeveer ook wel al.
3: Ah, ja, voilà.
0: Sowieso is het.
3: Oh, dat is echt ambetant. Maar misschien moest het wel gewoon zo zijn.
2: Ja, misschien
3: wel.
2: Dat
3: wilde jij nu niet
2: we
3: horen.
2: We laten het lot beslissen.
3: Nee, dat wilde jij nu niet horen. Wat wilde jij graag horen nu? Wat zou u nu kunnen helpen?
2: The Chain van Fleetwood Mac zou wel tof zijn eigenlijk.
3: Oké, waarom?
0: Amai.
2: Ja, dat is echt al keilang mijn lievelingsliedje. Die gitaarsolo is echt revolutionair. Dat is echt de beste solo ever.
0: Ja, en ja. Natuurlijk, er is nog een reden waarom dat je dat aanvraagt. Hè? Ah ja, heel uw verhaal, dat leidt gewoon naar dat lied. You will never break the chain. And they did break the chain. Hè.
3: De kabel.
0: De internetchain, hè.
2: Ah ja, eigenlijk.
0: Oh, wel feitelijk, joh.
3: Dat
2: had ik nog niet bij stilgestaan.
3: Maar goed.
4: Radio om op te blokken. Blok Radio.
0: Salut.
2: Doei.
3: Succes, Margot.
2: Dank u.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M live.
2: Wie komt daar naartoe? En de koningin van het Vlaamse lied, Pommelien
3: Sandra Kim. Ah, sorry.
2: Pommelien Sandra Kim. Die komt daar naartoe. Wij hebben tickets voor jou voor zaterdag 27 juni. Hoe win je die tickets? Dat is eigenlijk zeer simpel. Als je dit weekend een liedje hoort van Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs, dan stuur je, dus echt op eender welk moment in het weekend, stuur je, ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M.
3: Die zin,
2: letterlijk, zonder andere leestekens, komma's, nog punten, die zin.
3: Ah ja, anders kan de computer jou niet selecteren natuurlijk.
2: Voilà, dus ja. Ik wil naar Werchter Boutique.
4: M&M.
2: Ik wil even zeggen dat dat dus nog niet voor nu is, dus nu nog niet beginnen sturen.
3: Nee.
2: Want dat doen ze dan, hè. Ik zie dit, Guillaume, nu nog niet sturen in de app. Het is pas voor dit weekend. Dan stuur je ik wil naar Werchter Boutique.

0: Deze show stond grotendeels in teken van Bas. Bas van The Voice. Ben je net iemand die in onze bloktelefoon aan het bellen is? Een andere Bas. Dag Bas.
1: Dag Robin en Julie.
0: Hey Bas. Zeg, voor morgen weer een leuke gast die komt. Om een beetje een blokpauze te geven. Leuk cadeautje mee gaat brengen misschien. Een ex-rode duivel, Toby Alderweireld. Heb jij een vraag voor Toby Alderweireld?
1: Oei. Oei, nee, niet direct. Ik had eerder een vraag voor jullie.
0: Ah, 3, 2. Hey, het is nieuws. Tjuu. Tjuu Bas. Morgen, oké?
2: Okay? Ja. Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Zowat 100 hotels in Vlaanderen zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van een phishing-aanval, dat meldt Horeca Vlaanderen. Klanten die een reservatie hadden bij een hotel kregen een sms of een WhatsApp-bericht dat hen naar een valse betaalpagina probeerde te leiden. Opmerkelijk, alle reservatiegegevens waren correct. Het is niet duidelijk of er ook klanten bestolen zijn. Tientallen hotels maakten wel melding van ongeveer.

0: verontruste klanten. Volgens Horeca Vlaanderen is de phishing-aanval nog altijd aan de gang. Ze roept klanten op om waakzaam te zijn als ze onverwachte berichten krijgen. En bij de minste twijfel kan je het best naar je hotel bellen. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens hen op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort advocaten Mieke van den Broek.
1: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè? Ja. Er is zoveel geweld gebruikt, er zijn illegale technieken gebruikt, er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Daar gaat hij duidelijk veel te ver.
0: Van den Broek vindt dat de politie moet ingrijpen als mensen misdrijven plegen, maar ook dat agenten de rechten van de andere betogers moet respecteren. En betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De afgelopen dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. En nu zijn er ook blokkades in de buurt van het voetbalstadion waar donderdag de openingsmatch van het WK plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat Mexico er alles aan doet om overmorgen een vreedzame openingsceremonie te houden. Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstaat dat niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
2: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena maakte vorige week haar terugkeer bekend. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. De regen trekt vanavond naar het oosten, na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
4: Magic Summer.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Korpschef Jurgen de Landseer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is opgetreden tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen van de afgelopen dagen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie. Er komt nog een onderzoek, zegt de Landseer.
1: Een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct. En elke klacht moet onderzocht worden. En ik denk ook dat de burgemeester van Brussel duidelijk gezegd heeft van ik zal alles onderzoeken. En dat gebeurt ook bij ons.
0: Bij de betoging van gisteren in Brussel waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat is volgens hen vorige week wel degelijk gebeurd. Je hoort advocaat Mieke van den Broek.
2: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè? Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Dat gaat hier duidelijk veel te ver.
0: Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel

0: samen met een massa ontevreden studenten. De voorbije dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. Nu zijn er blokkades aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat we donderdag kunnen kijken naar een vreedzame openingsceremonie. In de VS, een ander gastland van het WK-voetbal, stapelden de incidenten zich op met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter die het land binnen willen. De gastvrijheid komt in het gedrang door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat zegt Thomas de Grave in Washington.
1: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstond dat net niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
2: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena stopte 4 jaar geleden met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. In het oosten nog kans op buien, na middernacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en is het meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Berchter Boutique in de M&M app.
1: En maak kans op een duo ticket.
0: Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
3: M&M Live.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt de Lantzeer.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht, in de Antwerpse Kempen, is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Een blussen verloopt moeizaam, zegt Wim van Hekken van de brandweer.
2: De ploegen die zijn direct met de bluswerkzaamheden gestart, maar zo'n branden zijn uiteraard zeer moeilijk te bestrijden. Daken zijn gemaakt om water buiten te houden, dus het is echt blussen met water van buitenaf is niet efficiënt. Wat maakt dat je de brand alleen onder controle krijgt of geblust krijgt door manueel of machinaal het riet van het dak te verwijderen. De woning is onbewoonbaar verklaard. Niet zozeer door de brand, maar door het vele bluswater is er natuurlijk heel wat waterschade aan de binnenkant van de woning.
0: In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond erg onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteren. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond zijn in Belfast voertuigen in brand gestoken. Onder andere een bus en enkele wegen zijn geblokkeerd. Ook in andere steden is er protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Uit vrees voor rellen met een racist.

0: racismotief. Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met de massa ontevreden studenten. Nu zijn er blokkades opgeworpen aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch van dat WK wordt gespeeld. De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. 1 doelpunt te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu moeilijker voor de Flames. Speelster Amber Tisiak.
1: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: In het oosten nog kans op buien, na middernacht droger met opklaringen, kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zon en wolken en meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk ook onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprings. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran, dat is net binnen. Iraanse staatsmedia spreken van explosies in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is de belangrijke zeestraat die Iran blokkeert. President Trump had eerder vanavond gezegd dat er een vergelding zou komen voor het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Dat gebeurde vorige nacht in de buurt van die straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In principe geldt er een staakt het vuur, maar bij de landen houden zich daar niet aan. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond bijzonder onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteravond. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond hebben manifestanten in Belfast wegen geblokkeerd en voertuigen in brand gestoken. En nu ook een gebouw, de bewoners daarvan zijn geëvacueerd. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. Politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt hij.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. In de woning is er veel waterschade, er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Dat vertelt de burgemeester van Brecht, Frans van Loveren.
2: Stevig onweer, grote hagelbollen en er waren ook verschillende bliksemschichten. Ja, en bleek ook later dat er een blikseminslag is gebeurd, ja, met de nodige schade als gevolg. De inwoners hebben het gelukkig heel snel zelf opgemerkt en hebben de woning meteen verlaten. We gaan de woning onbewoonbaar verklaren. De mensen zullen ook niet kunnen terugkeren. En die kunnen gelukkig in familiale kring van de avond en de komende dagen ook opgevangen worden.
0: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. 1 doelpuntje te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames. Je hoort speelster Amber Tisiak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld.

0: gesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
1: En in de VS hebben de Rode Duivels voor het eerst buiten getraind in een oefencomplex in Seattle. De nationale ploeg oefent daar in het trainingscentrum van de Amerikaanse voetbalclub, de Seattle Sounders. De omstandigheden zijn er perfect, vertelt Tom Boudeweel ter plaatse.
2: Zeker en ergens maar logisch ook natuurlijk voor een WK. Perfecte omstandigheden buiten en binnen. We hebben net een rondleiding gekregen en echt alles is aanwezig om zich optimaal voor te bereiden op de komende drie groepswedstrijden. Gisteren toen waren ze hier al, meteen na die lange vlucht uit Brussel, om hier dan in de fitness, in de sauna, in het ijsbad de spieren te activeren. En dan na het laatste avondmaal en hopelijk een deugddoende nachtrust, dan zijn ze hier opnieuw. De zon is eindelijk van de partij, veel wind dat wel. En de enige die voorlopig individueel werkt binnen in de fitness, dat is nog altijd Zeno de Bast.
1: Ja, maandag is er de eerste wedstrijd op dat WK tegen Egypte. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist, temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en het is meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer. Temperaturen tot 18 graden, aan zee rukwinden. Zo dinsdag 9 juni zit erop, een goede nacht.

0: Het is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden relschoppers zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroeringen en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. De politie en de regering hebben intussen opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer rakettenafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: This project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. Het nationale vrouwenteam won wel tegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland eindigde met een hoger doelpuntensaldo. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
2: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.